0: Het is 2:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Jeumont, vlak over de grens in Frankrijk, is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De jongen zou met vrienden gaan zwemmen zijn in een steengroeve. Na een sprong van een metershoge klif zou hij in de problemen geraakt zijn. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. De Nederlandse brandweer moet nog heel de nacht nablussen of blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg, nabij de stad Eindhoven. Daar brak de voorbije dag een grote natuurbrand uit. Die brand is nog niet helemaal onder controle, maar huizen in de buurt worden niet bedreigd. In totaal is er een gebied van 21 hectare verwoest. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid, zegt Danielle Engels van de lokale overheid.
1: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats, dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
0: In een dorp in het Franse departement Gironde zijn in totaal zo'n 400 granaten en andere munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het dorp werd 2 weken geleden ontruimd vanwege de hevige bosbranden in de regio. Het werd zwaar getroffen door de branden. Meer dan 180 huizen gingen in vlammen op. En door de ravage kwamen ook de granaten aan de oppervlakte. Toen de natuurbrand door het dorp trok, werden af en toe explosies gehoord. De brandweer dacht eerst dat het om gasexplosies ging, maar mogelijk ging het dus ook om granaatontploffingen. De munitie is intussen verzameld en zal onschadelijk gemaakt worden. En in Vlaanderen is vorig jaar in totaal ruim 44 hectare bos gekapt zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van CD&V. Die werden opgevraagd door Vlaams parlementslid Andy Pieters van N-VA. De gemeenten waar het meest illegaal ontbost is, liggen in Limburg. Het gaat om Beringen, Hechtel-Exel en Kinrooi. Andy Pieters pleit voor strengere straffen voor wie illegaal bos kapt. En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op onweer bij temperaturen tot 24 graden. Na de ochtend opnieuw warm weer tot 34 graden. Met ook nog kans op onweersbuien. Meer op veertiennieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Studio Brussel live.
1: Zit hopeloos te blijven hopen of leg ik meneer af, misantroop. Was niet voor de liefde van mijn mensen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Voor de kust van Oman is vannacht een aanval gemeld op een vrachtschip. Het werd geraakt door een onbekend projectiel. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de schade is en of er slachtoffers gevallen zijn. Ook vorige nacht en het voorbije weekend werden er gelijkaardige incidenten gemeld. Het gaat vaak om aanvallen van het Iraanse leger op schepen die afwijken van de opgelegde route door de straat van Hormuz. Opvallend, gisteren beweerde de Amerikaanse president Trump nog dat er opnieuw onderhandeld zou worden tussen Iran en de VS over een staakt het vuren. De Nederlandse brandweer moet nog heel de nacht nablussen of blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg, nabij de stad Eindhoven. Daar brak de voorbije dag een grote natuurbrand uit. Die brand is nog niet helemaal onder controle, maar huizen in de buurt worden niet bedreigd. In totaal is er een gebied van 21 hectare verwoest. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid, zegt Danielle Engels van de lokale overheid.
2: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand, dat vindt pas later plaats. Dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
1: In een dorp in het Franse departement Gironde zijn in totaal zo'n 400 granaten en andere munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het dorp werd 2 weken geleden ontruimd vanwege de hevige bosbranden in de regio. Het werd zwaar getroffen door de branden. Meer dan 180 huizen gingen in vlammen op. En door de ravage kwamen ook de granaten aan de oppervlakte. Toen de natuurbrand door het dorp trok, werden af en toe explosies gehoord. De brandweer dacht eerst dat het om gasexplosies ging, maar mogelijk ging het dus ook om granaatontploffingen. De munitie is intussen verzameld en zal onschadelijk gemaakt worden. En nog in Frankrijk, in Jeumont, vlakbij de Belgische grens, is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De jongen zou met vrienden gaan zwemmen zijn in een steengroeve. En na een sprong van een metershoge klif zou hij in de problemen geraakt zijn. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op onweer bij temperaturen tot 24 graden. Na de ochtend opnieuw warm weer tot 34 graden. Met ook nog kans op onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon.

Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën binnen, net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik

0: Brussel.
1: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Voor de kust van Oman is vannacht een aanval gemeld op een vrachtschip. Het werd geraakt door een onbekend projectiel. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de schade is en of er slachtoffers gevallen zijn. Ook vorige nacht en het voorbije weekend werden er gelijkaardige incidenten gemeld. Het gaat vaak om aanvallen van het Iraanse leger op schepen die afwijken van de opgelegde route door de straat van Hormuz. Opvallend, gisteren beweerde de Amerikaanse president Trump nog dat er opnieuw onderhandeld zou worden tussen Iran en de VS over een staakt het vuren. De Nederlandse brandweer heeft de hele

0: vannacht nog moeten blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg, nabij de stad Eindhoven. Daar brak gisteren een grote natuurbrand uit. Die brand is nog niet helemaal onder controle, maar huizen in de buurt worden niet bedreigd. In totaal is er een gebied van 21 hectare verwoest. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid, zegt Danielle Engels van de lokale overheid.
1: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats, dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
0: In het oosten van Oekraïne is vannacht een dode gevallen bij een bombardement van het Russische leger op de stad Sumy. Bij de aanval vielen ook verschillende gewonden. Er werden ook verschillende gebouwen geraakt, maar het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Sumy ligt dicht bij de Russische grens en ligt vaak onder vuur. Daarbij vallen ook regelmatig burgerslachtoffers. En in Frankrijk, in Jeumont, vlakbij de Belgische grens, is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De jongen zou met vrienden gaan zwemmen zijn in een steengroeve. Na een sprong van een metershoge klif zou hij in de problemen geraakt zijn. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. En dan nog het weer. Lokale kans op onweer bij temperaturen tot 24 graden. Na de ochtend opnieuw warm weer tot 34 graden. Met ook nog kans op onweersbuien. Meer op 14nieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Vijf uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In een natuurgebied in Nederlands Noord-Limburg is de brandweer nog altijd aan het blussen. Er brak gisteren een grote natuurbrand uit en er is intussen al meer dan 100 hectare verwoest. Een camping in de buurt werd gisteren ontruimd. Huizen worden niet bedreigd. 250 tot 300 brandweerlieden hebben de hele nacht staan blussen. En dat gebeurde in lastige omstandigheden, zegt Jeroen Rijgaard.
1: Ze moeten het ook doen zonder blushelikopters momenteel, want die kunnen niet vliegen 's nachts. Het is te gevaarlijk om op die manier operaties uit te voeren. Dus zal het allemaal van op de grond moeten gebeuren. Er zijn ook heel wat speciale voertuigen naar hier gekomen om eigenlijk de kleinste stukjes in het bos die moeilijk bereikbaar zijn, ook door de zandgrond, toch te kunnen bereiken en zo door te blussen. Echt uitbreiden doet de brand niet, maar onder controle is hij ook niet.
0: Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Jumont, net over de grens in Frankrijk, is een Belgische jongen van 14 verdronken. Dat bevestigt buitenland. Zaken. Volgens lokale Franse media was hij met vrienden gaan zwemmen in een steengroeve. Hij sprong daarvan een klif in het water, kwam vast te zitten en raakte niet meer boven. Op de plek van het ongeval is zwemmen verboden. In Vlaanderen is vorig jaar ruim 44 hectare bos

0: afgekapt zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Andy Pieters van N-VA heeft opgevraagd bij bevoegd minister Broens. De ontbossing gebeurde vooral in Limburg. Het meest dan nog in Beringen, Hechtel, Exel en Kinrooi. Wanneer een boskap illegaal blijkt, wordt een proces verbaal opgesteld en moeten er opnieuw bomen geplant worden. Andy Pieters pleit ervoor om dat goed op te volgen. Op de E17, ter hoogte van de verkeerswisselaar in Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen, zijn wegwerkzaamheden begonnen. Er komt een nieuwe asfaltlaag op de weg naar Kortrijk. En dat kan verkeershinder veroorzaken, zegt chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
1: Om die werken te kunnen uitvoeren, zullen we het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook.
0: De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadrice in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Zelf zegt ze dat ze opstapt om persoonlijke redenen. Ze schrijft op Facebook nog dat ze veel bereikt heeft. Zo is de levering van Amerikaanse wapens opgevoerd en kon ze de steun van de VS behouden. Volgens Oekraïense media loopt er een onderzoek naar haar voor wangedrag. De ambassadeursjob in de VS is erg belangrijk. Oekraïne is afhankelijk van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland. Het weer, het wordt opnieuw een warme dag met kans op onweer. Temperaturen tot 34 graden. De komende dagen wordt het minder warm. Meer op 14nieuws.be.

0: Een heel goedemorgen. Het is 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Shema Faisai.
2: Een tiener is verdronken. In het noorden van Frankrijk is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken in een steengroeve. Hij was er met vrienden gaan zwemmen. De tiener sprong daar van een meters hoge klif in het water, maar kwam dan vast te zitten en raakte niet meer boven water. Zijn vrienden probeerden hem nog te helpen, maar konden hem niet meer uit het water halen. De hulpdiensten hebben de jongen gereanimeerd, maar hij is dan toch overleden. In Nederland is de natuurbrand in Noord-Limburg, die gisteren uitbrak, nog groter geworden. De brand is ook nog niet onder controle. 250 tot 300 brandweermensen proberen de brand te blussen. Er is intussen al 100 hectare natuur verwoest.
3: Het is een groter gebied dan gisteren. Vandaag heeft het zich echt al uitgebreid, het gebied waar de brand woedt. Op het moment staat 100 hectare in brand. Dat staat gelijk aan een vierkante kilometer. Daarvoor zijn brandweerlieden uit het hele land opgeroepen om de Limburg de brandweer te ondersteunen. En dat gaat in totaal met alles wat is afgelost, zulke dingen, gaat dat om echt tientallen voertuigen.
2: Een camping in de buurt werd ontruimd door de natuurbrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In een dorp in het Franse departement Gironde zijn in totaal zo'n 400 granaten en andere munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Dat dorp werd 2 weken geleden ontruimd door de hevige bosbranden in de regio. Meer dan 180 huizen zijn ook verwoest door het vuur. En door de ravage bleek dus ook dat er granaten lagen. Eerst vrij zonnig, na de middag meer bewolking, dan is er ook kans op buien met onweer.
4: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. Studio Brussel.
5: Sam staat op.
4: Sam de Bruin.
0: Goedemorgen, fris geregende, fruitige friends. Een nieuwe dag is weer aangebroken. Daar klinken we op met een koffie en met Stromae. Santé.

0: Dinsdagochtend 5 over 6. Ik ben gisteren speciaal opgebleven en buiten gaan staan om het te voelen. Studio Brussel.
1: Sam staat op.
0: Ik heb het over die eerste dikke, natte regendruppels die uit de lucht vielen vannacht. Het was precies voor het eerst in jaren dat er nog regen viel, wat uiteraard sterk overdreven is, I know, maar zo voelde het wel een beetje. En het rook ook zo lekker. Die eerste regen na die lange droogte, dat heeft zo een specifieke geur. I really, really love it. Zijn er hier nog mensen die zo gek waren om de regen te voelen vannacht? Waarschijnlijk niet, maar kijk, wie weet vind ik toch nog gelijkgestemde hier. Het lichtspektakel van de bliksem was ook echt spectaculair vannacht. Hopelijk viel het voor de rest wel mee en heeft de stormwind je geen schade bezorgd. Dat is natuurlijk ook wel het belangrijkste om dat even te vermelden. Het voelt in elk geval alsof we vandaag met hernieuwde zuurstof de rest van de week kunnen aanvangen en dat is positief. Angèle die ziet het ook zitten, want zij brengt vrijdag een nieuw nummer uit met techno queen Amélie Lens en ze zit ook te teasen naar haar eigen nieuwe album. Van mij mag die akoestische versie van Diele daar zeker ook op staan.
1: Sam staat op.

0: één ding weet ik. The best of you. Die zijn wakker. En die luisteren nu samen naar Studio Brussel. Foo Fighters waren dit. Goedemorgen.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Berichtje gekregen van Ludo uit Ieper dat hij al op de baan is. Will heeft ook gestuurd. Goedemorgen Sam, ik ben er weer bij. Een lading boomstammen geladen. Groetjes uit het Zwarte Woud. Wil, dat zijn toch niet van die bomen van illegale kap, hè? Want daar heb ik wat over gelezen vanmorgen. Dat er best wat bos illegaal verdwijnt. Maar ik denk dat dat vooral in ons land was eigenlijk. En jij zit in het Zwarte Woud. Dat is ergens anders. Veel succes daar. Patricia uit Zulte heeft gestuurd. Goedemorgen aan alle luisteraars en medewerkers van Studio Brussel. Je hebt de groetjes terug, Patricia. En Gert uit de Kempen laat weten dat het weer heerlijk opgefrist is in de Kempen. Dankzij die plensbui van vannacht. 20 graden momenteel. Een zalig momentje in de ochtend. Dat met een goed plaatje erbij. Ideale start van de dag. Gert, ik zou het niet beter kunnen zeggen. Erik uit Meissen heeft ook gestuurd. Een heel goede morgen, Sam. Zalig reeds buiten te vertoeven na een plakkerige nacht. Het is een zalige ochtend. Erik zit al op de fiets, zie ik. En hij is niet de enige. Goedemorgen, Sigrid.
3: Goedemorgen, Sam.
0: Sigrid, jij bent ook altijd zo'n vroege fietser, hè?
3: Ja, inderdaad. Ik ga elke dag met de fiets naar het werk.
0: Ben jij nu aan het trappen of sta je even stil?
3: Ik sta even stil.
0: Ah, goed. Ik dacht even, want je bent bijna buiten adem. Maar het is gewoon van de emotie van even nu wakker te zijn en aanwezig te zijn hier. Liefste Sigrid, hoe ver moet jij fietsen elke dag?
3: 10 kilometer ongeveer.
0: Ça va, hè? Dat is dus te doen, hè? Dat is leuk, hè? Dat is tof, toch?
3: Ja. Maar, zeker met deze weer.
0: Ja, is het goed nu? Want het ligt misschien wel nattig nu.
3: Nee, het is droog. Het heeft hier helemaal niet geregend.
0: Oei, waar woon jij?
3: In Maasmechelen.
0: Ah, is het echt dat één stukje van ons land dat geen regen heeft gekregen? Daar ben je. Maar je bent er oké mee, merk ik.
3: Ja, dat is helemaal prima. Laat de zon maar schijnen.
0: Ja, dat is goed. Wat voor werk doe je, Sigrid?
3: Ik werk als een ergotherapeut in een woonzorgcentrum.
0: Oh my god, je bent zo iemand met een echte job. Kijk, daar heb ik nu respect voor, zeg. Ik zit hier maar wat te tateren in een microfoon en wat leuke plaatjes te draaien. Jij hebt tenminste een echte job die belangrijk is. Oh, dan wil ik zorgen dat jij altijd goed en goed gezind op het werk geraakt. En dan heb ik eigenlijk voor iedereen die met de fiets is, zo 's ochtends vroeg, een tip. Namelijk David Byrne, de zanger van Talking Heads, die heeft zijn ultieme fietsplaylist gedeeld met de wereld gisteren. En dat is echt wel grappig. Dus die David Byrne, die is momenteel op tour en dan neemt hij altijd een plooifiets mee op tour, om dan op elke plek dat hij gaat spelen een klein fietstochtje te maken. Hij heeft zo op Werchter gespeeld, afgelopen ook Werchter. Dan had hij zijn plooifiets ook mee en dan is hij gaan fietsen richting Tremelo. Dus dat is een beetje jouw kanten uit, Sigrid. Niet helemaal, maar toch een beetje jouw kanten uit vanuit Werchter gezien. Toch?
3: Een beetje, ja.
0: Een beetje. En dan heeft hij daar ook foto's genomen op zijn fietstocht en heeft dat laten zien aan het publiek van ook Werchter, wat heel grappig is. Maar dus, die heeft een heel goede playlist tijdens dat fietsen, waar onder andere James Blake op staat, Olivia Rodrigo zit daarin, Mitski, dat is echt de muziek die wij 's ochtends op Studio Brussel ook draaien, en Rosalia. Dus ik wou nu, Sigrid, met jou even testen, zal ik La Perla van Rosalia even draaien en dan moet jij achteraf laten weten of dat een aangenaam muziekje is om mee naar het werk te fietsen.
3: Oké, helemaal prima. Okay. Dat zal ik zeker doen.
0: We gaan dat doen. Maar wel pas sturen als je bent toegekomen, want anders wordt het wat gevaarlijk natuurlijk.
3: Ja, zeker.
0: Succes daar vandaag.
2: Sam staat op.
1: Sam staat op. Studio Brussel.
2: Life is music.

Je voelt het. We zijn een beetje rustig aan het wakker worden op deze dinsdagochtend. En dat is helemaal prima. Want het gaat toch weer een warme dag worden. Ondanks de regen die op de meeste plekken van ons land gevallen is. Behalve daar in Limburg. Ik merk het. Jullie sturen allemaal dat daar geen druip gevallen is. Het zal nog wel komen, hoop ik. Berichtje gekregen in de app van een 12-jarige Jirte. Die stuurt, ik zit ook al in de auto op weg naar mijn oma. Goedemorgen. Jirte, volgens mij is oma nog niet wakker. Sorry. Het is 6:25 nu. Ik denk niet dat die wakker gaat zijn. Maar dit is de deal. Als je bij oma bent toegekomen, laat gewoon de auto parkeren net voor de deur. Zet alle ramen open. De radio super hard. Stuur me dan nog eens een berichtje. En dan zal ik een extra harde plaat draaien om haar wakker te krijgen. Goed, dan gaan we.

0: al wakker met de Haunted Youth, Forget Me. Goedemorgen, het is bijna 6:30. Schema, er is nog altijd een natuurbrand in Nederland.
1: Ja, gisteren is die brand uitgebroken in Noord-Limburg, dichtbij de Belgische grens. En die is nog altijd niet onder controle. Integendeel, de brand is zelfs nog groter geworden. 250 tot 300 brandweermensen proberen de brand te blussen van brandweerkorpsen uit heel Nederland. Er zijn geen huizen bedreigd, maar een camping in de buurt is voor de zekerheid wel ontruimd. En in het noorden van Frankrijk is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken. Hij was daar met vrienden gaan zwemmen in een steengroeve, ook al mocht dat eigenlijk niet. Hij sprong dan van een metershoge klif in het water, maar raakte niet meer boven water.
0: Welk weer krijgen we vandaag?
1: Eerst vrij zonnig en tot 32 graden. Na de middag krijgen we meer wolken en dan is er ook kans op buien met onweer.
0: Ja, ik vind dat zo leuk, dat onweer. Maar ik ben ook gewoon een hot mess die snakt naar wat verkoeling. Messi is dit van Lola Jong.

0: vroeg, zeker op dinsdag, om al te denken aan dansen. Alhoewel. Kan ook gewoon thuis gebeuren natuurlijk. David Bowie zit op Studio Brussel met Let's Dance. Goedemorgen.
1: Studio Brussel. Sound staat op. Sneller dan de zang.
0: Je moet even goed opletten. Want vandaag spelen we Sneller dan de zang met de, op papier tenminste, meest haalbare opgave in de hele geschiedenis van dit spelletje. Voor wie het concept nog niet kent, ik start straks een nummer en jij moet gewoon raden wie de artiest is nog voor die begint met zingen. Zo simpel is het. En vandaag is het een nummer met een intro van maar liefst 1 minuut en 10 seconden. Pas na 1 minuut en 10 seconden begint de artiest in kwestie te zingen. Dat wil zeggen dat je 1 minuut en 10 seconden de tijd hebt om die artiest te raden. Je kan dus eigenlijk in heel die tijd lang elke artiest opnoemen die je in jouw hoofd opkomt. En dan is de kans groot dat de juiste er ergens wel tussen zit. Dat kan. Dus voilà, easy peasy. Als jij het wil wagen vandaag, zou leuk zijn. Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel. Eerst zal ik nog een ander nummer voor je spelen. Kitschkrieg en Bloemengarten, die hebben namelijk een nieuwe versie uitgebracht van hun virale hit Good Genoeg. Het is nu met extra rhymes van de Britse MC Skepta.
1: Ben jij sneller dan de zang?
2: Stuur dan nu sneller.

0: Plusdienst van Delhaize gaan we promokoken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
2: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Studio Brussel.

0: love you too, Oscar and the Wolf. 7:15 is het ondertussen op dinsdagochtend. Goedemorgen.
1: Studio Brussel. Sam staat op. Sneller dan de zang.
0: Dag Pieter Jan, goedemorgen.
2: En goedemorgen, dag Sam.
0: Jij voelt de pressure die op jouw schouders rust vandaag, hè?
2: Ja, als je dingen zegt van dat het de makkelijkste opgave ooit is, ja, en als je dan nog faalt, is dat natuurlijk minder.
0: Maar alleen nu al faalangst, Pieter Jan, is toch nergens voor nodig. Jij moet toch wel wat druk gewoon zijn. Wat doe jij van werk?
2: Ik werk als chauffeur bij de uitzenddienst van Heerland, het ziekenfonds.
0: Oh, wel van? Dan moet je hele dagen in files gaan staan met de camion en weet ik veel wat allemaal. Daar ben je dit toch allemaal gewend. Dit is easy, dit spelletje meespelen. Dit komt helemaal goed. Gewoon focussen. Het concept blijft simpel. Ik draai de plaat. Jij hebt 1 minuut en 10 seconden de tijd om te bedenken van wie het is. En als je het weet, zeg je het gewoon luid op. En dan ben je de held van vandaag. Als je het niet weet, ja, Pieter Jan, dan wordt het inderdaad een heel lange minuut en 10 seconden. Dat is waar. Maar het geeft je wel de kans om iedereen op te noemen die je maar kan bedenken. En wie weet zit de juiste er dan tussen. Het is wel een herkenbaar nummer, hoor. Dus ik zou niet te veel schrik hebben. Ik zou niet te veel schrik hebben. We gaan het gewoon proberen. We gaan het proberen. Oké, here we go. Het is begonnen. Ja, wie is het, hè?
2: Wie is het? Een beetje luider zitten, maar... It's Alright van... Nee.
0: Het is wel een oude man. Ik had het weinig kleren aan op het podium.
2: Ik ken het lied wel, maar ja, als je meestal het lied kennen, maar dan nooit
0: op
2: de titel nog aan fiets komen.
0: Je hoort dat het wel wat rock is, maar zijn achternaam is niet rock, maar een ander genre is de achternaam. Kom aan, Pieter Jan.
2: Ik ga niet opkomen, zeg.
0: Kom aan, Pieter Jan. Allee.
2: Ik ken het, maar
0: Pieter Jan.
2: Ik kan er niet opkomen, sorry.
0: Het was Iggy Pop met Lust for Life was het. En ik ben zeker dat je dat van je leven niet meer gaat vergeten.
2: Nee, nu zeker niet meer. Nee. Dat is waar.
0: Ik zal het volledige nummer nog eens draaien, dan kan je er nog eens goed naar luisteren. En dan komt dat goed voor de volgende keren dat je meespeelt. Maar toch, merci om mee te doen.
1: Sam staat op.

0: Lil Nas X op Studio Brussel. En we cruisen rustig verder op de Old Town Road, genaamd Dinsdag. Maar vanaf straks wordt dat wel Ticket Tuesday. Blijf dus zeker luisteren als je gratis naar een topfestival wilt. Zometeen.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
0: Het is 7 uur, goedemorgen.
4: VRT Nieuws.
0: Schema Sai.
5: Een tiener is verdronken. In het noorden van Frankrijk is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken in een steengroeve. Hij was er met vrienden gaan zwemmen. De tiener sprong daar van een metershoge klif in het water, maar kwam dan vast te zitten en raakte niet meer boven water. Zijn vrienden probeerden hem te helpen, maar konden hem niet uit het water halen. De hulpdiensten hebben de jongen gereanimeerd, maar hij is dan toch overleden. In Vlaanderen is vorig jaar meer dan 44 hectare bos gekapt zonder vergunning. Dat gebeurde vooral in Limburg, in Beringen, Hechtel-Exel en Kinrooi. Wanneer blijkt dat er illegaal bos is gekapt, moeten er opnieuw bomen geplant worden ergens anders. Maar het is niet duidelijk of dat ook echt altijd gebeurd is. Op de E17 in Zwijnaarden bij Gent zijn er werken begonnen ter hoogte van de verkeerswisselaar. Er komt een nieuwe asfaltlaag op de snelweg naar Kortrijk. Daardoor kunnen er files zijn, zegt Wegen en Verkeer.
6: Om die werken te kunnen uitvoeren, zullen het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook.
5: In Nederland is de natuurbrand in Noord-Limburg, die gisteren uitbrak, nog groter geworden. De brand is ook nog niet onder controle. 250 tot 300 brandweermensen uit heel Nederland proberen de brand te blussen. Er is intussen al 100 hectare natuur verwoest en de bluswerken zullen nog lang duren.
7: De situatie is dat de brand zich nog steeds uitbreidt. Ja, wij gaan echt ervan uit dat wij hier nog een hele tijd zullen staan. De brand is nog niet onder controle en als die onder controle is, dan betekent het nog niet dat die uit is. Dan zullen we alsnog moeten blussen. Dus dat gaat nog een hele tijd duren.
5: Een camping in de buurt werd ontruimd door de natuurbrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Nederland is ontstaan. Ook in Frankrijk wordt er nog nageblust bij verschillende bosbranden. In een dorp zijn in totaal ook zo'n 400 granaten en andere munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Die waren ontdekt door die branden. Het dorp werd 2 weken geleden ontruimd. Meer dan 180 huizen zijn verwoest door het vuur en er klonken toen ook regelmatig ontploffingen, wellicht dus van die granaten. Die worden nu ook onschadelijk gemaakt. Het weer eerst vrij zonnig, na de middag meer bewolking en dan is er ook kans op buien met onweer. We halen tussen 27 en 32 graden. Morgen zon en soms wolken en dan nog 26 graden in het centrum.
0: Op de A201 vanuit Brussel is bij het knooppunt

0: gisteravond en een ongeval gebeurd op de aansluiting met de Brusselse ring.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: How do we feel, Belgium?
3: Let me hear you scream!
4: Luister de hele dag naar Studio Brussel
5: en win jouw ticket
4: voor de beste festivals. Studio Brussel.
5: Sam staat op.
4: Sam de Bruin.
0: Kop in het zand en doordoen. Dat is de strategie van deze dinsdag en ook de lyrische vertaling van Put My Head in the Ground van Equal Idiots.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.
6: Wait.

0: Equal Idiots Put My Head in the Ground. Binnen 9 minuten dan ga ik je uitleggen wat je moet doen voor Ticket Tuesday vandaag.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Maar eerst nog wat zalige muziek op je radio. Toen Matt Berninger zijn nieuwste solo-single uitbracht, was de eerste reactie van de diehard-fans: ah, dat nummer heet echt Martini Mi Fezzo. Matt Berninger speelde dat nummer namelijk al een tijdje live, maar eigenlijk verstonden de fans totaal die tekst niet. Ze hadden allemaal geen idee van wat is hij nu aan het zingen. Dat lijkt zo wat gebrabbel dat hij zingt. Het lijkt een beetje op Martini Mi Fezzo. Dat dachten ze allemaal, dat ze het verkeerd verstonden. Maar ze hadden het dus helemaal juist, want Matt zingt echt Martini Mi Fezzo. Het klinkt een beetje als dronken wartaal en dat was gelukkig ook exact de bedoeling van Matt Berninger. Hij bedoelt het een beetje als een soort van dronken gebed, heel dit lied. En het heeft wel gewerkt, want hij is er onze hotshot mee geworden op Studio Brussel deze week.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Martini Mi Fezzo, I can't die. I'm kicking up your door.
2: Matt Berninger, Martini Mi Fezzo.
1: Studio Brussel.
4: Hello, this is Matt Berninger. You're listening to Studio Brussel.

0: Welke artiest kan er een harp en vuurwerk met elkaar combineren in één nummer? Dat is Florence and the Machine. In deze Cosmic Love. Goedemorgen, het is dinsdagochtend, 7:15. Maar niet gewoon dinsdagochtend, hè.
1: Studio Brussel.
0: Zeg nooit.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor de beste festivals.
0: Zeg nooit zomaar dinsdag tegen Ticket Tuesday op Studio Brussel. We zijn de hele zomer met Studio Brussel op de allerbeste festivals in ons land. En jij mag mee met ons af en toe. Luister vandaag de hele dag naar de radio om tickets te winnen voor onder andere Crossroads Festival, voor Alcatraz en voor Weekend Dance. Dat zijn de festivals waar we vandaag voor spelen op Ticket Tuesday bij Studio Brussel. De eerste tickets die ik hier vandaag mag uitdelen zijn een ticket voor jou en je plus one voor Weekend Dance. En Weekend Dance, daar komt onder andere Another voor de dansbeat zorgen. Another die een van de meebrulbangers van deze zomer heeft gemaakt, zijn Talk To You. Weet je nog, dat is ook dat nummer dat de Engelse supporters op het WK zo hun eigen versie van gemaakt hadden. Wacht, ik ga hem even laten horen. Dit was wat ze allemaal zongen op het WK met z'n honderden duizenden tegelijkertijd. Zij zongen Let Me Talk To Jude.

0: Dus je weet over welk nummer het gaat nu. Wel, als ik straks de originele versie van het nummer op de radio speel, dit uur nog, die Talk to You van Another, enkel dan, enkel als ik dat nummer speel, moet je Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel. En op die manier kan jij misschien samen met je Plus One naar Weekend Dance. Dus goed blijven luisteren het komende uur. Het zal gebeuren voor het nieuws van 8, dat kan ik je garanderen. Als je dan Another hoort, stuur dan Ticket Tuesday.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.

0: geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk? Huh? Zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel. Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro.

0: Brussel.
1: Ticket Tuesday.
0: Ticket Tuesday.
2: Nee. Te vroeg gestuurd. Allemaal te vroeg gestuurd. Hoor je Another met Talk To You op de radio dit uur? Stuur dan Ticket Tuesday in de app van Studio Brussel. Alleen dan maak je kans op een duo-ticket voor Weekend Dance, waar Another de headliner is op zondag. Zal het nu gespeeld worden? Nee. Dit is iemand helemaal anders. Dit is Dua Lipa met Be The One. Maar blijf die oren open houden en die app in de aanslag.

0: She is the one. Dua Lipa, een goeiemorgen. Het is bijna 7:30. Shema, hoe zit het met de natuurbrand in Nederland?
1: Die is nog altijd niet onder controle en is zelfs nog uitgebreid door de wind en de hitte. Er is nu al meer dan 100 hectare natuur verwoest. Dat is 1 vierkante kilometer. Al sinds gisterenmiddag proberen bijna 300 brandweermensen uit heel Nederland de brand te blussen. En 1,1 miljoen Vlaamse schoolkinderen krijgen dit jaar geen schoolbonus meer. Dat is een extra bedrag dat ouders krijgen vlak voor kinderen naar school gaan. De Vlaamse regering heeft de bonus geschrapt. Alleen gezinnen met een laag inkomen krijgen die nog.
0: Het weer, hoe zit dat?
1: Eerst vrij zonnig en tot 32 graden. Na de middag meer wolken. Dan is er ook kans op buien met onweer.

0: daar kwamen ineens veel berichtjes binnen in de app van Studio Brussel. Toch een aantal mensen die door hadden dat Another gespeeld werd. Even bellen.
1: Als je nu gebeld wordt, zou ik de telefoon opnemen, jongens.
2: Hallo, Abraham.
1: Ah, Abraham, goedemorgen. Ik dacht al even dat je de telefoon niet ging opnemen. Het is met Sam van Studio Brussel.
2: Goedemorgen.
1: Bram, jij zou graag naar Weekend Dance gaan.
2: Zeer graag, ja.
1: Daarvoor moet je nog één vraag juist beantwoorden. En dan heb ik mogelijk 2 ticketjes voor jou om naar Weekend Dance te gaan. Ben je klaar om die vraag te beantwoorden?
2: Zeer zeker.
1: Oké. Het gaat over de artiest van dit nummer.

0: Welke DJ, bekend van deze It's That Time, draait vrijdag een set van 2,5 uur op Weekend Dance? Wie is die DJ die dat nummer gemaakt heeft? It's That Time.
1: Marlon Hofstad.
0: Potverdikke, dat was hem. Zonder enige vorm van aarzeling zei hij cool en berekend Marlon Hofstad. En jawel, Bram, dat is helemaal juist. Jij mag naar Weekend Dance gaan.
1: Yes.
0: Top. Dat is echt fijn. Dit is een mooie start van jouw week. Die kan eigenlijk al niet meer stuk. Geniet er daar keihard van. Goed gedaan, man.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister,
2: speel mee en win jouw tickets voor de beste festivals.
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
0: De hele dag nog, hè, jongens. Tickets voor verschillende festivals.

0: Heart of Glass van Blondie. We zijn dinsdag 4 augustus. Iets over 7:30. Ik hoop dat je al een beetje wakker bent. En anders zorgen we met goede muziek dat dat nog gaat gebeuren. Queens of the Stone Age komen eraan. En daarna topmuziek die ik niet zelf gekozen heb, maar een belangrijke Amerikaan.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Set by the Ocean van Queens of the Stone Age.
1: Sam, stap op.
0: Een heel goedemorgen, welkom terug aan iedereen die uit congé is en vandaag opnieuw naar het werk trekt. Misschien heb je zo gisteren nog een extra dagje genomen om te voorkomen van je vakantie en is het vandaag de echte eerste dag, dat kan. Studio Brussel is nog altijd je metgezel tijdens heel de werkdag, dus luister gewoon naar ons en alles komt goed, dat beloof ik je. Als je het omgekeerde doet en net vertrekt op reis, let dan op voor de Europese flitsmarathon. In heel Europa wordt er een week lang ingezet op verkeersveiligheid met extra snelheidscontroles. Alleen lijkt het alsof België die memo niet echt gekregen heeft. Want ik heb eigenlijk nog geen extra flitsers zien staan in ons land. Maar ik heb ze misschien gewoon gemist, omdat ik te traag rijd. Dat kan, dat is mogelijk. Als jij ze toch zou spotten, dan weet ik dat België ook meedoet met de Europese flitsmarathon. Maar in andere landen zou ik zeker voorzichtig zijn met die snelheid. Het is vandaag vooral ook de verjaardag van een grote meneer uit Amerika. Jawel, het is vandaag de verjaardag van Barack Obama. Barack Obama, ex-president van de Verenigde Staten, die wordt vandaag 65 jaar. En hij ziet er potverdikke toch nog goed uit, hè. Je zou hem toch echt geen 65 geven. Maar ik weet wat zijn grote geheim is. Zijn grote geheim om jong te blijven, dat is muziek. Het is muziek die hem jong houdt. Barack Obama is een groot muziekliefhebber. Hij deelt ook elk jaar zijn zomerplaylist met de hele wereld om samen te kunnen genieten van zijn favoriete muziek. En dat is zalig. Dus ik ga ook vandaag een van zijn favoriete nummers draaien. Dat zou ik echt fijn vinden op zijn verjaardag. Ik zal even heel kort door zijn lijst gaan, want het is natuurlijk heel uitgebreid, maar om de diversiteit aan te tonen, er zitten bijvoorbeeld een paar tijdloze nummers in. Message in a Bottle van The Police, daar is Obama wel fan van. Ook dit nummer van Coldplay. Charlie Brown. Zie je maar losgaan, Barack Obama, op deze. Ja, hè. Of als het wat smoother mag zijn, dan gaat hij voor Marvin Gaye. Ja, dit. Zo aan een haardvuur met Michelle Obama. Een dansje doen. Ik zie het hem doen, ongelooflijk. Hij is mee met wat er leeft in de muziekwereld, Obama. Maar ook dit jaar heeft hij veel geluisterd naar nieuwe muziek. Want hij heeft er bijvoorbeeld ook dit van de Strokes tussen gestoken.

luistert naar Going Shopping van The Strokes. Of ook naar Mumford & Sons. Zalig hoe divers het is. Het gaat echt alle richtingen en alle genres op, maar het is allemaal goede muziek. Ik denk dat Barack Obama ook best zou kunnen houden van Studio Brussel. Mr. Obama, if you're in Belgium, bel ons een keer. Hij is ook grote fan, Obama, van Ray. Net als zowat iedereen die een hart heeft voor muziek, denk ik, ondertussen. Zij is een van de meest succesvolle artiesten van dit moment, mogen we toch wel zeggen. Dus daarom speciaal voor ex-president Obama, Where is my husband?

Hot Chili Peppers met Snow Heyo. Sneeuwen doet het nog niet echt, maar we mogen wel blij zijn met een drupje regen links en rechts vandaag. Al zal het ook nog steeds warm blijven en bij momenten ook nog zonnig zijn. Op het Amerikaanse Lollapalooza Festival kroop Olivia Rodrigo afgelopen weekend bij Smashing Pumpkins op het podium. Maar hier op de radio doet ze het nog steeds gewoon hemels met Robert Smith van The Cure in deze prachtige What's Wrong With Me.

0: Number heb je niet nodig, maar wel de Studio Brussel app. Zeker als jij een grote editors fan bent.
1: Vanavond op VRT1.
2: Zwa Kemmelberg, buur van Gerardsbergen. Maar dan ben wat zand op, nog iets lossere kasseien. En in mijn geval, ik hoop voor jullie niet, verschuwelijk veel uitlaatgassen. Dus,
1: Op VRT1 in Reizenbaas de Bucketlist ziet Tom af op de fiets in Rwanda. Op VRT Canvas in Ancient Superstructures ontdek je een echt sprookjeskasteel. En op VRT Max kan je kijken naar de film 9 to 5 met Dolly Parton. Veel kijkplezier.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
3: VRT Nieuws.
0: Met Shema Saisai.
4: Veel minder kinderen krijgen de schoolbonus. 1,1 miljoen Vlaamse schoolkinderen krijgen vanaf dit jaar geen schoolbonus meer. Dat schrijft de Tijd. Dat geld krijgen ouders normaal gezien elk jaar in augustus, vlak voor kinderen naar school gaan, en gaat van 23 tot 69 euro. Maar de Vlaamse regering heeft de bonus geschrapt. Alleen gezinnen met een laag inkomen krijgen die nog. Vorig jaar kregen meer dan 1,6 miljoen kinderen de schoolbonus. Dit jaar zijn dat er nog 530.000. De Gezinsbond is er niet blij mee.
5: Wij als Gezinsbond vinden het inderdaad jammer dat die schoolbonus voor 1,1 miljoen kinderen verdwijnt. Omdat september is voor gezinnen een erg dure maand. Dat merken wij als gezinsorganisatie en zien we ook in onze cijfers van de gezinsbarometer altijd terugkomen. Dus daarom vinden we dat jammer dat net in september dan voor gezinnen die ondersteuning verdwijnt.
4: In Vlaanderen is vorig jaar meer dan 44 hectare bos gekapt zonder vergunning. Dat gebeurde vooral in Limburg, in Beringen, Hechtel, Exel en Kinrooi. Wanneer blijkt dat er illegaal bos is gekapt, moeten er opnieuw bomen geplant worden ergens anders. Maar het is niet duidelijk of dat ook echt altijd gebeurd is. Een vrouw uit Turnhout in de Antwerpse Kempen is bijna opgelicht via een online sollicitatie. Ze had gereageerd op een valse vacature voor een job in een kinderdagverblijf. Maar dan moest ze 3 euro betalen, zogezegd voor een uniform voor haar proefdag. Criminelen raakten zo aan haar bankgegevens. De bank kon wel op tijd ingrijpen voor er geld kon worden gestolen, zegt de vrouw.
6: Ze zouden aan alles hebben gekund, ook mijn zicht en mijn sparingen. Ik woon aan heel mijn bankapp eigenlijk. Ik was wel geschrokken natuurlijk, hè? Dus dat was de eerste keer. Ik zeg het, ik ben meestal alert voor zo'n dingen, maar ja, nu blijkbaar niet alert genoeg.
4: Er zouden minstens 4 andere mensen op dezelfde valse vacature hebben gereageerd. In het noorden van Frankrijk is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken in een steengroeve. Hij was er met vrienden gaan zwemmen, ook al mocht dat niet. De tiener sprong daar van een metershoge klif in het water, maar kwam dan vast te zitten en raakte niet meer boven water. Zijn vrienden probeerden hem nog te helpen, maar konden hem niet uit het water halen. De hulpdiensten hebben de jongen gereanimeerd, maar hij is dan toch overleden. In Nederland is de natuurbrand in Noord-Limburg die gisteren uitbrak nog groter geworden. De brand is ook nog niet onder controle. 250 tot 300 brandweermensen uit heel Nederland proberen de brand te blussen. Er is intussen al 100 hectare natuur verwoest. Dat is 1 vierkante kilometer, zegt de brandweer.
7: Het is inderdaad vannacht uitgebreid. Op dit moment is het wel stabiel. En zijn we vooral in afwachting van ondersteuning van de helikopters van Defensie. Wel is de ring uitgebreid, zeg maar, van het NL. Dat het gebied wat groter is, omdat de wind eigenlijk een beetje onvoorspelbaar is en de rook op meerdere plekken eigenlijk wel te ruiken is en waar te nemen is.
4: Een camping uit de buurt werd ontruimd door de natuurbrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand daar in Nederland is ontstaan. Het is eerst vrij zonnig vandaag. Na de middag krijgen we meer bewolking en dan is er ook meer kans.

0: buien met onweer. We halen het tussen 27 en 32 graden. Morgen zon en soms wolken en dan nog 26 graden in het centrum.
1: Op de A201 vanuit Brussel is bij het knooppunt Saventem een ongeval gebeurd op de aansluiting met de Brusselse ring. Op de E19 richting Brussel vertraag je 10 minuten tussen Rumst en Mechelen-Noord. Dat komt daardoor werken.
2: Sam staat op.
3: Sam de Bruin.
1: Jij kan exclusief vrijdag samen met de band het nieuwe album van Editors voor het allereerst beluisteren. Hoe? Dat hoor je zo.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Piano van de jeugd van tegenwoordig. Goedemorgen, het is dinsdagochtend 4 augustus, 7 over 8.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Nu vrijdag en zaterdag zijn editors in ons land. Ze spelen namelijk zaterdag op Suikerrock en vrijdag op de Lokerse Feesten. Maar ze willen hun grootste fans deze vrijdag van de Lokerse Feesten ook heel graag iets heel unieks cadeau doen. Editors brengen voor een handjevol Belgische fans namelijk hun gloednieuwe album al mee. Dat heet Surface, Echo en Sound. En die plaat komt eigenlijk pas uit op 30 oktober. Maar jij mag er misschien al eens super exclusief naar luisteren samen met de band. Als jij daarbij wil zijn bij die unieke kans, dan is deze week jouw week op Studio Brussel. Want elke ochtend tussen 6 en 10 maak je deze week kans om daarbij te zijn. Hoe kan je daarbij zijn? Door goed te luisteren. En door te bewijzen dat jij een echte fan bent van editors. We zoeken connoisseurs van hun uitgebreide oeuvre. Ik ga zo meteen een stukje spelen uit een willekeurig nummer van editors. Plotseling stopt het nummer en dan moet jij in de app van Studio Brussel sturen hoe het verder gaat. Ben je daar klaar voor? Neem de app in de aanslag, want dit is de opgave.

dat is moeilijk om te typen, dat woord. Het is één woord, maar het is moeilijk om te typen, hè. Hoe gaat het nummer verder? Stuur het in de app van Studio Brussel. Welk woord zoeken we? Het kan jou een ontmoeting met editors opleveren en een allereerste listen van hun nieuwe plaat. Straks een mogelijke winnaar, maar eerst Phoebe Bridgers met Lost Boys. Sam staat op.

0: voor Wurm. Phoebe Bridgers met Lost Boys. Niet simpel, de opgave van editors vandaag. Zullen we nog eens even luisteren wat je moest aanvullen? Dit.
1: Naar de

0: En ik kon het gevloek bijna horen tot hier van al die mensen die dachten van hoe schrijf je dat nu weer, dat woord?
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Goedemorgen, Barbara.
3: Goedemorgen.
0: Barbara, uit Tongeren horen we aan de tongval. Allee, dat is nu, Tongeren, dat wist ik, maar ik hoorde dat van Limburg was. Een klein beetje.
3: Ja,
0: was jij ook een van die mensen die aan het vloeken was, Barbara, omdat je moest nadenken hoe dat woord precies geschreven wordt?
3: Ja, ik had schrik van de autocorrect op mijn ISM nogal.
0: Ja. Welk woord heb je gestuurd?
3: Formaldehyde.
0: Dat is een kleurloos gas met een sterke prikkelende geur. Dat wordt gebruikt in bindmiddelen en conserveringsmiddelen. En het is schadelijk voor de gezondheid. Het zit ook in spaanplaten en MDF-platen. Heb ik ook maar opgezocht, ik wist het ook niet. Maar is het het juiste antwoord, is de vraag. Laten we eens luisteren.

0: natuurlijk. Formaldehyde was helemaal juist. Proficiat Barbara, jij mag dat album gaan beluisteren vrijdag met Editors.
1: Ja.
0: Dat is toch zot eigenlijk. Heb je er enig idee van hoe die plaat gaat klinken? Denk je dat het een classic Editors album wordt? Of gaat het iets experimenteels zijn? Ze proberen zo altijd iets anders te doen wel, hè?
1: Oh, maakt me eigenlijk niet zoveel uit.
0: Je bent gewoon
1: fan. Ik ben fan van alles.
0: Dat is heerlijk, dat is keitof. Laat ons zeker achteraf weten wat je van die plaat vond. Want je gaat een van de weinigen zijn die hem nu al hoort. Het is pas eind oktober dat hij uitkomt. Geniet het keihard van Barbara en een fijne dinsdag voor jou.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Studio
0: Brussel.
1: Ja, dit is zwanger regie. Peace, love and Studio Brussel.

0: B2B van Kaizer Chiefs. Goedemorgen op deze dinsdagochtend, 4 augustus, 25 over 8. Even kijken, Shema, de schoolbonus die verdwijnt voor de meeste gezinnen.
1: Ja, 1,1 miljoen Vlaamse schoolkinderen krijgen dit jaar geen schoolbonus meer. Dat is extra geld dat ouders krijgen vlak voor hun kinderen naar school gaan. En het gaat van 23 tot 69 euro. De Vlaamse regering heeft beslist dat alleen gezinnen met een laag inkomen die bonus nog krijgen. En in Vlaanderen is vorig jaar meer dan 44 hectare bos gekapt zonder vergunning. Het gebeurde vooral in 3 gemeenten in Limburg. Als ontdekt wordt dat er illegaal bos is gekapt, bijvoorbeeld om woningen te bouwen of voor landbouw, dan moeten er ergens anders opnieuw bomen geplant worden. Maar het is niet duidelijk of dat ook echt altijd gebeurd is.
0: Het blijft warm, hè?
1: Ja, tot 32 graden halen we vandaag. Na de middag ook nog kans op buien met onweer. Vanaf morgen wordt het dan minder warm.
0: Oké, dankjewel. Het is crazy. We zitten vandaag al in de helft van de Lokerse feesten. Hoe bloody snel gaat dat hier voorbij eigenlijk? Dat is toch niet meer normaal? Het is al... Wacht even, ik ga nog eens natellen. Hè, want anders is het een dag 1, 2, 3, 4... Jawel, dag 5, zie je. Dag 5 is het al van de Lokerse feesten. Met vanavond Dressed Like Boys, Ayo en Xavier Rudd op het grote podium daar in Lokeren. Maar we hebben daar in Lokeren tijdens de Lokerse feesten ook de Club Studio Brussel. En dat is exact de plek waar je luisteraar Nele kan vinden heel de avond. Goedemorgen, Nele.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Ben jij zo vroeg al op omdat je zo excited bent voor een leuke avond in de Club Studio Brussel?
2: Ja, sowieso. Nee, ik sta altijd wel vroeg op, maar vandaag was het wel met heel veel goesting. Ja. Ja.
0: Zeg, ga je ook soms naar de gewone programmatie van de Lokerse feesten, naar het grote podium, of doe jij enkel de kleinere dingen?
2: Nee, elk jaar gaan wij of naar de KAI of naar de club, of alle twee. Ja. Ja.
0: En wat zorgt dat je nu vandaag vooral in de Club Studio Brussel te vinden bent?
2: Wel, ja Sam, het is te zeggen, het is daar enorm veel Belgisch talent te vinden vandaag. Mm-hmm. Allemaal dingen waar ik eigenlijk wel echt enthousiast van ben, over ben. Dus voilà, ik wou eigenlijk alle drie de acts heel graag zien. Ik had mijn kaarten besteld toen ik wist dat Lenny kwam, yeah, en Lazar.
0: Yeah.
2: En toen kwam er dan achteraf nog Osayuki bij en dan dacht ik, oh my god, het is gemaakt voor mij of zo. Dus ja, ik was zeer blij met de line-up van vandaag.
0: Ja, Lenny kennen de meeste mensen natuurlijk wel van Compact Disc Dummies. Hè? Dat is iets dat we ondertussen wel hebben leren kennen. Maar misschien, ja, die Lazar, dat is dan weer iets dat voor veel mensen echt een ontdekking gaat zijn. En Osayuki ook, dat is zo het solo-project van Chucky Beats. Is dat Chucky Beats die ook zo wat producer van Zwangere Gie is, onder andere. En zo. Dus het zijn wel zo ja, speciale dingen om te ontdekken. Maar ik vind dat zalig dat jou net zo interesseert, Nele.
2: Ja, wel. Ik heb Osayuki al een keertje gezien in Trix.
0: Ja?
2: Ik was toen echt wel heel erg verrast. Gewoon die rauwe gitaar, maar dan ook wel echt dat kwetsbare erin. Ik vind dat echt heel... Ja, dat pakt wel. Ik vind dat heel tof. Lenny heb ik nog niet gezien. Mm. Dus daar ben ik gewoon benieuwd naar wat het gaat geven. Buiten de twee nummers die we al kennen van op Stubru.
0: Ja.
2: Ja, de album was ook nog even op zich wachten. Dus ik hoop dat we daar wat gaan van in preview krijgen.
0: Amai.
2: En Lazar, ja, Lazar is dansen en gaan. Hè. Dat is dikke energie. Dus ja, dat vind ik een perfecte afsluiter eigenlijk.
0: Nee,
2: ja.
0: Jij bent zo enthousiast. Mag ik iedereen die vanavond naar de Club Studio Brussel gaat vragen om toch een beetje plaats te maken vooraan voor Nele? Want ik bedoel, het is heel belangrijk dat Nele de allerbeste plek van heel die zaal krijgt, denk ik. Dat heb je nu wel bewezen dat mag.
2: Ja, en dat iedereen fier mag zijn op ons Belgisch talent. Hè.
0: Zalig.
2: Echt waar. Als je er niet bij kunt zijn, we doen dat zo goed. Echt, dat is eigenlijk fantastisch.
0: Ja, leuk dat het daar een plek kan krijgen, daar in Lokeren, in de Club Studio Brussel. Zeg maar, als je Lenny nog niet live gezien hebt, dan zal ik, om nog eens de tekst en zo te oefenen, She Only Loves You in the Summertime van Lenny nog eens draaien, dan ben je helemaal mee om dat mee te brullen straks.
2: Dat is prima. Okay. Dat is geweldig. Okay.
0: Gaan we doen. Nele, amuseer je rot daar vanavond.
3: De mooiste tijd van het jaar?
4: Dat is de festivalzomer.
3: Studio Brussel.
4: De festivalzender.

0: gaat ook naar de Lokerse feesten. Tom O'Dell speelt daar morgen namelijk. Samen met The Cooks, Oscar and the Wolf en Hi Hi. En in de Clubstudio Brussel morgen zijn het Ease, It's RB en Iskander Moon die er iets mooi van gaan maken.
1: Studio Brussel. Studio Brussel. Worldwide.
0: Misschien ben jij op dit moment in het buitenland naar de radio aan het luisteren, naar al dat enthousiasme dat we hier hebben voor onze Belgische festivals. Dan kan ik jou misschien ook wel een klein beetje troosten als het jou wat weemoedig zou maken. Want als jij nu in het buitenland zit met de radio op Studio Brussel, stuur dan even in de app. Dan draai ik straks misschien wel jouw favoriete vakantieplaat. Want ik ben altijd zo gelukkig om te merken hoeveel mensen er precies in het buitenland blijven luisteren naar de radio. Dat is zo fijn. En ik snap het ook wel een beetje dat je zo het beste van thuis gewoon wilt meenemen naar het buitenland. Om niet de hele tijd naar rare buitenlandse technobeats te moeten luisteren die je nog nooit een plek hebt kunnen geven in je hoofd. Als je gewoon die goede muziek wil bijvoeren, hou het dan gewoon op Studio Brussel. Goede deal. Maar als jij zo iemand bent en nu aan het luisteren bent, stuur in de app, laat van je horen, dan draai ik die plaat voor jou.
1: Studio Brussel, worldwide.
2: Studio Brussel. Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
3: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: kunnen we er weer tegen. Sunrise van Goose.
1: Studio Brussel. Worldwide.
0: Hey, goedemorgen Katrien.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Waar bel ik jou?
2: In Hongarije,
0: Budapest. Wauw, jullie zijn daar een heel unieke familiereis van aan het maken. Vertel eens even wat jouw familiale link is met die plek.
2: Ja, ik bij mij is dus iets verdere familie, maar mijn mama, haar opa, dus mijn overgrootvader, is geboren in Hongarije. Dus zij zijn hiervoor al zijn geboortedorp gaan bezoeken en ik ben nu aangesloten in Budapest. Maar hier heeft hij ook gewoond, dus een beetje ook voorbij speciaal inderdaad.
0: Dat is toch bijzonder om dan zo'n reis te maken waarvan je weet dat er ergens een stukje geschiedenis van je familie aan vasthangt.
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Zalig.
2: Ja, zeg,
0: wij zagen hier al eens over het weer in België, maar naar het schijnt is het ginder nog wat warmer.
2: Ja, inderdaad. Gisteren was het 38 graden en het blijft zo nog de komende dagen. Dus het is een beetje wennen.
0: Nou, maar gelukkig, ja, in België. Wat ik me herinner van Budapest, er is ook wel wat waterpret te beleven.
2: Ja, klopt inderdaad. Bij de Donau ook inderdaad. We zagen gisteren al mensen daar ook op kajakken en zo. Dus, en bij de termen heb je ook veel van die plekken waar je in openlucht kunt zwemmen. Dus
0: dat gaan we zeker ook doen. Dat gaat goed komen. Ik voel het al. Ja, je gaat je sowieso amuseren, dat is zeker. Het is niet je laatste bestemming van deze zomer, of wel? Want ik heb gezien dat je toch wel al wat plekken hebt aangedaan. Ben jij heel de zomer op reis, of hoe zit dat precies?
2: Ja, ik ben, vanaf juni ben ik al een beetje aan het rondgaan. En nu is het wel de laatste bestemming. Dus hierna ga ik gewoon terug naar België. En dan denk ik al nog een festivaletje. En dan is het klaar voor mij met de speciale dingen.
0: Waar heb je allemaal gezeten?
2: In juni ben ik naar Wenen gegaan. Huh? Dan in juli ben ik met de scout naar het buitenland gegaan. Ze waren op buitenlandskamp in Albanië en Montenegro.
0: Wow, zalig.
2: En dan met mijn vriend nog aan het komen weer en nu ben ik in Budapest.
0: Dus hallo zeg, globetrotters.
2: Luxe wezen.
0: Mooi, maar goed. Mag ik gokken wat de mooiste bestemming is van allemaal? Gewoon omdat dat mijn mooiste bestemming van allemaal is. Montenegro.
2: Ja, dat was heel mooi inderdaad.
0: Ja, toch hè?
2: Ja, daar heb ik inderdaad de mooiste natuur en zo ook gezien.
0: Prachtige plek waar heel veel mensen gewoon voorbij gaan. Terwijl het is echt een machtig, machtig mooie plek. Allee, cool. Ik ben een beetje jaloers op jou, maar ook niet. Je zei dat je nog een festivaletje gaat doen. Wat ga je nog doen van festival?
2: Ik ga nog naar Pukkelpop.
0: Oh ja, festivaletje, zegt ze. Ja. Leuk, dat gaat fijn worden. Okay. Welke plaat mag ik vandaag voor je draaien?
2: Om in thema te blijven, graag Budapest van George Ezra.
0: Hoe kan het ook anders? Dat komt in orde. Geniet er daar nog van, Katrien. Tot op Pukkelpop.
1: Studio Brussel, worldwide. Studio Brussel.

0: Het
1: pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai.
0: Gebeurt hier. En het
1: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
0: Gebeurt hier. Maar ook het
2: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
0: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel. Het is 9 uur, een heel goeiemorgen.
5: VRT Nieuws.
4: Schema Sai.
6: Veel minder kinderen krijgen de schoolbonus. 1,1 miljoen Vlaamse schoolkinderen krijgen vanaf dit jaar geen schoolbonus meer. Dat geld krijgen ouders normaal gezien elk jaar in augustus, vlak voor kinderen naar school gaan. Het gaat van 23 tot 69 euro. Maar de Vlaamse regering heeft de bonus geschrapt. Alleen gezinnen met een laag inkomen krijgen die nog. Vorig jaar kregen nog meer dan 1,6 miljoen kinderen de bonus. Dit jaar zijn dat er nog 530.000. De Gezinsbond is er niet blij mee.
7: Wij als Gezinsbond vinden het inderdaad jammer dat die school bonus voor 1,1 miljoen kinderen verdwijnt, omdat september is voor gezinnen een erg dure maand. Dat merken wij als gezinsorganisatie en zien we ook in onze cijfers van de gezinsbarometer altijd terugkomen. Dus daarom vinden we dat jammer dat net in september dan voor gezinnen die ondersteuning verdwijnt.
6: De Vlaamse overheid maakt 1,1 miljoen euro vrij om 4 oorlogskerkhoven in Ieper te restaureren. Vooral de muren rond de kerkhoven zijn op verschillende plaatsen in slechte staat. Volgens een herdenkingsorganisatie is het belangrijk dat die begraafplaatsen er netjes bij liggen.
8: Al die begraafplaatsen zijn meer dan 100 jaar oud van de Eerste Wereldoorlog. Dus die beginnen toch hier en daar wat slijtage te vertonen. En hebben dus allemaal, of dat gaat om de Commonwealth, de Franse, de Duitse, de Belgische, die hebben allemaal uiteindelijk wat dat renovatie nodig op tijd daar stond. Belang van alle innovatiewerken natuurlijk aan de begraafplaatsen is voor de toekomstige generaties de herdenking en de herdenkingscultuur kunnen in stand houden.
6: In de Verenigde Staten zijn voor het eerst deze zomer 2 mensen gestorven door een parasiet die hevige diarree veroorzaakt. Ze hadden allebei wel andere ernstige ziektes toen ze de infectie kregen. De voorbije weken is het aantal besmettingen in de VS gestegen tot bijna 7000 en zo'n 400 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het is nog altijd niet duidelijk hoe het komt dat al die mensen ziek werden, al wordt er gedacht aan besmette ijsbergsla. In Venezuela, in Zuid-Amerika, zegt de overheid dat er nog meer doden zijn gevallen bij de zware aardbevingen van eind juni dan eerst werd gedacht. Bij een vorige telling was nog sprake van zo'n 5500 doden. Nu zijn het er 6125. Bij de ramp raakten ook duizenden mensen gewond en er zijn ook nog altijd duizenden mensen vermist. Honderden gebouwen raakten beschadigd. Heel wat mensen in Venezuela zijn hun woning kwijt. Zo'n 24.000 mensen zouden dakloos zijn geworden. Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag. We halen tot 32 graden. Na de middag meer wolken en kans op buien met onweer. Morgen vaak zon en dan nog 26 graden in het centrum.
9: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
10: Sam staat op.
11: Sam de Bruin.
4: Laat die werkdag maar komen met al die goede platen die we nog voorzien hebben voor jou. We beginnen met Where Did All the Love Go van Kasabian.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

Een maand geleden was het dat Kasabian op Rocco Werchter speelde. Heel leuke set met tussen hun eigen nummers door ook heel wat covers van meezingers om de sfeer er wat in te houden. Dat was een beetje gek, maar het werkte wel op een of andere manier. Ex-president Obama wordt vandaag 65 en we weten dat hij een uitstekende muzieksmaak heeft. Zo blijkt hij fan van de nieuwe nummers van The Strokes.

0: Good Luck Babe van Chappell Roan. Een kleine aanmoediging voor iedereen die wat moeilijker uit bed gerold is deze ochtend.
1: De festivalroulette.
0: Een onschuldige hand heb ik nodig die aan de festivalroulette wil draaien. Daar zit live muziek in van op onze Belgische festivals. En jij bepaalt of we die muziek wel of niet gaan draaien. Dat is heel erg simpel en ook gewoon fijn om een beetje die macht te hebben op Studio Brussel. Dus als jij graag eens wil draaien aan de festivalroulette, laat van je horen.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: En mag ik voor de rest vragen om nog zeker vandaag geen Spider-Man spoilers te delen? Het is de populairste film van het moment en ik ga hem straks pas zien. Dus nog niks verklappen, please. Ik weet wel dat dit nummer erin zit, maar al de rest...

0: van Camel Fat en Elderbrook op deze laatste hete dag van de week. Verkoeling is op komst, jongens. En een beetje regen voor de bodem komt er ook nog aan.
1: Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
2: Studio Brussel.

0: FIFA 2004, het voetbalspelletje. Daar komt dit van. Dat zal ik voor eeuwig en altijd onthouden. En daarmee heb ik verklapt hoe gigantisch steenhoud ik ondertussen al ben. Maar wel een goed nummer. The Caesars. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Goedemorgen, Ingrid.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Ik wou heel lelijk zeggen, over steenhout gesproken. Oh, dat is lelijk van mij. Hè.
2: Oh, dat is echt lelijk.
0: Want het is je verjaardag vandaag, Ingrid.
2: Ja,
0: dank je. Fantastisch. Ja. We gaan er geen getal op plakken, want dat is op een zeker moment in het leven wordt dat volledig overbodig, toch?
2: Toch, ja, zeker.
0: Maar?
2: Soms verjaren we niet meer zo graag.
0: Ah, jij toch wel. Jij bent nog zo jong in de fleur van je leven, zeker van geest.
2: Nee, dat is waar, ja. dat is waar.
0: Een van de dingen waarmee jij jezelf jong houdt, Ingrid, is naar festivals gaan, dat is waar, hè?
2: Ja, dat vind ik wel heel leuk.
0: En welke heb je al gedaan deze zomer?
2: Ik heb nu Werchter Parklife gedaan.
0: Oeh, leuk.
2: Ik ben Tomorrowland geweest.
0: Amai.
2: En ik ga nog naar Pukkelpop.
0: Zalig, dat zijn mooie plannen. Dat is al een fijne zomer achter de rug en nog mooie dingen in het verschot. Dat stopt, dan ben je de ideale persoon om op je verjaardag aan de festivalroulette te draaien. Je weet hoe het gaat, hè?
2: Ik ken de regels.
0: Perfect. We gaan er gewoon aan draaien. Jij bepaalt of we het nummer op de radio spelen of niet. Dit is de eerste waar we voor gaan.

0: beetje meeneurien precies met de Lumineers. Wat denk je?
1: Ja, heel mooi, heel tof, maar ik ga nog eentje verder.
0: Oké, dat gaan we doen.

0: Bobby, die ook nog op Rock Werchter gespeeld heeft dit jaar. Hier is het met Jacob Lusk, die live Natural Blues zingt. Zeer, zeer straffe versie van dat nummer. Wat denk je, gaan we die proberen of wil je echt nog een laatste gok wagen op je verjaardag?
1: Dat is een moeilijke. Maar ik ga een laatste gok doen.
0: Echt waar?
1: Ik hoor toch alles graag, dus maakt niet uit.
0: Maar ik ging net vragen, is er iets dat je absoluut niet graag hoort?
1: Nee, ik hoor alles graag.
0: Oké, dat is goed nieuws. Dit zal hem worden.

0: De temperature van Sean Paul, Ingrid. Wat denk je daarvan?
1: Ja, het is de minste van de drie, maar het is oké. Okay.
0: Het is feestelijk en dat mag op jouw verjaardag. Dat sowieso.
1: Voilà.
0: Dus je mag daar een heup kapot shaken dat het geen naam heeft. Geniet van je verjaardag, Ingrid.
2: Studio Brussel. De festivalzender.
3: Hey!

Black Box Revelation worstelt met een smartphoneverslaving op Stronger die je net hoorde. We gaan de rust een paar minuten opzoeken met Calm Down van Rema. Die zijn we ook nog tegengekomen aan het begin van de festivalzomer in Brussel op Couleur Café.

0: Ze is een bestie van Charlie XCX, deze Lord met Green Light. Sum 41 komt eraan.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Studio Brussel. Live is music.

Dopamine van Sum 41. Binnen 10 dagen komt de zomerband Jungle met een nieuw album. Dat album zal Sunshine heten, lekker toepasselijk. En deze Someday Somewhere is een nieuwe single van op dat album van Jungle. Studio Brussel. Life is music.

Weet je nog dat David Byrne van deze Talking Heads op Rock Werchter was gaan fietsen in Tremelo en daar foto's van liet zien tijdens zijn show? Dat was hilarisch. Hij neemt blijkbaar op tour altijd een plooifietsje mee om wat te gaan rondrijden. En diezelfde David Byrne heeft online nu zijn ultieme fietsplaylist gedeeld. Het is een dikke aanrader. Op jouw werkplaylist mag deze Stone niet ontbreken.

heerlijkste. Sophie Alice Baxter met Murder on the Dance Floor. Niet alleen jij, ook Joris Brijs is terug uit congé sinds gisteren. En dat merk je aan de soundtrack van je werkdag. Na het nieuws van 10 uur. Eerst nog even lopen met I Run.

0: Goedemorgen, het is 10 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Shema Saisai.
2: Veel mogelijke stalkers worden niet vervolgd. Als iemand de voorbije jaren aangifte deed van stalking, is de zaak in meer dan de helft van de gevallen geseponeerd en komt ze dus niet voor de rechter, dat schrijft het Nieuwsblad. Steeds meer mensen stappen naar de politie als ze gestalkt worden. In bijna de helft van de klachten gaat het over geweld binnen de familie. Volgens N-VA-kamerlid Sophie de Wit moet er meer uitgelegd worden waarom een zaak precies geseponeerd wordt.
3: Vaak is het om technische redenen, dat wil zeggen dat er geen bewijs is of dat de dader onbekend is, maar in heel veel dossiers gaat het ook om opportuniteits. Redenen. Soms is het natuurlijk ook zo dat men al bemiddeld heeft of al bepaalde maatregelen heeft opgelegd, zoals een omgangsverbod of een contactverbod, maar dat weten we niet en dat zien we ook niet. En het lijkt mij wel belangrijk dat we dat wel weten om te kijken waar het beleid eventueel nog kan bijsturen.
2: 1,1 miljoen Vlaamse schoolkinderen krijgen vanaf dit jaar geen schoolbonus meer. Dat geld krijgen ouders normaal gezien elk jaar in augustus, vlak voor kinderen naar school gaan. Het gaat van €23 voor jonge kinderen tot zo'n €69 voor oudere kinderen tot 25 jaar. Maar de Vlaamse regering heeft de bonus geschrapt. Alleen gezinnen met een laag inkomen krijgen die nog. Vorig jaar kregen nog meer dan 1,6 miljoen kinderen de bonus. Dit jaar zijn dat er nog 530.000. In een bos in Kiewit in Limburg zijn er dit weekend teerlichtjes gevonden. Die stonden klaar bij een opdracht voor een bosspel. Maar dat is nu totaal onverantwoord, zegt Natuurpunt.
4: Een van onze vrijwilligers, de conservator van het natuurgebied Kiewit, heeft eigenlijk in het afgesloten stuk zelfs een soort bosspel gevonden. Dat waren dan kaarsjes die dan de deelnemers met een waterpistool moesten blijkbaar uitoven. Ja, in deze droge tijden zijn natuurlijk geen goed idee. Je moet daarom niet altijd moedwillig zijn, maar deze tijden is beter met water te spelen dan met vuur. Denk ik.
2: Oekraïne heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Russische opslagplaatsen. In de buurt van Sint-Petersburg werd een gebouw van Wildberries geraakt. Dat is de grootste online verkoopwebsite van Rusland. Er is daar brand ontstaan en mensen zijn er geëvacueerd. Ook bij Moskou zou een opslagplaats geraakt zijn. Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag. We halen tot 32 graden. Na de middag meer wolken en kans op buien met onweer. Morgen vaak zon en dan nog 26 graden in het centrum.
5: Studio Brussel. Joris Brijs.
0: Goedemorgen, ik neem je op deze warme dinsdag heel graag mee op pad. Als je nog gewekt moet worden, laat Prince zijn werk maar doen.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

Empire State of Mind, Jay-Z en Alicia Keys. De laatste nieuwe plaat van Charlie XCX heet Music Film Fashion. Of omgekeerd Music Fashion Film. Geen wonder dat een van de nummers op het album dan ook Camera heet. Die wordt 2,5 minuut vastgelegd door Charlie XCX.

0: La Danza John Summit, die komt over een dikke 2 weken ook naar Pukkelpop. De zon is er nog maar een paar uur en ze gaat alweer onder zometeen.
1: Weekend Dance Electronic Music Festival. 14, 15 en 16 augustus op het strand van Zeebrugge. Met onder andere Another, Hi, I Hate Models, Mal P, Marlon Hofstad, Nico Moreno, Sarah Landry, Ape Drums. Tickets en info weekenddance.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Live.

Calvin Harris stond pas voor het allereerst op Tomorrowland. Toch maf dat dat zo lang geduurd heeft voor Larry daar een DJ-set kon komen spelen. Dit is hem, samen met Jazzy en Satisfy.

Plastic Dreams van JD. Sam Fender en Olivia Dean hebben geschiedenis geschreven in de UK. Ze hebben een record afgepakt van Frankie Lane uit 1953 door nu al 19 weken op 1 te staan in de charts met Ray Me In. 73 jaar heeft dat record te stand gehouden en nu staat het op naam van Ray Me In. Het nummer heeft iets waardoor je het niet beug raakt. Kan er ook naar blijven luisteren. Zalig nummer, dus geniet.

Last van Linkin Park. Paolo Nutini lijkt me niet echt een man die materialistisch ingesteld is. Maar het gevoel van nieuwe schoenen aan je voeten heeft hij toch perfect verwoord in New Shoes. Geweldig zomernummer is dit.

De bitter end van Placebo, Angèle, lijkt voor haar aankomende plaat dit jaar meer de elektronische afslag genomen te hebben, hoor je in haar laatste nummer, Die Le. En ook in die collab met Justice, maar tussendoor heeft ze ook een akoestische versie van Die Le opgenomen. En dus niet elektronisch.

0: Diamonds on the Soles of Her Shoes van Paul Simon. Juist een strand missen wij nog, hoewel veel te warm misschien om daar te liggen bakken. Je zit goed hier dicht bij de radio. En hopelijk ook wat airco en frisse wind. En met One Day van Bakkerman.
1: Life is music.
2: Studio Brussel!
0: Onze volgende zomertune. Het is bijna 11 uur op dinsdag 4 augustus. Goedemorgen.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I want you to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
4: Vul je voorraad dierenvoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor
0: u op VRT Max.
4: Vul je voorraad dierenvoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Goedemorgen, het is 11 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Gemma Saisai.
2: Veel mogelijke stalkers worden niet vervolgd. Als iemand de voorbije jaren aangifte deed van stalking, is de zaak in meer dan de helft van de gevallen geseponeerd. En komt die dus niet voor de rechter. Steeds meer mensen stappen naar de politie als ze gestalkt worden. In bijna de helft van de klachten gaat het over geweld binnen de familie. Waarschijnlijk durven meer mensen erover te praten en hulp te zoeken, zegt N-VA-Kamerlid Sophie de Wit.
3: We moeten ervoor zorgen dat een slachtoffer zich veilig genoeg voelt om inderdaad ook aangifte te gaan doen. En dan is het natuurlijk geen goed nieuws dat er zoveel geseponeerd wordt, want ja, slachtoffers zullen natuurlijk wel, als ze een klacht indienen, daarin ook gehoord worden en ook een gevolg zien.
2: Benzine of diesel tanken wordt morgen een stuk goedkoper. Voor een liter benzine 95 gaat er 9 cent van de maximumprijs af. Voor diesel bijna 8 cent. Zo betaal je dan maximaal 1,86 euro voor benzine 95 en 2,21 euro voor diesel. Voor een gewone gezinsauto kan dat 4 of 5 euro schelen op een volle tank. De Europese ministers van Binnenlandse Zaken zitten samen over wat er gebeurd is in Ceuta. Die Spaanse stad ligt in Marokko. Vorige week hebben tienduizenden mensen vanuit Marokko de oversteek gemaakt. Bijna iedereen keerde al snel terug, maar Spanje kreeg wel kritiek van sommige Europese landen. Premier Bart De Wever toont begrip voor Spanje, maar zegt wel dat er een betere bescherming moet zijn van de Europese buitengrenzen.
4: Dat is natuurlijk een jammere zaak. We moeten denk ik tot op de bodem uitspieten wat er precies gebeurd is. Want er is heel veel tegenspraak. De Spaanse collega voelt zich erg aangevallen. Ik heb daar enige empathie voor. Maar het is wel duidelijk dat wij onze grenzen moeten sluiten in Europa. Dit soort beelden zijn natuurlijk niet vast voor onze bevolking. Het lijkt alsof daar een open deur is en dat iedereen die ons onder druk kan zetten, migratie als een geopolitiek wapen kan gebruiken, dat is bijzonder nefast.
2: Bij de oversteek naar Ceuta zijn meer dan 70 mensen overleden. De meeste zijn verdronken in zee. In Frankrijk zijn twee jongeren gisteren door de bliksem geraakt tijdens een trektocht in de Pyreneeën. Een van hen, een jongen van 14, kreeg een hartstilstand. Een jongen van 21 raakte ook gewond. Ze liggen nu allebei in het ziekenhuis. De twee zaten in een groep van 15 wandelaars die verrast werden door een onweersbui. In België is de kans dat iemand geraakt wordt door bliksem wel erg klein, ongeveer 1 op 3 miljoen per jaar. Het is opnieuw een zonnige en warme dag. We halen tot 32 graden. Na de middag meer wolken en kans op buien met onweer. Morgen vaak zon en dan nog 26 graden in het centrum.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
5: How do we feel, Belgium?
6: Let me hear you scream!
7: Luister de hele dag naar Studio Brussel
1: en win jouw ticket
7: voor de beste festivals.
1: Studio Brussel.
7: Joris Brijs.
0: Het lijkt hier 6 december op 4 augustus. Ik heb dit uur 100 euro aan barbecue-budget en tickets voor Crossroads weg te geven. Blijf luisteren.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

Candleholders, Michael Moore en Ryan Lewis. Ik heb dus op Ticket Tuesday tickets voor Crossroads. Wacht op een plaat van Mulgrab en Milky. Komt er nog niet meteen aan? Dit is Triggerfinger met True the

Que ce soit clair. Er komt veel Crossroads binnen in de app van Studio Brussel. Dat is dubbel fout, want die stuurt Ticket Tuesday als het zover is. En Paul Kalkbrenner en Stromae die komen, naar mijn weten, niet naar Crossroads. Had wel gemogen. Straks dus die kans op tickets voor Crossroads. En stuur dan Ticket Tuesday in de app. Zo snel mogelijk, in een flash.

0: God Only Knows van de Beach Boys. Het barbecue-alarm gaat over 10 minuten luiden, dus hou de app van Studio Brussel in de buurt.
1: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl.

Silence van die XX, hoochtepuntje van Op Rock Werchter, alweer een maand geleden. Iels deelt zijn liefde voor vogels met ons, de vogelaar. I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts. I like birds. And I won't listen to their words, 'cause I like birds.

0: Wie heeft er zin in barbecue?
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
0: Hier ligt een gouden cheque van 100 euro om compleet los te gaan op barbecuen. Je kan je grillkunsten dus bovenhalen. Dan moet je het woord dat weggegrild wordt in Should I Stay or Should I Go van The Clash in de app van Studio Brussel achterlaten zometeen. Let dus heel goed op, er zal één woord verdwijnen. Stuur dat woord in de app. En die 100 euro barbecue budget is voor jou. Succes, grillers!
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: We zijn dus op zoek naar een heel kort woord, weggegrild woord.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Dag Jeroen.
3: Hey, hallo.
0: Jeroen, welk woord zoeken we?
3: Go.
0: We gaan luisteren.
1: Should I stay or should I go?
0: Go is goed.
3: Yes.
0: Jeroen, je mag jezelf gaan uitleven, hè, met 100 euro barbecue budget. Heb je al bepaalde dingen, gerechten of ingrediënten in gedachten?
3: Oh, dan mogen ribbetjes zijn en een duvel.
0: En wat?
3: Een duvel.
0: Ah, een duvel. Oké, dat is liever op de barbecue te leggen, liefst. Maar je kan misschien wel iets van glazuur of zo rond die ribbetjes met een duveltje erin brouwen.
3: Ja.
0: Doe er je ding mee. Veel plezier met familie en vrienden. Nodig goed wat mensen uit. 100 euro, dat is niet niks, hè?
3: Nee, schitterend. Dank je wel.
0: Veel plezier. Dag Jeroen.

0: De nummer 1 in de afrekening Evolution van Nothing But Thieves. We kruipen zo meteen in het brein van Einstein.
1: Crossroads Festival. Het kind van Fuse viert zijn 5e verjaardag. Op 14 en 15 augustus onder de iconische bruggen van het Vijverspark in Brussel. Het decor voor top acts als Malgrab en UFO, Fjaak en Goldie. Met officiële afterparties in Fuse. Tickets en info xrds.be. Samen met Brus en
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet.

0: Dragon, Admiral Freebie. Dinsdag in het festivalseizoen, dat is een dag die festivaltickets kan opleveren.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor de beste festivals.
0: Het is Ticket Tuesday. Verderop vandaag vallen er tickets, festivaltickets te rapen voor Weekend Dance en Alcatraz. Ik heb hier nu een duo-combi-ticket voor Crossroads, festival van Fuse. Volgende week vrijdag en zaterdag in Brussel, 14 en 15 augustus is dat. Je moet gewoon Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel. Het gebruikelijke concept bij een track die je daar over een kleine 2 weken gaat horen op Crossroads. Just the Way You Are van Malgrab.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.

0: zijn ze. De Ticket Tuesdays in de app van Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
0: Maar wie hoort zijn telefoon nu rinkelen?
3: Hallo?
0: Hallo, met wie?
3: Hallo, met Chloe.
0: Dag Chloe, jij wil naar Crossroads en ik heb hier een duo combi ticket liggen. Hopelijk is dat voor jou. Je mag gaan, Chloe, bij een goed antwoord op volgende vraag. Ben je er klaar voor, Chloe?
3: Ik ben er klaar.
0: We gaan terug naar de lagere school, want ik ga je laten spellen. Wat is de afkorting van Crossroads Festival?
3: XRDS.
0: Chloe, Crossroads mag jou verwachten op 14 en 15 augustus. Dat is goed.
3: Super nice.
0: Het is een bekende afkorting geworden tegenwoordig, hè?
3: Ja, inderdaad.
0: Je hebt het ook zien passeren omdat je er al bent geweest? Of wordt het jouw...
3: Nee, nog niet.
0: Oké, het wordt de Crossroads, de XRDS-ontmaagding voor jou. Het wordt heel fijn daar in Brussel, Chloe. Proficiat en het amusement, hè?
3: Dankjewel.
0: Bye bye.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee en win jouw tickets voor de beste festivals.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.

I Can't Get No Satisfaction van de Rolling Stones. We hebben 100 euro barbecue-budget verdeeld. De tickets voor Crossroads zijn ook weggekaapt door Chloe. Nu even rust richting middagpauze met de Lumineers en The Last Dinner Party. Knocking at

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Ant in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
9: Gebeurt hier.
8: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
9: Gebeurt hier. Maar ook het
10: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho.
9: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
11: Knaldi.
12: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi. Altijd slim.
13: Dit is Studio Brussel.
14: 12 uur, een heel goede middag.
15: VRT Nieuws.
14: Met Charlotte Krul.
16: Een jonge man valt van het Brabo-standbeeld in Antwerpen. Afgelopen weekend is de man van 22...
13: Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
14: 12 uur, een heel goede middag.
15: VRT Nieuws.
14: Met Charlotte Krul.
16: Een jonge man valt van het Brabo-standbeeld in Antwerpen. Afgelopen weekend is de man van 22 levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij hoog in het standbeeld van Brabo klom op de grond.

0: jonge man is met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Maar ik denk dat het vanzelfsprekend is dat je niet op zaken kruipt waar die niet voor bedoeld zijn. Er zijn geen veiligheidsmaatregelen, de ondergrond is ook hard.
1: Het parket opende een onderzoek naar de dood van een koppel in Brugge. Gisteravond rond 6 uur werden de hulpdiensten opgeroepen naar een woning in deelgemeente Sint-Pieters. Daar vonden ze een vrouw van 30 en een man van 34. Alle hulp kwam te laat en de precieze doodsoorzaak is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt volop. In de haven van Antwerpen is Brabo 3 voorgesteld. Dat is een groot elektriciteitsnet over de grenzen van België en Nederland heen. Het geeft meer mogelijkheden om elektriciteit uit te wisselen tussen beide landen. Dat legt Valérie Dalloze van Elia uit dat het Belgisch hoogspanningsnet beheert.
2: We hebben 2 doelstellingen met het project. Enerzijds het versterken van de elektriciteit rondom de haven van Antwerpen en anderzijds het versterken van de interconnectie met Nederland zodanig dat we deel uit kunnen maken van een sterk Europees net. Elektriciteit in de haven van Antwerpen hebben nodig om de industrie te kunnen ondersteunen in hun doel naar elektrificatie. Dat is het omzetten van processen, dus het afstappen van fossiele brandstoffen, processen omzetten en over te gaan naar het gebruik van elektriciteit.
1: En de brand in een natuurgebied in Nederlands Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. Die brand brak gisteren uit. Eerst stonden zo'n 21 hectare in brand, maar het gebied is uitgebreid. 250 tot 300 brandweerlui bestrijden de brand. Jeroen Rijgaard, je bent daar nog altijd voor ons. Hoe is de situatie nog?
3: Wel, de situatie is op dit ogenblik stabiel, maar de brand is nog niet onder controle. Integendeel, hij is vannacht dus eigenlijk uitgebreid. En dat komt omdat de wind de bluswerken nogal te spelen. De wind die verandert regelmatig van de richting, waardoor ook de brand naar andere gebieden uitbreidt. Ook de camping die gisteren geëvacueerd was, blijft op dit moment geëvacueerd. En de brandweer zegt, ja, het is bijzonder moeilijk in te schatten wanneer de brand geblust zou zijn, maar verwachten dat het nog zeker tot morgen vroeg zal duren om de brand te blussen. Veel erger wordt het niet, maar onder controle is de brand ook niet. Zo kunnen we het ongeveer wel samenvatten.
1: Het is zonnig en warm met temperaturen tot 34 graden. Deze namiddag meer wolken, kans op onweersbuien. Morgen vaak zon en tot 26 graden in het centrum van het land en kans op wat regen. Donderdag droog en koeler tot 23 graden.
4: Studio Brussel. Joris Brijs.
5: Ik voorzie zometeen een meezinger van Queen. De lyrics van Bohemian Rhapsody zouden in je hoofd moeten zitten en oefen anders nog tijdens Ed Sheeran.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.
7: When I was 6 years old, I broke my leg

0: kwart over 12 is draaitijd. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Dus we hebben een grote muziekbibliotheek vol live nummers van op onze beste festivals. En daar pikken we 3 live tracks uit. Jij mag kiezen welke wij draaien. Doe je ding in de app om een snok te geven aan de festivalroulette.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Vanavond speelt trouwens deze Xavier Rudd op de Lokerse feesten. Hij begint eraan om 11:30, dus iets over middernacht ga je dit nummer ook mogen verwachten. Follow the Sun van Xavier Rudd. Niet te missen als je in de buurt van Lokeren bent vanavond.

0: You Were Young van The Killers. Hier staan drie live tracks met hun vinger in de lucht. Kies mij, kies mij. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Het kan er maar eentje worden en Kathleen gaat bepalen de welke dag. Kathleen.
2: Goedemiddag, Joris.
0: En waarom kan jouw dinsdagmiddag een goede live plaat gebruiken, Kathleen?
2: De voornaamste reden is wel omdat ik heel veel al moeten missen heb van de zomer.
0: Ah, ja.
2: Van de concerten. Wegens immobiliteit en val met mijn voet.
0: Oei.
2: En maar het is nu stilletjes aan de betere hand. Dus we leven op hoop,
0: okay.
2: Ik zal het zo zeggen.
0: En ga jij die voet zover krijgen dat je in de tweede helft van de zomer misschien nog wel concerten of festivals kan gaan doen?
2: Ik hoop het echt.
0: Maar
2: ja.
0: Wat zou je nog graag doen als de voet het toelaat?
2: Pinkpop. Maar ja.
0: Pinkpop.
2: Wel kort nabij. Pinkpop, ja.
0: Pinkpop is al lang voorbij.
2: Maar het was ook gebruikelijk dat wij steeds naar Suikerhoek gingen.
0: Mm, okay.
2: Maar ja, dat is ook al volgende week gehad. ik weet het echt niet zo goed. 3 dagen of dat gaat lukken, maar ja.
0: Ik duim ervoor.
2: We zullen wel zien.
0: Ik duim ervoor dat je een wondermiddel vindt dat je toch nog een Pukkelpop geraakt op het einde van de zomer. Als dat niet gebeurt, dan heb je toch al een liveplaat mogen kiezen. Hier, we gaan draaien aan de festivalroulette, Kathleen. 3 opties dus, hè, en jij mag kiezen de welke we spelen. Als ik een draaien maar hoor van jou, dan zijn we weg.
2: Oké, draaien maar.

0: Kathleen, dit is Good Neighbors Home. Ze speelde het live op Rockwerchter een maand geleden. Is dat iets voor jou?
1: Eerder onbekend. Mm-hmm. Dus ik ga nog eens doordraaien.
0: Oké.

0: Dit en een voet of een gebroken voet, ik weet niet wat er juist aan de hand is, past misschien ook niet zo heel goed samen. Idols, maar het is wel zonder moshpit op de radio. Danny de Delco.
1: Ik heb mijn laatste kans wagen.
0: Oké, ik snap het. Het is iets rustig nu.

0: did Limit on Your Love. James Blake, dat wordt hem. En iets zegt mij, Kathleen, dat dat de perfecte keuze is voor jou.
1: Dat is inderdaad zo. Ik vind dat een heel mooi nummer. En ik ben blij dat mijn laatste kans dan toch al pakt heb. En dat het mij echt bevalt.
0: Ideaal, goed gekozen. Je bent gegaan voor het risico. En het risico heeft dus James Blake, Limit to Your Love, opgeleverd. Fijn om de namiddag zo te starten. Veel beterschap met de voeten. En ik duim voor het Pukkop op 2026. Dat Kathleen daar toch helemaal vooraan kan staan. Bye bye.
1: En voilà, dat hoop ik ook. Bye bye. Dank u. De festivalzender. Is er een leven?

Sweet Disposition in de remix van Lost Frequencies, die vorig jaar heel de zomer lang meeging op zowat alle dancefestivals, die remix. Toen Daft Punk nog bestond, hebben ze ooit hun catalog opengeklapt van artiesten waar ze mee willen samenwerken. Daar zijn de grootste der aarde op afgekomen en uitgepikt. Ook Pharrell Williams in deze Lose Yourself to Dance.

0: Paranoid van Black Sabbath.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Wanneer Matt Berninger iets van nieuwe muziek loslaat, onaangekondigd dan nog, dan luister ik graag en veel. Dus heel enthousiast over onze hotshot deze week. Martini Mi Fazzo van Matt Berninger, de frontman van The National, die ook al een aantal jaar veel solo-nummers schrijft, die heeft mij ook eens verteld in een interview dat hij op baseballs en van die kotszakjes van hun vliegtuigen lyrics neerpent. En dan dus alle verschillende lyrics van op die zakjes en van op die baseballs begint te mixen totdat hij één samenhangend nummer kan maken. En zo zal dus Martini Mi Fazzo toch ook tot stand gekomen zijn waarschijnlijk.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Martini Mi Fazzo, I can't die. I'm kicking up your door.
2: Matt Berninger, Martini Mi Fazzo.
1: Studio Brussel.
4: Hello, this is Matt Berninger. You're listening to Studio Brussel.

Ride It. Beauregard, nu vrijdag kan je de nieuwe plaat van Editors exclusief beluisteren. En om te duiden hoe exclusief dat is, het album Surface Echo and Sound van Editors komt pas uit op 30 oktober, dus dat is bijna 3 maanden op voorhand. Dat je alles gaat mogen horen. We nodigen je dus uit op die exclusieve luistersessie van en met Editors, want de band gaat er zelf ook bij zijn, nu vrijdag. Luister deze week naar de ochtend van Studio Brussel met Sam en alles wordt heel duidelijk hoe je daar vrijdag bij kan zijn bij Editors. De exclusieve luistersessie van de nieuwe plaat die 30 oktober pas uitkomt.

Afgelopen zondag was Lara Chedraoui te gast in Voyage. Voyage met Rick de Bruyker op Studio Brussel. Ze pakte hun koffers richting Libanon, waar de roots van Lara liggen. En waar prachtige muziek gemaakt wordt. Ga zeker eens luisteren. Je kan alle afleveringen van Voyage terugvinden op VRT Max. Dit is Bobby van Intergalactic Lovers.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Het is 1 uur, goedemiddag.
5: VRT Nieuws.
4: Charlotte Krul.
6: Een jonge man valt van het Brabo-standbeeld in Antwerpen. Afgelopen weekend is de man van 22 levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij hoog in het standbeeld van Brabo klom op de Grote Markt in Antwerpen. En helaas liep dat compleet fout af, zegt de politie.
7: We gaan ervan uit dat de man wel onder invloed was. Hij is tot vrij hoog geraakt en is dan eigenlijk ten val gekomen. Maar dat is een lelijke geval geweest. Hij heeft eerst de stenen geraakt en is dan op de grond beland. En die jonge man is met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Maar ik denk dat het vanzelfsprekend is dat je niet op zaken kruipt waar die niet voor bedoeld zijn. Er zijn geen veiligheidsmaatregelen, de ondergrond is ook hard.
6: Het parket opende een onderzoek naar de dood van een koppel in Brugge. Gisteravond rond 6 uur werden de hulpdiensten...
7: En die jongeman is met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Maar ik denk dat het vanzelfsprekend is dat je niet op zaken kruipt waar die niet voor bedoeld zijn. Er zijn geen veiligheidsmaatregelen, de ondergrond is ook hard.
6: Het parket opende een onderzoek...

0: elektriciteitsnet om stroom over de grenzen van België en Nederland te kunnen uitwisselen. Volgens premier Bart De Wever was de investering hard nodig.
1: Wie naast de reuzenmasten staat, kan niet anders dan ontzag hebben voor de schaal van dit project. 10 jaar aan gewerkt, 300 miljoen geïnvesteerd. Nieuwe, grotere pylonen, een uitgebreid ondergronds kabelnetwerk. Onze Antwerpse haven is het grootste maritiem industrieel complex van de wereld. Het is de tweede haven van Europa, maar maritiem industrieel het grootste complex van de wereld. We zouden dat ook graag blijven. En dus we moeten ons voorbereiden op de toekomst.
0: De brand in een natuurgebied in Nederlands Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. Die brand brak gisteren uit. Eerst stonden zo'n 21 hectare in brand, maar het gebied is al uitgebreid naar 100 hectare. Bijna 300 brandweermensen bestrijden het vuur. Er zijn geen dorpen of steden bedreigd, maar wel een camping. Anita en Jan werden daar geëvacueerd.
2: Overal viel as op de tafel. En toen is de politie om 1:30 gekomen dat wij zo snel mogelijk de camping moesten verlaten. In de hoop dat ze het allemaal konden bestrijden.
3: Het is afwachten of de brandweer kan redden of niet. Ik ben wel bang dat het misschien een vlam op kan gaan. Ja. Het zal erom spannen. Gisteravond was het zo spannend en nu is de wind weer teruggedraaid. Dus het komt weer deze kant op.
0: En wielerploegteam Flanders-Balwaze stopt eind dit seizoen. De Vlaamse overheid besliste vorig jaar al om te stoppen als hoofdsponsor. En de ploeg heeft geen vervanger gevonden. Team Flanders-Balwaze zit al meer dan 30 jaar in het wielerpeloton. De ploeg had als hoofddoel om jong Vlaams talent te laten doorstromen. Heel wat bekende renners begonnen bij het team, zoals Thomas de Gent, Ilio Keijse, Tom Steels en Sepp van Marken. Het wordt bewolkter met enkele buien en kans op onweer. Maximaal tussen 28 graden aan zee en 33 in het binnenland. En daarmee is de tweede nationale hittegolf officieel al een feit dit jaar. Vanavond trekken de buien weg. Morgen nog rond 26 graden in het centrum. Donderdag nog een paar graden minder.
4: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
5: Studio Brussel.
4: Joris Brijs.
6: Goedemiddag, wij twee samen met een hoop topbands en artiesten in de playlist. Dat is het plan tot 2 uur. Op in de kring nu voor Kendrick.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Mag hopen dat je daar nog goed volhoudt in de hittegolf. Officieel de tweede in ons land dit jaar. Hoewel het voelt alsof we toch al 4 achter de rug hebben. 4 in the morning, dat is waar Jay Bernard over zingt. Dat is ook het tijdstip waarop het wat frisser voelt. Here I go, round the bend at 4 in the morning, on the beating of a bounding heart.

We Pray van Coldplay. Ik sleur je mee naar het begin van de jaren 90. 1991, toen dit uitkwam, Summertime. DJ Jazzy Jeff en Fresh Prince. Op zijn plaats op een warme dinsdag, 4 augustus.

0: Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitzicht. Ah, het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

With Every Heartbeat van Robin. 13 jaar geleden, in 2013, stopte The Opposites. De Nederlanders begroeven zichzelf op hun hoogtepunt. Maar ze zijn terug en ze bouwen een feestje op hun eigen graf, zoals ze dat 13 jaar geleden ook al deden.

The Narcissist van Blur, 1:30 net voorbij gereisd. En nu gaat het pas echt snel vooruit vliegen. Op red light zonder stoppen dus. Get out of my head. Heel fijne middag.

Storm 2 van Generation en Young Lean. Op dit moment is Franz Ferdinand bezig aan een tour in de States. Op het einde van de maand komen ze opnieuw richting het Europese vasteland. Spelen ze nog één show in Frankrijk, Rock en Seine. Geen Belgische passage voorlopig deze zomer nog. Het is The Dark of the Matinee, Franz Ferdinand.

0: 15 jaar Camping Kids Club op 22 augustus in Kortrijk. Het zotste feest van het jaar. Met Reggie, de Cowboys, Spreuteleuten, Willy Sommers, Ruben van Gucht en heel veel, veel meer. Tickets en info, campingkidsclub.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen, want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
4: Gazpacho met meloen, doen!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
5: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.
6: IKEA-tip van de week.
7: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
8: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
9: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
8: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

zet met linkerhand. Nee, ik ben het niet, die kiest wie wat nu zet en aan welke kant. Je graait in je repliketon en je frommelt met mijn sorry's. Weet iemand wat mijn rechten zijn? Plakken er sancties?

0: vrouwen zijn.
1: Als je tranen voelde komen, dan zijn ze bij deze weggeschreven door Kaat van Stralen en Stop met Wenen. Nog een kwartier tot twee uur, dan komt Pien Levrouw je oppikken voor een gezellige namiddagrit. Bij ons komen nu nog Faithless en Baloo Brigada aan boord. Baloo Brigada, een band van twee broers, Henry en Pierre Beasley. Dus die zijn al van beide geboorte ingespeeld op

0: ooit twijfelen aan wat ze al die jaren bij Fateless prediken. God is a DJ. Ik heb nog twee extreem zoete verrassingen opgespaard voor het einde van onze 4 uur hier samen. Chocolate van de 1975 en Bruno Mars met On My Soul.
1: Life is music.
2: Studio Brussel.
0: Heel fijn en hopelijk af en toe frisse namiddag. Pien Lefranc gaat je gezelschap komen houden na 2 uur. Dit is dus On My Soul, Bruno Mars.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
4: Shh. Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert broeden. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Goedemiddag, het is 2:00.
7: VRT Nieuws.
6: Met Charlotte Krul.
8: De uitbaters van een nachtwinkel zijn overvallen. Dat gebeurde in de Brusselse gemeente Elsene. Het koppel werd aangevallen door meerdere daders. De man is bij die overval overleden. Zijn vrouw zou een tijd lang opgesloten geweest zijn. Het parket opende een onderzoek. De daders zijn voorlopig nog spoorloos. Het is niet duidelijk of ze ook geld of spullen hebben meegenomen. De tweede landelijke hittegolf van dit jaar is een feit. In Ukkel is er iets meer dan 30 graden gemeten, zegt de weerman Bram.
9: We spreken van een landelijke hittegolf wanneer we in Ukkel minstens 5 opeenvolgende dagen met 25 graden of meer hebben, waarvan 3 dagen met 30 graden. Sinds 28 juli zitten we in zo'n warme periode en vandaag haalden we in Ukkel voor de 3e keer 30 graden.
8: Op sommige plaatsen werden die temperaturen deze zomer al 4 keer gemeten, maar nog niet in Ukkel. De jeugdhulp heeft nog altijd te weinig opvangplaatsen en daardoor worden kinderen noodgedwongen in een ziekenhuis opgenomen. Vorig jaar waren dat 167 kinderen tegenover 120 het jaar ervoor. Parlementslid Egbert Lachaert van de partij Anders vroeg de cijfers op. Die kinderen zijn niet ziek, maar ze moeten voor hun eigen veiligheid in een ziekenhuis verblijven. Ze zijn vooral jonger dan 2. Ze worden niet begeleid zoals het hoort, zegt Egbert Lachaert.
10: Die

0: Na de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta vorige week is afgelopen. Concrete extra maatregelen werden niet beslist, maar de lidstaten benadrukten wel hoe belangrijk sterkere Europese buitengrenzen zijn en dat mensensmokkel gestopt moet worden. Vorige week bestormden tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse enclave. De meeste zijn intussen terug in Marokko, maar ruim 80 mensen verdronken. Iedereen in het Europees overleg heeft ook zijn solidariteit met Spanje getoond. En op het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn 157 migranten gered. Ze waren aan de Franse kust in de buurt van Boulogne-sur-Mer vertrokken om de Britse kust te proberen bereiken. Hun boot vatte vuur, waardoor ze in zee moesten springen. Franse en Britse reddingsschepen konden hen uit het water halen en brachten hen terug naar de haven van Boulogne-sur-Mer. Het wordt bewolkt met enkele buien, kans op onweer, maxima tussen 28 graden aan zee en 33 in het binnenland. Vanavond trekken de buien weg, morgen nog rond 26 graden in het centrum van het land. Donderdag frisser.
1: Studio Brussel.
2: Brussel. Voor wie nu al uitkijkt naar de Lokerse feesten vanavond, ik heb zo meteen de prachtige muziek van AO in de playlist. Phoebe Bridgers komt eraan en je krijgt Keen van mij.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Het wordt een zeer mooie avond op de Lokerse feesten als ik naar het affiche kijk. Ik hoop natuurlijk dat de regen uitblijft, zeker wanneer Xavier Rudd zijn hit Follow the Sun inzet. Dressed Like Boys die komt ook met regenboogvlaggen wapperen daar op de grote kaai. En het krachtigste wapen tegen de voorspelde neerslag zal misschien toch wel die prachtige stem zijn van Brenda van AO. Dit is Telvis vanavond op de Lokerse feesten.

Lost Boys van Phoebe Bridgers. Mijn favoriete augustussong stuurt Tim in de app van Studio Brussel. Als jij Slater nog niet kent, dan ga je ze beter leren kennen. Want ze staat op Pukkelpop deze zomer. En als ik de beelden van haar Coachella-set mag geloven, dan is het een artiest die de keet in de fik zet. Een jongere Amerikaanse songwriter. Zeer dansbare nummers, electro-popsongs maakt ze. Dit is Dance van Slater.

0: Flock of Seagulls, gitarist Paul Reynolds, die is jarig vandaag. 64 kaarsen op zijn taart. Dit is I Ran So Far Away. Er is een nieuwe versie van het Goed Genoeg nummer van Kitschkrieg. Je weet wel, onze hotshot van een paar weken terug. Laat ik zo meteen horen aan jou naar Leon Bridges en Crank Bin.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
1: Vul je voorraad dierenvoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Score alle aanvuldeals bij Bol.

Sun van Leon Bridges en Krang Bin. Ik ga eerlijk zijn, hè? Die Goed Genoeg van Klitschkrieg. Ik was altijd helemaal mee met dat nummer. Je weet wel, een paar weken terug was het de hotshot op Studio Brussel. Leuke melodie, dacht ik, totdat die Duitse rap erin kwam. Dan werd ik altijd even wakker. Wel, er is een nieuwe versie nu met de Britse Skepta. Laat mij weten hoe die binnenkomt bij jou.

Goedemiddag, Emmel en de Sniffers, Australische band die je kent van hun rocknummers, van hun punknummers. Die gaan de country kant op. Vorig jaar zijn ze met een paar vrienden, met een paar muzikale vrienden, samen in een soort restaurant gekropen. Daar hebben ze dan een paar van hun bekende nummers herwerkt tot uitgeklede country-versies. Dat hebben ze vastgelegd, er komt een film van, maar er komt ook een nieuw album. Het zal een live album zijn met dus dit soort nummers, You Should Not Be Doing That, grote hit. Maar dan dus volledig in country-versie. 4 september komt die nieuwe plaat uit van Emmel en de Sniffers.

0: en Metal Festival. Van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus in Kortrijk. Met Powerwolf, Aelstorm, Saxon, Bodycount, Primus en 100 andere bands. Tickets en info, alcatraz.be. Alcatraz Festival, samen met Rock Tribune en Studio Brussel. De festivalzender. IKEA-tip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.

Liedjes voor Chaka Khan. Van Dirk in de app van Studio Brussel. Is goed, hè? Ik heb muziek van Jungle. Het is nog 10 dagen en dan komt het nieuwe album uit. Het is een band waar je misschien reikhalzend naar uitkijkt. Want 31 oktober, dan staan ze in Vorst Nationaal. Dan komen ze die nieuwe plaat ook brengen. Intussen tijd krijgen wij druppelgewijs al een paar songs van dat album Sunshine, zo zal het heten. En het is echt muziek die vol een bak bij die titel past. Zoals deze Someday, Somewhere van Jungle.

Before Ultra. Goedemiddag. Ik heb zo meteen nog muziek van Amy Winehouse, maar eerst komt Geese eraan. En de Geese-hype is echt real deze zomer. Geese is een band die misschien een beetje ongewild razend populair is geworden. Ze komen uit New York. En Cameron Winter is de fantastische songwriter en frontman. Je zou het ook niet zeggen, maar die is dus al 24 jaar, amper 24 jaar, stonden in een uitverkochte Botaniek dit jaar. Zeer gegeerd concert. En al wie dat gemist heeft, kan ze zien op Pukkelpop in de Marquee binnen een dikke 2 weken. Dit is Cobra.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Ans in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel. Goedemiddag, het is 3 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Met Charlotte Krul.
12: De uitbaters van een nachtwinkel zijn overvallen. En dat gebeurde in de Brusselse gemeente Elsene. Het koppel werd aangevallen door meerdere daders. De man is bij die overval overleden. Zijn vrouw zou een tijd lang opgesloten geweest zijn. Het parket opende een onderzoek. De daders zijn voorlopig nog spoorloos. Het is niet duidelijk of ze ook geld of spullen hebben meegenomen. We zitten in de tweede landelijke hittegolf van dit jaar. In Ukkel is alweer een temperatuur van meer dan 30 graden Celsius gemeten. Regionale hittegolven waren er deze zomer. Maar wel al vaker, zegt Weerman Bram.
13: We spreken van een landelijke hittegolf wanneer we in Ukkel minstens 5 opeenvolgende dagen met 25 graden of meer hebben, waarvan 3 dagen met 30 graden. Sinds 28 juli zitten we in zo'n warme periode en vandaag haalden we in Ukkel voor de derde keer 30 graden. Maar regionaal hebben we inderdaad al meerdere hittegolven gehad, 4 zelfs in sommige streken, dus die definitie die is heel plaatsgebonden.
12: En het overleg tussen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Asiel heeft geen concrete maatregelen opgeleverd. De migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta van vorige week werd er besproken. Het belang van sterkere Europese buitengrenzen werd er benadrukt en het feit ook dat mensensmokkel moet gestopt worden. Vorige week bestormden tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse enclave Ceuta en de meeste zijn intussen terug in Marokko, maar ruim 80 mensen verdronken en stierven toen. Iedereen op het overleg heeft zijn solidariteit met Spanje uitgesproken, zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid.
14: Ik moet zeggen dat het een heel constructief overleg was, in die zin dat er eigenlijk in het algemeen hebben alle landen een solidariteit betuigd met Spanje en ook hen bedankt om toch zo snel te handelen. Ook meerdere keren benadrukt, bijna unaniem, hè, dat er nood is aan eenheid binnen de Europese Unie. Zo heb ik bijvoorbeeld niemand, letterlijk niemand meer oproepen om Schengen te schorsen of zo.
12: Het wordt
14: solidariteit betuigd met Spanje en ook hen bedankt om toch zo snel te handelen. Ook meerdere keren benadrukt, bijna unaniem, hè, dat er nood is aan eenheid binnen de Europese Unie. Zo heb ik bijvoorbeeld niemand, letterlijk niemand meer horen oproepen

0: In de France.
1: Dag zonnestralen, houd hoofd koel en de playlist heet, maar dat is mijn taak natuurlijk. Ik heb Tyler the Creator, Manu Chao komt eraan en dit is White Lies.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Amber uit Oostende die wijst mij er even op dat er inderdaad een groot deel van de Studio Brusseluisteraars niet moet werken, ook geen vakantie heeft, maar regelrecht achter de boeken zit voor herexamens. Ai, ai, ai. En dat het ook wel best meevalt, schrijft ze met de radio aan. Ik ben blij dat ik een magere troost kan zijn voor jullie. Toi toi aan iedereen die dus moet studeren vandaag en de komende dagen. Free your mind, dat is de boodschap van

een zelfverzonnen woord, dat is susurio. Geen betekenis, het is verzonnen door Phil Collins. Hij was aan het improviseren, terwijl hij ook aan het prullen was met zijn drumcomputer. En zo ontstond het. De titel voor dit iconische nummer, hij wilde het achteraf nog veranderen. Maar hij kon geen betere tekst vinden die op het ritme paste van deze susurio.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: IKEA tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Me gustas tú van Manu Chao.
1: Radio Reloj. 5 de la mañana.
2: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
0: Wij krijgen bezoek vanavond. Voodoo Village is te gast in de festivalzender. Dat is een prachtig festival in Grimbergen, bij het kasteel van Humbeek. Voor mocht je daar nog niet geweest zijn, zeer mooie locatie. 11, 12 en 13 september. Dus er vallen vanavond misschien wel tickets te rapen als je luistert. Ze fietsen ook eens door de line-up. Onder andere deze Pausa, die staat daar dit jaar. Al de rest over Voodoo Village vanavond. Tussen 8 en 9 in de festivalzender op Studio Brussel.

twee winnaars van het langst op nummer 1 staan in de hitlijsten in de UK. Sam Fender en Olivia Dean. Daar kan je nu eens niks tegen hebben. Tegen dit prachtige nummer. Rain Me In. Zometeen heb ik een van mijn lievelings zomerplaatjes klaarstaan. Het is er eentje van Madonna. Dat krijg je na deze. Van Bazaar, Sef en Faisal. Ooit komt er een dag.

0: Bonita van Madonna. Ik heb zometeen muziek van Youngblood, die morgen jarig is trouwens, binnenkort ook op Pukkelpop staat.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die je kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Go yellow!
5: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

Hij wordt 29 jaar, hè, morgen. Youngblood. En binnen 2 weken krijgen we hem te zien op Pukkelpop. Gelukkig, want hij moest eerder deze zomer wel al enkele festivals cancelen voor zijn mentaal welzijn. Maar gelukkig, in België krijgen we hem dus vrijdag 21 augustus op Pukkelpop. En vanavond krijg je deze Britten in het OLT Rivierenhof in Antwerpen. Black Country, New World. Met in het voorprogramma de Ierse folkband Mudras Like. Dat is ook de moeite als je er zou willen bijkruipen. Ik heb eens gekeken op de website van het OLT en er zijn nog een paar kaartjes. Black Country, New World.

Kylie Minogue, die stond niet alleen bij Madonna op het podium op de Pride in Amsterdam afgelopen vrijdag, ook bij Nick Cave in Brighton voor dit duet Where the Wild Roses Grow. Ik heb een ander duet, een pak jonger. De Fleur van onze Stromae samen met de Zweedse Tove Lo.

0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: IKEA-tip van de week.
2: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ga voor onze barbecue promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
8: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
7: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
7: Gebeurt hier.
9: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
7: Gebeurt hier. Maar ook het
10: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho.
7: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
11: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Lager en luider tot. Ah, het seizoen is begonnen.
12: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar €6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
14: Goedemiddag, het is 4:00.
13: VRT Nieuws.
14: Krijg je van Charlotte Krul.
15: We zitten in de tweede landelijke hittegolf van dit jaar. Want in Ukkel is alweer een temperatuur van meer dan 30 graden Celsius gemeten. Regionale hittegolven waren er deze zomer wel al vaker, zegt Weerman Bram.
16: We spreken van een landelijke hittegolf wanneer we in Ukkel minstens 5 opeenvolgende dagen met 25 graden of meer hebben, waarvan 3 dagen met 30 graden. Sinds 28 juli zitten we in zo'n warme periode en vandaag haalden we in Ukkel voor de derde keer 30 graden. Maar regionaal hebben we inderdaad al meerdere hittegolven gehad, 4 zelfs in sommige streken. Dus die definitie die is heel plaatsgebonden.
15: Heel wat btw-plichtigen in ons land hebben onterecht een automatisch bericht gekregen dat hun btw-aangifte voor het tweede kwartaal niet betaald is. Sommigen kregen ook een boete. Het zou gaan om zo'n 190.000 betalingsberichten. Volgens de federale overheidsdienst Financiën ligt een technisch probleem aan de basis en hoeft wie tijdig betaalde niets te doen. Ze zullen ook geen boete moeten betalen. Het overleg tussen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Asiel heeft geen concrete maatregelen opgeleverd. De migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta van vorige week werd er besproken. Het belang van sterkere Europese buitengrenzen werd er benadrukt en ook het feit dat mensensmokkel moet stoppen. Vorige week bestormden 10.000 migranten vanuit Marokko de Spaanse enclave Ceuta. En de meeste zijn intussen terug in Marokko, maar ruim 80 mensen verdronken en stierven toen. Iedereen op het overleg heeft ook zijn solidariteit met Spanje uitgesproken, zegt onze minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bos-Zuid.
17: Ik moet zeggen dat het een heel constructief overleg was, in die zin dat er eigenlijk in het algemeen hebben alle landen een solidariteit betuigd met Spanje en ook hen bedankt om toch zo snel te handelen. Ook meerdere keren benadrukt, bijna unaniem, hè, dat er nood is aan eenheid binnen de Europese Unie. Zo heb ik bijvoorbeeld niemand, letterlijk niemand meer horen oproepen om Schengen te schorsen of zo.
15: En in Congo is het aantal doden door het ebola-virus in 2 weken tijd gestegen van 1000 naar ruim 1700. Het aantal besmettingen met het virus stijgt ook snel naar meer dan 3800. De huidige ebola-uitbraak was zo'n 2 maanden geleden. Het is een zeldzame variant waarvoor nog geen vaccins of behandelingen zijn. Het wordt bewolkter met enkele buien, kans op onweer ook nog vandaag. Maximaal tussen 28 graden aan zee, 33 in het binnenland. Vanavond trekken de buien weg, 1800. De huidige ebola-uitbraak was zo'n 2 maanden geleden. Het is een zeldzame variant waarvoor nog geen vaccins of behandelingen zijn. Het wordt bewolkter met enkele buien, kans op onweer ook nog vandaag, maximaal tussen 28

0: Dan naar Antwerpen ook traag op de E19 tussen Vilvoorde en Peutie. Naar Brussel op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord. Door een ongeval op de rechterrijstrook vertraag je ook een beetje. En op de buitenring rond Brussel een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: How do we feel, Belgium?
3: Let me hear you scream!
4: Luister de hele dag naar Studio Brussel
1: en win jouw ticket
4: voor de beste festivals. Studio Brussel.
1: Brussel. In de France.
0: Aan alle mensen die al zeer braaf hebben zitten wachten op die tickets voor Alcatraz, ze liggen binnen handbereik. Dus zet je nog even dichter bij de radio en wie weet word je een winnaar.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: is dinsdag vandaag. Dat is altijd een feestdag bij Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor de beste festivals.
0: Dinsdag is het Ticket Tuesday en jij maakt hier dus nog heel de dag kans op tickets voor aankomende festivals. Jullie weten het zeer goed. Ik mag dit uur de metalfans blij maken, want ik heb een duo-ticket liggen voor Alcatraz. Een festival dat nu donderdag al begint in Kortrijk. Er zijn echt ontzettend veel berichtjes binnengekomen in de app vandaag van hongerige festivalgangers die heel graag naar Alcatraz willen gaan. Dus hoor jij een artiest van op de line-up van Alcatraz van dit jaar, dan stuur je mij een berichtje in de app van Studio Brussel. Zo simpel is het. In dat berichtje staat Ticket Tuesday. En je telefoonnummer, dat is de snelste weg om tot bij die tickets te geraken. Veel succes!
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee en win jouw ticket voor de beste festivals.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

niet passeren op de radio zonder dat ik denk aan Michel Dret. Op het eiland. Bryan Adams, Summer of 69, kan niet ontbreken, hè? In de zomervakantie. 4 augustus vandaag. Wij spelen Ticket Tuesday. Wanneer? Ja, dan moet jij luisteren. Hè. Als je een plaat hoort van een artiest die dit jaar op Alcatraz staat, dan stuur je mij Ticket Tuesday. Er komt ook nog live muziek aan, zometeen. Je krijgt eerst Charlie XCX. Die heeft een nieuwe plaat uitgebracht. En daarvan is deze camera er één.

0: Ik heb iets in de aanbieding voor jou. Studio Brussel.
1: De Festival Roulette.
0: Ja, het is live muziek van op onze mooie Belgische festivals. De Festival Roulette, die ligt er voor jou, lieve luisteraar. Het enige wat jij hoort te doen, is daar eens goed aan draaien. Tot er een live plaat uitkomt die je graag zou willen horen op deze ondertussen grijze, maar toch nog hete dinsdag. Laat mij weten of je graag wil spinnen.
2: Wil jij draaien aan de Festival Roulette?
1: Stuur nu Festival Roulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: het is echt een beautiful day. Want het is Ticket Tuesday op Studio Brussel. Het is ook gewoon zo omdat Bono van U2 dat aan het zingen is. Maar het is ook een prachtige dag, want ik heb zo meteen niet één, maar twee mensen aan de lijn voor deze ja, superfijne festivalroulette. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Hallo, dag Iris en dag Stijn.
2: Hallo.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Zeg, wat fijn. Ik denk dat ik het nog nooit heb meegemaakt dat ik twee mensen heb weten draaien aan de roulette. Zo leuk?
2: Ja.
3: Ja.
0: Komen jullie een beetje overeen op muzikaal vlak?
2: Echt wel.
3: Nee, op sommige vlakken wel, op sommige vlakken helemaal niet.
0: Oké, dan kan het wel eens interessant worden, zo meteen. Zeg, festivalroulette, hoe zit het met jullie festivalzomer?
3: Redelijk druk. Genk on Stage is al geweest, Werchter Boutique, Werchter Parklife, Rockwerchter en Pukkelpop staat nog op de planning.
0: Amai, dat klinkt echt kwinnie goed. Waar kijken jullie naar uit op Pukkelpop?
3: Paul Somber.
2: Gunblood ook wel.
3: Gunblood. Kulsh Live.
2: Ja.
3: Used Live op de mainstage ook wel.
2: Daar gaan ja?
3: Lasten. Veel, veel. <Ja.
0: laughs> Dat is keigoed. Oké, we gaan spelen. Het is de festivalroulette. Jullie mogen daaraan draaien. Daar komt dan een nummer uit, een plaatje van op een Belgisch festival. Als jullie zeggen het is goed, Pien, we gaan ervoor, dan draai ik het. Maar je kan nog eens opnieuw draaien. Jullie hebben in totaal 3 kansen om overeen te komen. Je kan ook wel niet terugkeren. Dus het is een beetje gokken en vooral ook overeen komen, want jullie zijn met 2 vandaag.
2: Ja.
0: Oké, okay. Zijn jullie klaar?
2: Ja.
0: Oké, okay, hier komt de eerste artiest.

0: voilà. Het is Nickelback. Met How You Remind Me. Wat zegt dat, Iris en Stijn?
1: Zeer goed, maar aangezien in een classic is, ja, misschien wel wat vaker te beluisteren. We gaan
2: nog een keer draaien.
1: Ja.
0: Oké, dat is goed. Hier gaan we.

0: dat is een leuke. Disclosure met Ledge. Komen jullie overeen over deze?
1: Ik denk het eigenlijk wel.
2: Ja, Disclosure is een van de beste dingen wat ik ook eens gezien heb op Pukkelpop. Voor mij is het, als het voor ieders goed is, is dat voor mij ook helemaal oké.
1: Ja, ik ga ermee instemmen.
0: Oh, maar zo fijn. En weten jullie het nog, de laatste keer? Dat concert.
2: Ja. Goh, Disclosure is wat Pukkelpop. Oh, 2016 of zo. Ik moet gokken. Nee, ik weet het niet meer. Maar ik weet wel dat het hier, ja, echt legendarisch was in de dancehall.
0: Ja, waren jullie daar samen?
2: Nee,
1: helaas.
0: Ja, oké, maar kijk, ik heb een prachtige live versie klaarstaan. Iris en Stijn, het was leuk om met jullie te bellen. Ik hoop jullie te zien in de toekomst, misschien op Pukkelpop.
1: Gaat zeker goed komen, denk ik.
0: Oké, hier is Disclosure met Ledge. Veel plezier daarmee.
1: Dankjewel.
3: Studio Brussel. De festivalzender.

kijk eens aan. Het is 4:33 en ik heb hier nog steeds een duo-ticket liggen voor Alcatraz in Kortrijk. Festival dat overmorgen begint en vooral zeer veel met een liefhebber strekt. Als jij een artiest van de line-up hoort in mijn playlist, dan stuur je Ticket Tuesday met je telefoonnummer, zodat ik jou kan opbellen. Eerst nog even deze Tame Impala die helemaal heropleeft dankzij de nieuwe Spider-Man film. Straks een plaatje voor de winnaar. Dit is Loser.

Electronic Music Festival. 14, 15 en 16 augustus op het strand van Zeebrugge. Met onder andere Another, Hi, I Hate Models, Mal P, Marlon Hofstad, Nico Moreno, Sarah Landry, Ape Drums. Tickets en info weekenddance.be. Samen met Studio

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Smartfoto.be. Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto...

0: van Channel Zero.
1: Studio Brussel. Ticket Tuesday.
0: Het is zover. Ik heb een plaat gedraaid van een artiest die overmorgen op Alcatraz speelt. Maar wie heb ik zo meteen aan de lijn? Als je Ticket Tuesday in de app gestuurd hebt van Studio Brussel, hou je telefoon dan in de gaten.
2: Met Angelina.
0: Dag Angelina, het is met Pien van Studio Brussel.
2: Ja! Ja. Oh, wat leuk.
0: Ja, wat leuk. Het is leuk, maar we zijn er nog niet. Voor je te vroeg begint te juichen, Angelina, je wil graag of je zou graag 4 volle dagen naar Alcatraz trekken.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Ben je daar ooit al geweest?
2: Nee, het zou mijn eerste keer worden.
0: Oké.
2: Okay. Ik heb er heel veel over gehoord van vrienden. Dus ja, het lijkt me echt fantastisch.
0: Wat is de voornaamste reden dat je daarheen wil?
2: De muziek, uiteraard.
0: Ja.
2: Ja, een hele goede line-up.
0: Oké, kijk goed. Angelina, voor ik jou laat juichen, want ik denk dat er heel veel geluid uit jou gaat komen als je zo meteen juist bent, wil ik graag nog een vraag stellen. Als je die vraag juist hebt, Angelina, dan is het combi-ticket voor Alcatraz voor jou. Het is een duo-ticket trouwens, dus je mag ook iemand meenemen.
2: Heel fijn, dan krijg ik geen ruzie thuis. Mooi.
0: Oké, lieve Angelina, jij hoorde zo net op de radio Channel Zero met Help.
2: Ja.
0: Donderdag staat Channel Zero op de mainstage van Alcatraz. Maar welke andere Belgische band mag vrijdag 7 augustus de Swamp Stage afsluiten? Ik ga jou even een tip geven.

0: alleen heel veel ruis, geloof ik. Oei. Het galmt steeds wat af.
1: Heb je een beetje muziek?
0: Sorry, nog een keer.
1: Heb je de muziek gehoord?
0: Nee, ik had echt puur ruis. Maar wat was het, de Swamp Stage?
1: Ja, afsluiten op vrijdag 7 augustus. Het is een Belgische band. Als je wil, dan laat ik hem kort nog even horen.
0: Ja, doe het maar.
1: Ja, dat kan misschien teruggeruist zijn, maar misschien is het gewoon een beetje de sound van de Belgische band. Nu moet ik het wel even horen. Welke Belgische band hoorde je?
0: Ik hou het op Amenra.
1: Angelina, dat is juist!
0: Ja! Geweldig! Ja, wat top!
1: Je mag naar Alcatraz gaan. Het is zover. Het is gebeurd.
0: Geweldig, geweldig. Ja. Oh, wat fijn.
1: Ja, leuk hè. Pak je zak maar. Want overmorgen...
0: Ja, inderdaad. Oh jee. Ja, dat moet wel het een en ander geregeld worden. Ja, maar dat gaat helemaal goed komen.
1: Zeg, Angelina, wie is dan de gelukkige persoon die jij meeneemt?
0: Ja, nou ja, wil ik een scheiding voorkomen, dan wordt het toch mijn man. Ja.
1: Oké, nog een metal-liefhebber, neem ik aan.
0: Jazeker, jazeker. Oh. Daar hebben we elkaar ook ontmoet. Ja,
1: Zo fijn. Oh, dat is heel leuk. Angelina, stuur mij een foto in de app van Studio Brussel als jullie daar geïnstalleerd zijn op Alcatraz. Want ik ben zeer benieuwd om jullie blije gezichten te zien daar.
0: Oh, wat leuk. Ja, dat ga ik zeker doen. Zeker, ja.
1: Heel veel plezier en welkom op Alcatraz overmorgen.
0: Oh, helemaal geweldig. Ja, dankjewel.
1: Dag, Angelina. Fijne dag.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.

krijg er een paar vraagjes. Of Ticket Tuesday nu afgesloten is voor vandaag? Nee, natuurlijk niet. We hebben straks ook nog de festivalzenders. Nu heb ik vooral veel goede muziek voor jou. Muziek van de Ieren, Bleach 93. Die staan deze vrijdag op AFF Festival in Genk.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Zoals we zijn, it takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Een hele goede namiddag, het is 5 uur.
2: VRT Nieuws.
3: Met Charlotte Krul.
4: Het Universitair Ziekenhuis in Leuven past het hitteplan aan. In juni tijdens de vorige hittegolf in ons land bleek dat ook ziekenhuizen het moeilijk hadden door de hitte. Het is extra druk op spoed en in sommige ruimtes wordt het erg warm voor patiënten, maar ook voor medewerkers. Spoeddokter Koen Bronselaar geeft enkele voorbeelden van hoe het UZ zich probeert aan te passen.
5: Er zijn mobiele koelunits verdeeld over het ziekenhuis naar de plaatsen waar dat onze standaardkoeling niet zo performant is. Er zijn ventilatoren verdeeld. Er wordt drank verdeeld bij de personeel en ook bij de bezoekers. Er zijn bijkomende waterpunten geïnstalleerd waar de mensen kunnen drinken. Dus het gaat heel breed wat we gedaan hebben.
4: De verhuurders van kajaks op de Maas in Limburg zijn blij met de lage waterstanden en het warme weer van de afgelopen weken. Er willen duidelijk meer mensen een kajaktochtje maken. Door het lage water is het nu ook zelfs veiliger, vertellen ze bij Kajak Maasland.
6: Bij hogere waterstanden in het voorjaar, als je met kinderen gaat kajakken, als je dan omkantelt, dan is er ook meer stroming op het water. Dus meer risico. En deze waterstand, doordat die iets lager is, zit er minder stroming op de rivier. En heb je wel meer controle over de situatie als je met kinderen aan het kajakken zit.
4: De brand in een natuurgebied in Noord-Limburg in Nederland is nog altijd niet onder controle. Gistermiddag stond 20 hectare in brand, vanmorgen al 100. Jeroen Rijgaard ter plaatse. Hoe verloopt het nu nog?
7: Wel, enerzijds blijft het zowat hetzelfde. De brand raakt moeilijk geblust. Anderzijds is de situatie wel wat stabieler geworden in die zin. De brandweer wou kosten wat het kost voorkomen dat de brand zou overslaan naar een ander stukje bos. Het stukje bos aan de overkant van een grote weg. En het ziet er naar uit dat dat wel degelijk gaat lukken. Nu, de grote onzekere factor blijft wel het weer. Dat vertelde Bart Cox mij daarnet van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
8: Ja, dan gaan we wat wind krijgen natuurlijk, hè. Dan gaat misschien wat onweer komen. Dus we zijn ook aan het kijken wat die meteo gaat doen. Want die kan natuurlijk van invloed zijn op de ontwikkeling van de brand in het bosgebied.
4: In de Tour de France Femme wordt vandaag een individuele tijdrit gereden. De kanshebbers op de rit en eindzege moeten nog finishen, maar Belgisch kampioen Lotte Klaas is al klaar en ze haalde een goede tijd.
9: In het begin was het gevoel niet zo top, maar dan op de klim vond ik wel zo aan mijn tempo. Ik viel wel echt stil op het einde. Ik dacht dat het iets korter was in mijn gedachten. Dus in het algemeen ben ik wel blij met mijn tijdrit. Ik denk niet dat ik beter kon vandaag.
4: En bij de mannen heeft Jonathan Milan ook de tweede rit in de wielerronde van Polen gewonnen. Hij won opnieuw in een sprint voor de Fransman Paul Magnier en blijft ook leider. Vanavond trekken de laatste onweers- en regenbuien weg. Vannacht bewolkt met kans op een plaatselijke bui. Morgen eerst nog bewolkt met lichte regen in het westen en centrum van het land. Later meer opklaringen, maxima rond 24 graden aan zee en tot 27 in het centrum.
3: Naar Brussel, ruim 1 uur file rijden op de E19 tussen Kontig en Mechelen-Noord komt door een ongeval. Daar zijn 2 rijstroken versperd. Naar Antwerpen is op die E19
4: en centrum van het land. Later meer opklaringen, maxima rond 24 graden aan zee en tot 27 in het centrum.
3: Naar Brussel, ruim 1 uur file rijden op de E19 tussen Kontig en Mechelen-Noord komt door een ongeval.

0: In Kortrijk, een half uur op de E17 tussen Gentbrugge en de Werken in Zwijnaarden. Je moet daar over twee smalle rijstroken en dan is er ook nog hinder door een defect voertuig. Andere vertragingen... Andere vertragingen zijn klein.
1: Brussel.
0: Ja, vrienden, ik heb een prachtige playlist klaarstaan. Klein beetje gebaseerd op de favorieten van de jarige Barack Obama. Je hoort ze zo meteen na Missy Elliott.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Ik ben wel blij hoor, dat het een beetje regent buiten, dat die straten en die steden en asfalt maar een beetje afkoelt. Want ik slaap slecht als het zo heet is buiten. Get your freak on van Missy Elliott, hallo. Het is vandaag dinsdag 4 augustus en Obama is jarig vandaag. Barack Obama die wordt vandaag 65 jaar al. Die ziet er toch ongelooflijk mooi uit om zo'n leeftijd te hebben, vind ik. Een muzikale man, dat is hij ook. En dat steekt hij ook niet onder stoelen of banken. Want zoals ieder jaar heeft hij zijn persoonlijke zomerplaylist gedeeld met ons. En dat is heel leuk, vind ik, om zo een beetje in die man zijn hoofd te kruipen. Wat staat er allemaal in de playlist van Barack Obama? Tijdloze muziek. Van de Police. Hij houdt ook wel van een vrolijke Coldplay. Charlie Brown staat ook in de playlist van deze jarige Obama. Het mag er soms ook wel eens een beetje zwoeler aan toe gaan ten huize Obama.

Hij schrijft er ook bij trouwens dat het niet alleen zijn favoriete muziek is, maar ook een beetje die van zijn vrouw, Michelle. Wat zie ik er nog tussen staan? Ah, zalig.

Zijn playlist staat ook Ray in Where's My Husband. Je kan die eigenlijk helemaal terugvinden op zijn Instagram. Daar heeft hij een paar slides gedeeld. Ik heb trouwens gezien dat hij daar ook boekentips deelt iedere zomer. Een man van cultuur, maar toch ook wel vooral van hele goede muzieksmaak. Die Ray, die komt eraan voor jou. Eerst nog een ander plaatje uit de playlist van Obama. En dat zijn The Strokes met Going Shopping. Studio. Brussel. Life is music.

Ik heb hier hele mooie live muziek klaarstaan van Editors, de band die dit weekend ons land een beetje verovert. Ze staan twee keer in België, want vrijdag komen ze naar de Lokerse feesten. En daags nadien kan je ze zien op Suikerrock in Tienen, dat is deze zaterdag. Of ze daar al nieuwe muziek gaan spelen, is een verrassing. Maar hun nieuwe album Surface Echo and Sound is in elk geval klaar. Komt eigenlijk pas uit op 30 oktober later dit jaar. Maar voor de echte diehard fans en voor de Studio Brussel luisteraars, dat ben jij, hebben ze een bijzondere verrassing. Want Editors brengen nu vrijdag, een hele exclusieve luistersessie voor een paar fans die het album al in primeur mogen beluisteren. Niet alleen dat, samen met de band. Dus Tom Smit en co, die zullen daar ook bij zijn bij die luistersessie. Dat is eigenlijk supercool. Je kan daar nog bij zijn. Dan moet je eigenlijk gewoon je wekker zetten. Want deze week maak je elke ochtend op Studio Brussel tussen 6 en 10 uur kans op een ticket voor die Editors luistersessie. Voor jou en voor een plus 1. Je mag iemand meenemen. Dus bij Sam de Bruin, bij mijn collega, morgen vroeg wekker zetten. En wie weet, ben je daarbij bij die luistersessie. Ik heb een prachtige live versie van No Sound But The Wind van Editors.

0: Brussel.
1: Mijn naam is Joost en je luistert naar Studio Brussel. Live.
0: Live is music.
1: Live is music.

Vrijdagavond deze Used op Suikerrock in Tienen. Zeg, ik heb muziek van Matt Berninger, die ken je van The National. Die maakt deze mooie muziek. Fake Empire. Of dit soort prachtig liedje maakt hij ook.

0: Joris Brijs spreekt dan misschien graag over vuurlandmuziek. En het ligt misschien aan de hoge temperaturen deze zomer. Maar op zijn nieuwste nummer klinkt Matt Berninger opvallend opgewekt.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Opgewekt, dat is het woord dat zijn fans gebruiken voor zijn nieuwe nummer. En hij zorgt meteen ook voor een nieuwe hotshot deze week op Studio Brussel. Matt Berninger, met het nummer Martini Me Fatso. Je hebt het misschien al gehoord als je bij zijn concert was op Rock Werchter, want daar speelde hij het al. Het is nu officieel uit, 2 weken geleden. Over het nummer zelf zegt Matt Berninger, it's a tipsy prayer. Dus het is een soort aangeschoten gebed. En wie Matt ook al live zag, weet dat hij niet vies is van een glaasje wijn op of naast het podium. Martini Me Fatso. Laat gerust weten wat jij vindt van deze iets wat frivole Matt Berninger.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Martini me fatso, I can't die. I'm kicking up your door.
2: Matt Berninger, Martini me fatso.
1: Studio Brussel.
4: Hello, this is Matt Berninger. You're listening to Studio Brussel.

0: met Berninger Martinimi Vetzel.
1: Studio Brussel.
0: Opnieuws. Over exact 1 maand zwaaien de deuren van Krammerok al voor de 35e keer open. En wie geen ticket heeft kunnen bemachtigen, zal daar jammer genoeg ook niet meer kunnen bij zijn. Want het festival is uitverkocht. Al voor de 18e keer op rij alle kaartjes weg. En dat is zeer begrijpelijk, want de line-up is er, ja, ziet er weer heel goed uit. Hè. Wie komt daar? Kasabian. Bazaar komt spelen op Krammerok. C-Mat, de Ierse C-Mat, die zal er ook zijn. De Vaccines, die komen ook af. Gaat heel tof worden daar begin september in Stekenen. En ik heb nog meer festivalnieuws vandaag, want er wordt een sportieve touch toegevoegd aan Pukkelpop. Dansen is natuurlijk al een redelijk actieve bezigheid natuurlijk, maar Evertrop en Arno de Kit, die zouden zichzelf niet zijn. Moesten ze daar niet nog een schepje bovenop doen? Wat doen ze? Zij organiseren op zaterdag 22 augustus voor het allereerst in de geschiedenis de Turbo Social Run.
2: Yo, ik ben Evertrop en op 22 augustus organiseren wij de Turbo Social Run op Pukkelpop. Oké, en we doen dat in de voormiddag voor de deuren opengaan. Dus je kunt het terrein zien, je kunt de podia zien voor iemand is. Je kunt je inschrijven op turbosports.eu. En na de run doen we een turbo afterparty in de boiler room. Dus kom af, het gaat kei leuk zijn. Het is om 10:30 aan de hoofdinkom. Het gaat zalig zijn.
0: 5 kilometer voor de deuren officieel opengaan. Op de wei van Pukkelpop. En een mini-rave, zei die ook achteraf. Klinkt goed, hè? Als je wil meelopen met Evertrop en met Arno de Kit, dan kan je je nu al inschrijven via turbosports.eu.
1: Studio Brussel. Studio. Studio Brussel. Life.
3: Life is music.

0: Berichtje van Sharon. Wat is daar de streets nog steeds nagenieten van een concert in de AB een paar weken geleden? Ja, en deze donderdag staan ze op de Lokerse feesten. Mooi knal. En de streets. Heeft er iemand zin om iets te drinken? Iets te drinken of iets te horen in de playlist. Elke dag breekt er hier een moment aan dat onze playlist stopt. En dat is meestal zo'n 20 minuutjes voor 6. Dan open ik met zoveel plezier het Studio Brussel terras. Een terras waarop jij zelf de muziek mag kiezen. Dus laat me weten in de app van Studio Brussel wat jij graag zou horen en wat je daar ook graag bij zou drinken. Ik lees het supergraag.
1: IKEA-tip van de week.
2: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
6: Studio Brussel.

0: Walk, walk. Ja, misschien wel een mooie wandeling huiswaarts. Hè. Een einde breien aan de werkdag. En op mijn terrasje komen zitten. Goedenavond, dag Jill.
1: Hallo, dag Pien.
0: Wat ben je aan het doen, als ik dat mag vragen op dit moment?
1: Wel, de verbinding is misschien niet zo goed, want mijn werkdag zit er net op en ik ben richting huis, richting Kamzeke, Stekeren aan het rijden.
0: Oh, zo leuk. Oké, dus de werkdag is al voorbij vandaag. 17:15, wat gaat de dag nog brengen?
1: Wel, wij hebben gepland om straks na het avondeten nog een ijsje te gaan eten bij Crèmerie François in Sint-Niklaas, de beste crèmerie van België.
0: Van heel België?
1: Ja, vind ik wel, ja.
0: Door dat te zeggen op de radio krijg je waarschijnlijk gratis bollen. Welke ga je kiezen? Welke smaak?
1: Dat zal van het moment afhangen. Oh, okay. Ja, geen keuze gemaakt.
0: Ah ja, nee. Oké. Lieve Jill, welkom op het terras. Jij mag hier bepalen wat je wil drinken en je mag ook bepalen wat je wil horen. Welke bestelling had je graag geplaatst?
1: Ik had graag een Lazy Red Cheeks en daarbij Jump van Olly the Poet.
0: Oké, die plaat die ken ik, een Lazy Red Cheeks. Dan moet je mij wel even uitleggen hoe ik dat moet maken misschien.
1: Ja, dat is een super lekkere cocktail. Dus met vodka, frambozen en dan nog vliegbessensiroop.
0: Amai, oké. En dan een beetje ijs erbij.
1: Lekker.
0: Oké, dat is goed. Hey, maar Jill, jij bent een levensgenieter. En zo heb ik ze graag, mijn Studio Brussel luisteraars.
1: Zeker.
0: Hier komen ze voor jou, Olly the Poet met Jump. Maak er nog een fijne zomeravond van, hè, Jill.
1: Dank je, dag.
0: Dag. Studio Brussel. Life is music.

0: we worden hier op onze vingers getikt, want een Lazy Red Cheeks, die cocktail, dat is blijkbaar met violet viooltjes siroop. Niet met vlierbessen siroop. Kijk, mijn terras, mijn regels, hè, jongens. Als je ook iets wil komen drinken of je wil een plaatje aanvragen, stuur mij gewoon een berichtje in de app van Studio Brussel, zoals Ambrose. Hallo.
1: Hey, goedenavond, Pien.
0: Wij zitten een beetje met hetzelfde gevoel, namelijk de tweede werkdag na vakantie.
1: Ja. Ik zou dat even tegenvallen, maar het valt nog mee momenteel.
0: Oké. Is het beter dan gisteren of verwacht je nog een dieptepunt deze week?
1: Mijn mailbox weer stilletjes aan. Het weer uitzien lijkt een normale mailbox, dus er is beter zicht op komst, denk ik.
0: Oké. Zeg, Ambrose, wat heb jij gedaan in je vakantie?
1: Een weekje aan het feesten overleefd. En dan een weekje met de kiddo's naar Winterberg op vakantie geweest.
0: Oh, leuk. Zo leuk. Een week Gentse feesten, dat klinkt nou wel heel pittig.
1: Maar ik heb het minder dan een voorbije jaar met een dag of vijf geweest. Okay. Maar wel twee dagen die wel voor twee telkens. Voor twee telden. Dus ja, bon. Okay. Ja, uit de Gentse feest of lastmarkt wordt het plotsmiddag en dan denk je, ja, bon.
0: Oh, hey, goed dat je daarna nog een week op vakantie bent kunnen gaan om te bekomen van die Gentse feesten.
1: Ik heb wel een functioneel plan, moet ik zeggen. Die tweede week vakantie.
0: Ja, maar nee, ik snap het. Oké, dinsdag, tweede werkdag na verlof, dan mag er al wel eens een terrasje plaatsvinden. Wat wil je graag drinken en wat wil je graag horen?
1: Ik had eerst gedacht een Aperol Spritz, maar ik ga mijn gedacht veranderen. Ik ga voor een Long Island Iced Tea.
0: Oh. Oké, dat is
1: stevig. Iets gestevig.
0: Oké, goed dat die werkdag erop zit. Welke plaat mag ik voor jou spelen, Ambrose?
1: Surf City van Jan en Dean, alsjeblieft.
0: Dat vind ik een prachtige keuze. Veel succes nog en courage deze week.
1: Dank je wel. Bye-bye. Bye-bye.

0: laat jou achter in de handen van Thijs van Burum. Zij is er met de festivalzender zometeen en heeft nog keileuke plannen, want het is Ticket Tuesday. Er wachten nog festivaltickets op jou. En er komt ook bezoek van Voodoo Village vanavond.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Dit is Studio Brussel. Studio
0: Brussel. Het is 6 uur, een hele goede avond.
4: VRT Nieuws.
0: Met Charlotte Krul.
5: De twee jongeren die door bliksem getroffen werden, zijn Belgen. En dat ongeluk gebeurde gisteren in de Franse Pyreneeën. De lokale politie bevestigt aan VRT Nieuws dat het Belgen zijn. Een van hen is van Hoeilaart. De jongeren waren aan het wandelen in een groep toen ze plots werden verrast door onweer. Een van hen is een jongen van 14 en hij kreeg een hartstilstand. Samen met de jongeman van 21 werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zou een van hen aan de betere hand zijn. Terwijl de tweede hittegolf er sinds vanmiddag is, herbekijken sommige ziekenhuizen hun aanpak bij extreme hitte. In juni, tijdens de vorige hittegolf in ons land, bleek dat ook ziekenhuizen het moeilijk hadden. Er komen meer patiënten naar spoed en in sommige ruimtes wordt het erg warm voor medewerkers en ook voor kwetsbare patiënten. In het UZ Leuven is net een nieuw hitteplan opgesteld en ook het ziekenhuis aan de stroom bekijkt wat beter kan, zegt spoeddokter Sam Proezemans.
6: Een maand geleden zijn we met z'n allen collectief wakker geschud door de extreme hitte. Elk hitteplan schoot tekort. Dus ik denk dat alle ziekenhuizen nu hun huiswerk aan het doen zijn om tegen tenminste volgende zomer beter voorbereid te zijn. Maar nu een maand na de feiten, al spreken van grote veranderingen, ik denk dat dat wat optimistisch is. We hebben wel wat meer ijsbaden en ijspacks klaar liggen, maar echt grote veranderingen, dat is helaas wat tekort af.
5: Er is nog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak van een koppel in Brugge. De vrouw van 30 en haar man van 34 werden gisteren rond 6 uur 's avonds dood gevonden in hun huis in deelgemeente Sint-Pieters. Het is een gezin van Syrische afkomst met 4 kinderen tussen 8 en 14. Een van hen zou de ouders gevonden hebben. Om te weten te komen wat er precies gebeurd is, wordt er een autopsie en ook een toxicologisch onderzoek gedaan. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend en een jeugdrechter zal nu bekijken waar die 4 kinderen terecht kunnen. In de Tour de France Femme was de derde rit vandaag een individuele tijdrit. Jonas Maas, de wereldkampioen tijdrijden, die heeft het ook in de Tour gehaald.
7: Ja, klopt. Deze tijdrit was de eerste echte krachtmeting tussen de klassementsvrouwen. En die heeft de Zwitserse Marlen Reusser dus glorieus gewonnen. De regerende wereld- en Europees kampioene was na 21 kilometer in Dijon 4 seconden sneller dan de verrassing van toch vandaag. De Nederlandse Lieke Nooyen en 18 seconden sneller dan Demi Vollering. De enige klassementsvrouw die nog wat in de buurt kon blijven van Reusser. Want Pauline Ferrand-Prévot, de tourwinnares van vorig jaar, die verloor meer dan 2 minuten. En de andere toppers verloren meer dan 1 minuut. De eerste toptijden vandaag waren van België, Sandrine Tas en even later Belgisch kampioen tijdrijder Lotte Klaas. De toppers gingen wel nog vlot onder hun tijden, maar Klaas eindigde wel nog knap 8e in deze tijdrit. We hebben dus wel een nieuwe leidster in deze Tour. Marlen Reusser heeft nu 14 seconden voorsprong op Demi Vollering.
5: Vanavond trekken de laatste onweers- en regenbuien weg. Vannacht bewolkt met kans op een plaatselijke bui. Morgen eerst nog bewolkt met lichte regen in het westen en centrum. Later meer opklaringen en maxima rond 24 graden aan zee en 27 in het centrum van het land.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
8: How do we feel, Belgium?
9: Let me hear you scream!
10: Luister de hele dag naar Studio Brussel
3: en win jouw ticket
10: voor de beste festivals.
3: Studio Brussel,
10: de festivalzender.
3: Thaïs van Beurum.
0: Op dinsdag is het groot feest op Studio Brussel, want dan is het Ticket Tuesday en ook het komende uur kan je hier nog je slag slaan.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.
0: Ook het komende uur kan je hier nog je slag slaan.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

0: Werchter heeft onze hart alweer veroverd, die Ierse prinses C-Mat. En ze doet dat op Krammerok op 4 september gewoon opnieuw.
1: Studio Brussel, de festivalzender. Je beleeft de festivals bij Studio Brussel.
0: We gaan het nog tot 9 uur vanavond hebben over all things festivals natuurlijk. En straks vanaf 8 uur komt Voodoo Village langs en gaan we het een uur lang alleen maar platen draaien daarvan op die line-up. Goedenavond dus. We hebben er een goed druk weekendje op zitten met Lokerse Feesten, Campo Solar en Reggae Geel natuurlijk. Lokerse Feesten blijft ook doorgaan tot en met nu zondag. En ook dit weekend kan je naar heel veel festivals. Je kan naar AFF in Genk, Suikerrok in Tiene en Alcatraz in Kortrijk. Maar uiteraard kan je in augustus naar nog zoveel festivals. En mocht je nog geen ticketjes hebben, dan ja...
1: Studio Brussel.
2: Tuesday.
1: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
2: voor de beste festivals.
0: Enter Ticket Tuesday. De hele dag geven we hier al tickets weg voor Alcatraz, Weekend Dance en Crossroads. En ik heb hier nog iets liggen dat jou kan interesseren voor dat laatste festival, Crossroads. Ik zeg maar iets, bijvoorbeeld een duo-combi voor Crossroads. Als jij die graag op jouw naam zet, dan stuur je Ticket Tuesday in de app van Studio Brussel als je Malgrab hoort dit uur. Heel simpel is dat dus. Gewoon blijven luisteren.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
1: Luister,
2: speel mee en win jouw ticket voor de beste festivals.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
0: Dit is Zornik met Scared of Yourself. Kan je zien op Maanrock binnenkort. En straks bellen we met Koen Buijsen van Zornik. En die gaat jou zeggen welke bands je absoluut moet checken daar in Mechelen. Goedenavond.
3: I gotta ask. Liefste mensen uit AB. Liefste mensen. Hoe gaat het er ondertussen?

0: Zornik en Scared of Yourself.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Van 28 tot en met 30 augustus kan je naar Maanrock, een gratis festival in het hartje van Mechelen. Met op de line-up onder andere Kaat van Stralen, Young Yellow, Maria Iscariot en Amber Broos. Maar ook Koen Buijsen, die je kent van Zornik natuurlijk. Dag Koen.
3: Hey, goedenavond.
0: Een hele goede avond. Hoe was de festivalzomer al voor jou en voor jullie met Zornik?
3: Een goede festival, een warme festivalzomer voorlopig al.
0: Yeah.
3: Maar we zijn nog maar halfweg.
0: Inderdaad.
3: We kijken uit naar het vervolg.
0: Ja, want op zaterdag 29 augustus staan jullie ook op de mainstage van Maanrock. Hoe hard kijk je daar naar uit?
3: Eigenlijk redelijk hard. Ik denk dat het... Ik kan me vergissen, maar ik denk dat het geleden is van 2004 of 2005 misschien of zo, denk ik, dat we daar gestaan hebben. Dus het is een paar jaar geleden. Dus het is echt wel lang geleden dat we in Maanrock hebben gestaan. Maar ik heb er wel goede herinneringen aan, waar ik er me nog van herinner. Dus looking
0: zeker
3: forward.
0: Weten. Ja, wat mogen we verwachten van die show?
3: We gaan gewoon onze festivalset spelen, maar dat is toch, we hebben ondertussen op al die jaren nog redelijk wat singeltjes bij elkaar geschreven.
0: Ja.
3: En die gaan er sowieso aankomen en misschien ook wel wat nieuw werk, daar zijn we nu mee bezig. Maar we weten nog niet of we het in de set smijten.
0: Ja. Oké, dus dat is nog to be continued, of dat daar nieuwe muziek in zal zitten. Oké, spannend. Ja, Zornik staat natuurlijk niet alleen op die line-up daar van Maanrock. En je bent zo vriendelijk geweest, Koen, om eens in die line-up te gaan grasduinen en daar jouw drie must-sees uit te halen. De eerste die je tipt is Alrik. Gaan we eens laten horen. Moeten we die zeker zien?
3: Ik vond jullie vraag eigenlijk een heel interessante vraag, want ik zou anders zeker niet in die line-up zijn hebben zitten grasduinen en zo, omdat ik ben daar niet mee bezig. En dit heeft me wel verplicht van dat een keer te doen. En er zijn buiten de mainstage nog wel wat andere stages. En ik heb eigenlijk gewoon de website van Maanrock doorkruist. En ik raad iedereen aan om dat eens een keer te doen, want er staat van alles.
0: Ja.
3: En er waren een paar dingen... Ik heb dan die dingen gewoon op Spotify opgezocht en beluisterd. En Alrik was een van die dingen die me wel fijn in het oor klonken. En een beetje, songwriter, een beetje Elliot Smith, Tom York. En ergens heb ik ook gelezen dat hij de Maanrock Rally heeft gewonnen.
0: Zeker. Klopt.
3: En ik denk dat, ik denk dat het wel een heel leuk artiest is om live te zien. Dus die sprong er voor mij wel een beetje uit.
0: Ja, klinkt veelbelovend. Absoluut. Je tipt ook Leo Vincent.

0: Een artiest die je ook vindt op het Dewey-label van de Gebroeders De Walen. Kijk je uit naar zijn show? Hoe vond je hem als je naar hem luisterde op Spotify?
1: Wel, dat is ook zo. Wel, meer doorkruisen. Ik zag zijn naam, een toffe leuke bandnaam. En dan op Spotify luisteren. Ik vond het echt heel cool. Er staan maar twee nummers op Spotify. Dus het doet nog niet veel zeggen, maar die twee vind ik echt wel heel goed. Ergens in de omschrijving stond glamrock voor ravers. Onder andere, ik vond dat al wel een goede omschrijving. Ik denk dat vond ik een van de betere dingen die ik gehoord heb. Van al die dingen daar op Maandrock. Dus wel benieuwd om te zien hoe dat live is.
0: Zeker weten. Als derde tip je een tijdloze klassieker natuurlijk.
2: Jeroen Brouwer schrijft een boek. Hij doet dat goed.
0: De Mens, waarom tip je die show?
1: Op al die jaren dat we met Zorling bezig zijn geweest, geleerd zoveel mensen kennen, veel bands. Maar doorheen de tijd, natuurlijk ook mannen van De Mens leren kennen. Maar we komen elkaar vaker tegen de laatste tijd. Misschien omdat we allebei een beetje terug op die golf van nostalgie en het surfen zijn. En ik vind de laatste single van hem ook echt supergoed. De bassist Michel is ook iemand waar ik regelmatig op de fiets tegenkom. En ik vind nu dat David Poltrock de plaat geproduced heeft en in de band speelt, echt wel, ik vind het straf hoe dat ze na al die jaren toch nog zo een stap in een andere richting hebben gezet.
0: Zeker.
1: En live, die gasten zijn op elkaar ingespeeld van het kan niet meer. Zeker wel een tip om te gaan kijken en te luisteren.
0: Ze stonden ook al op de eerste editie van Maanrock in 1996 en nu dus opnieuw. Dikke merci, Koen, voor jouw drie tips. Alric, Leo Vincent en De Mens, die moeten we dus gaan checken daar op Maanrock van 28 tot en met 30 augustus in Mechelen. En daar voeg ik graag nog de show van Zornik aan toe op zaterdag 29 augustus natuurlijk. Veel plezier nog deze zomer, Koen.
1: Zeker, gaan we doen.
0: En heel benieuwd naar die nieuwe muziek.
1: Yo, wij ook. Kom eraan.
0: Top. Merci, salut. Hè.
1: Ciao, ciao. Studio.
0: De festivalzender. De Mens. En Jeroen Brouwer schrijft een boek.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Studio Brussel.

0: je ook nog live zien deze zomer. Want de subs die staan op Pukkelpop in augustus.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
2: Thaïs van Beurum.
0: Als je op 4 en 5 september nog naar Kramrock wil, dan zal je jouw ticketswap moeten aanzetten, want die 35e editie van Kramrock is helemaal compleet uitverkocht. Voor de 18e keer op rij is dat het geval niet normaal. VIP-ticketjes zijn er wel nog, gelukkig. Dus mocht je ze nog echt absoluut willen gaan, dan moet je gewoon VIP gaan. Dat raad ik je aan. Ruben van Kramrock was hier nog te gast vorige week en dan had hij dat eigenlijk wel al wat voorspeld. Dus je had het kunnen weten.
3: De sfeer. We hebben onszelf ooit omschreven als we zijn de basis van de festivals. Hier is alles aanwezig wat je verwacht. En ook niet meer. En dan doen we natuurlijk daar de kerst op de taart met zo'n line-up. Ik hoor regelmatig verhalen van mensen die echt gewoon met de ouders en zo komen en dat eigenlijk blijven doen. Het is een heel trouw publiek. Iedereen die er eigenlijk elk jaar niet kan bij zijn, ja, heel spijtig, want ze zouden het echt eens moeten beleven.
0: Ja, en die line-up waar Ruben van Kramrock over spreekt, die is inderdaad heel goed. Oordeel vooral zelf.

0: Je hoorde Celeste Bazaar, Young Yellow, C-Med, Kasabian, The Vaccines, Rudimental. Die komen allemaal naar Krammerok. En dus ook de Haunted Youth, die hoort je ook. Zij staan daar op vrijdag 4 september. En als die show even goed gaat zijn als die show van hun op Rock Werchter op Cactus Festival, liever deze zomer, dan ga je er je vingers bij aflikken daarin stekenen op Krammerok. Dit is Forget Me van de Haunted Youth.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Joe, pick up the phone. I know you're not asleep yet. You think just because I broke up with you, now you can ignore me?

0: Get Free van Major Lazer. Kan je zien op de mainstage van Pukkelpop op vrijdag 21 augustus is dat. Straks de War on Drugs.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: The War on Drugs. Kon je zien op een rockwerchter? Het was I Don't Live Here Anymore.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor de beste festivals.
0: Je had het vandaag al eens horen waaien, denk ik. Dat zie ik toch aan jullie berichten hier in de app van Studio Brussel. Het is Ticket Tuesday natuurlijk vandaag. En tussen die festivals zat ook het festival Crossroads. Op 14 en 15 augustus is dat in het Vijverspark in Anderlecht, onder het viaduct van Anderlecht. En dat is volgende week al. En als jij te lang hebt gewacht met het kopen van je combi-ticket, dan heb je pech, want die zijn uitverkocht. Tenzij je nu naar Studio Brussel aan het luisteren bent, natuurlijk, want... Ja, ik heb hier nog twee combi-tickets voor Crossroads liggen. En die kunnen van jou zijn. Ik heb daarom een heel handig stappenplan gemaakt voor als je deze absoluut nog wil winnen. Stap 1 is, stuur Ticket Tuesday in de app als je de artiest Malgrab hoort. Stap 2, neem je gsm op als ik je bel straks. En stap 3, geef het juiste antwoord op de vraag die ik je straks ga stellen. En die tickets zijn van jou. Niet heel moeilijk dus. En stap 1 is er iets sneller dan je denkt.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.

0: Jazeker, dit was Malgrab samen met zijn vrouw zelfs. Effie, ook DJ trouwens. En dat was jouw signaal natuurlijk.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
0: Want het is dinsdag en dinsdag is Ticket Tuesday. En ik heb hier nog een duo combi ticket voor het festival Crossroads te geven. En dat kan misschien wel voor jou zijn als je zo net Ticket Tuesday stuurde in de app. Het enige wat je nog moet doen, dat is opnemen, want ik ben je aan het bellen.
3: Hallo, met Jasmin.
0: Dat was snel. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Jasmin.
0: Dag Jasmin. Ben je al eens naar Crossroads geweest?
3: Nee, ik ben nog nooit geweest, aangezien dat elk jaar samen met Pukkelpop valt.
0: Ah.
3: Dus wel heel graag.
0: Dus dit jaar komt dat ja, goed uit. Oké.
3: Ja.
0: Je stuurt een Ticket Tuesday in de app. Dat is al stap 1. Je bent al 2 stappen verder, want je bent nu ook al op de radio. Maar er is ook een derde stap. Er is namelijk nog een vraag, Jasmin.
3: Ja.
0: En die vraag is... Welke legendarische Brusselse technoclub cureert dat festival Crossroads?
3: The Fuse.
0: Heel enthousiast. En dat klopt helemaal. Dus jij gaat duo combi naar Crossroads volgende week. Wie mag er mee?
3: Super nice. Oh, ze gaan het moeten uitvechten, denk ik.
0: Dat is ook goed. De combi-tickets zijn uitverkocht, maar misschien je ticketswap aanzetten als je met veel bent. Maar jij bent al zeker dat je gaat met een plus one. Kei tof. Heb je de line-up al gecheckt?
3: Ja, zeker.
0: En wie wil je zien?
3: Sowieso Ben UFO, die had ik al een tijdje geleden gezien en dat was echt super.
0: Oké. Okay.
3: Freddy K, Dexter, dus er zijn echt wel een aantal namen die ik heel graag wil zien.
0: Dat gaat heel vet zijn daar in het Vijverspark in Anderlecht. Veel plezier en laat weten hoe het was, Jasmin.
3: Super, merci.
0: Doei.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw tickets voor de beste festivals.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I want you to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max. IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promokoken.
9: Ik heb zin in iets zomers.
7: Gazpacho met meloen, want je scoort onze meloen. Loenen nu aan -30%.
9: Gazpacho met meloen. Doen.
7: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
11: Een hele goede avond, het is 7 uur.
10: VRT Nieuws.
11: Met Charlotte Krul.
12: De twee jongeren die door bliksem getroffen werden zijn Belgen. En het ongeluk gebeurde gisteren in de Franse Pyreneeën. De lokale politie bevestigt aan VRT Nieuws dat het Belgen zijn. Een van hen is van Hoeilaert. De jongeren waren aan het wandelen in groep toen ze plots werden verrast door onweer. Een van hen is een jongen van 14. Hij kreeg een hartstilstand. Samen met een jongeman van 21 werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zou een van hen aan de betere hand zijn. Verschillende ziekenhuizen hebben hun hitteplan aangepast. Nu we de tweede hittegolf van deze zomer meemaken. In juni, tijdens de vorige hittegolf in ons land, bleek dat de ziekenhuizen het moeilijk hadden. Het was in verschillende ruimtes echt te warm voor medewerkers en kwetsbare patiënten. Ziekenhuizen proberen zich nu beter te organiseren, zegt ook spoedarts Sam Proesmans van het ziekenhuis aan de Stroom.
13: Waar loopt de temperatuur het hoogst op? Welke patiënten zetten we best waar? Ik bedoel daarmee, ja, oudere mensen hebben natuurlijk minder compensatiemechanismen, zijn sowieso kwetsbaarder. Misschien moeten we die mensen dan ook niet in de gang plaatsen waar de temperatuur dan het hoogst oploopt. Hè. Dus we zijn gewoon beter in kaart aan het brengen van waar slaagt die hitte vooral toe en welke patiënten verzorgen we waar. Het is utopisch om te denken dat we tegen volgend jaar natuurlijk overal airconditioning hebben geïnstalleerd.
12: In de Tour de France voor de vrouwen is Marleen Reusser de nieuwe gele trui. De Zwitserse won de individuele tijdrit met aankomst in Dijon. Reusser maakte van deze tijdrit het hoofddoel van haar seizoen. En dat het dan ook lukt, maakt haar erg blij. Zeker ook al omdat de Tour startte in haar thuisland Zwitserland, vertelt ze.
14: This was kind of the idea that we had since a long time. I knew this Tour de France is the first Tour de France that I really saw as my goal of the year, that I really targeted and that I am here as a leader. And I knew it's going to start in Switzerland on the Swiss National Day.
12: En over een uur speelt Union in de derde voorronde van de Champions League voetbal tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. De wedstrijd is in Oostende, want Union mag Europees niet in het eigen stadion spelen, in Sint-Gilles in Brussel. Dat stadion voldoet niet aan de normen van de Europese Voetbalbond. In Oostende speelt nu de fusieclub Diksmuide Oostende, een amateurclub. En daar zijn ze heel tevreden met Union voor een Europese wedstrijd.
15: We hebben natuurlijk financiële afspraken met Union. En zeker in de amateurreeks waarin wij nu spelen, kan dat een zeer mooie som opleveren voor de club. Maar ik denk toch ook vooral, het is fantastische promotie voor de club en voor de stad. De vele mensen, de vele pers die nu zien dat er ook na KVO Oostende en dankzij KSV Diksmuide nog leven is in Oostende.
12: De laatste onweers- en regenbuien trekken weg. Vannacht bewolkt met kans op een plaatselijke bui. Morgen start bewolkt met lichte regen in het westen en centrum van het land. Later opklaringen, maximaal rond 24 graden aan zee en tot 27 in het centrum.
0: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
10: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
10: Thaïs van Beurum.
11: Alleen maar mooie artiesten in de playlist het komende uur. En die artiesten kan je nog eens zien op onze festivals deze zomer. Hoe goed is dat?
10: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: Dean Turnley kon je zien op Tomorrowland en staat ook nog op Pukkelpop over een paar weken.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Net zoals zoveel andere topartiesten natuurlijk daar op al die podia in Kiewit. Want het worden weer drukke dagen voor jou en de stappenteller op je telefoon. Want het is al een pittig traject om de hele dag van podium naar podium te wandelen naar al jouw favoriete artiesten. Maar nu hoort lopen ook officieel tot de mogelijkheden. Want je kan meedoen met de Pukkelpop Turbo Social Run als je nog wat energie over had. De naam verklapt het al. Pukkelpop bundelt de kracht met Average Rob en Arno de Kid. En het zullen dus geen artiesten zijn die het terrein van Pukkelpop op zaterdag openen, maar wel lopers.
3: Yo, ik ben Average Rob en op 22 augustus organiseren wij de Turbo Social Run op Pukkelpop. Oké? En we doen dat in de voormiddag voor de deuren opengaan. Dus je kunt het terrein zien, je kunt de podia zien voor er iemand is. Je kunt je inschrijven op turbosports.eu. En na de run doen we een Turbo Afterparty in de Boiler Room. Dus kom af, het gaat keileuk zijn. Het is om 10:30 aan de hoofdinkom. Het gaat zalig zijn.
0: Ja, die groepsloop op Pukkelpop gaat 5 kilometer lang zijn. Over het hele terrein op 22 augustus dus. Dat is de zaterdag van Pukkelpop. Je moet wel een combi of zaterdag ticketje hebben om mee te doen natuurlijk. En dan loop je gezellig langs de mainstage, over de weide, tot aan de boiler. Als de beentjes dat nog aankunnen tenminste. Maar uniek is het zeker. En zo brengen we beweging en muziek samen, het nuttige en het aangename koppelen. Dus heel leuk. En wat later die dag ga je Emmel en de Sniffers dan weer kunnen zien op het terrein van Pukkelpop in de Marquee.
1: De festivalzender.

Raven Lenae kan je zien op zondag 23 augustus op Pukkelpop. Straks krijg je de hotshot na deze Silver Bumper en On Tonight.

0: hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Daarom is dit deze week onze hotshot. Matt Berninger, Martini Mi Fatso.
0: Studio Brussel.
2: Hello, this is Matt Berninger. You're listening to Studio Brussel.

0: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelig.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitzicht. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: zaterdag gewoon live zien op de Lokerse feesten.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
0: En wie daar zeker bij gaat zijn, dat is Laurence. Zij geniet met volle teugen van de 10 dagen Lokerse feesten.
3: Hallo, ik ben Laurence. En ik was gisteravond natuurlijk op de Lokerse feesten voor Therapy. En of dat het de max was, leve Therapy. De voorbije dagen, van Gary Newman naar de Human League, over naar de Editors en Lenny Kravitz. Wat kijk ik zo naar dit weekend uit.
0: Ja, ik snap dat zij daar heel hard naar uitkijkt. Naar die zotte dagen die nog op de planning staan daar op de Lokerse feesten. Want Lokeren krijgt daar dag na dag een steengoede line-up op hun bord. En dat was dus gisteren ook het geval, want wie daar gisteren ook stond in Clubstudio Brussel, dat zijn onze winnaars van de nieuwe lichting 2026, Waste. Dag, chef.
4: Helemaal, echt.
0: Hallo, goeie avond. Hoe was het gisteren?
4: Oh, dat was bangelijk. Dat was echt, ja, mooi, zweterig, top. Ja.
0: Oké, okay, goed. Wat was je lievelingsmoment als je één moet kiezen?
4: Ik heb tegenwoordig de neiging om te beginnen crowdsurfen bij ons laatste nummer. En dat blijft maar leuk. En ik had nooit gedacht dat ik het zo leuk zou blijven vinden. Dus ja, dat was het.
0: Dat was een goed moment, zal wel zijn. Ja, we zijn met festivalzomer, een drukke festivalzomer voor jullie. Hoe gaat het met jullie? Zijn jullie nog onder de levende?
4: Zeker, het is pittig. Maar het gaat, het is leuk, het is fijn. Dus we blijven ook gaan.
0: Dat is goed. Ja. Ja. Kijk, tof. Ja, wat staat er nu nog allemaal op jullie planning deze zomer?
4: Wij doen Pukkelpop Downtown, mm-hmm. doen we nog. We hebben nog Backyard Festival, Floatline. Ja, er zijn nog een heleboel leuke festivals dat we gaan doen. Vooral dit weekend gaan we Circa Tech spelen. Okay. Wil er ook. Ja.
0: Dat is niet mis, hè? Je drukke planning, maar heel tof. Ja. Jullie weten wat gedaan.
4: Zeker, zelfs. Ja, ja, zeker. Het is bijna elk weekend, denk ik nu, tot en met ik denk zo midden, eind september ergens. Ja. Dus dat is mooi. Ja.
0: Ja, het zal wel zijn, een marathon. Zeer tof. Ja, chef, dikke merci om tijd te maken. Geniet nog van jullie zomer. Veel succes alvast met al die shows die nog op de planning staan. En kei goed bezig, hè. Ongelooflijk.
4: Sowieso, merci.
0: Yes, ik ben heel blij ook dat we samen die show van Waste kunnen herbeleven daar op de Lokerse feesten. Want zo klonk Waste met Doghouse gisteren live daar in Lokeren. Salut, chef.
1: Salut, festivalzender.

Nog drie keer slapen en dan krijgen we die song met Angèle helemaal te horen. Die gaat op haar nieuwe plaat Aura staan, die op 4 september uitkomt. En op 5 september staat ze op de trappen van het KMSKA in Antwerpen om die plaat voor te stellen. En nog iets later, op 2 oktober, komt de plaat van Fat Dog uit. Cancel Me, I'm Tired heet die. En daar staat deze hele lieve track ook op. Go Fuck Yourself. Goeie avond van Fat Dog en van mij.

0: vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.

0: 25 augustus staat deze A$AP Rocky in de ING Arena. Met zijn vierde album Don't Be Dumb. Veel mensen kijken daar naar uit, waaronder ikzelf. Zeker nadat hij vorig jaar Pukkelpop heeft afgezegd. Nu maakt hij dat hopelijk heel goed.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Festivals bij Studio Brussel.
0: 4 augustus vandaag, midden in die festivalzomers. En ik loop graag al even op de feiten vooruit. Want als jij nog geen plannen hebt voor het tweede weekend van september, dan weet ik wel een paar manieren om dat weekendje te vullen. Want 11, 12 en 13 september kan jij onder andere gaan dansen in de bossen van Voodoo Village. Daar gaan we het straks vanaf 8 uur alles over horen. Want ze komen langs hier in de festivalzender. Ze hebben ook misschien nog iets bij voor jou. Blijf dus zeker hangen daarvoor. Maar waar je nog naartoe kan, liever datzelfde weekend van 11 tot 13 september, is natuurlijk Leffingen Leuren in Leffingen. Dat gaat een feesteditie zijn, want zij vieren hun 50ste editie dit jaar. Zij komen dan weer morgen langs hier bij ons met alle info over wat je daarvan mag verwachten van die feesteditie. En ook wie je daar zeker moet zien, zoals bijvoorbeeld deze Osayuki.

0: Goodbye for Now van Osayuki. Kan je zien op Leffingen Leuren, maar ook onder andere vanavond op de Lokerse feesten en ook op Pukkelpop.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: En dan is er nieuws, want Florence Road komt met de nieuwe muziek. Daar lijkt het toch op als je een kijkje neemt op hun socials. De band heeft een snippet gepost van hun onuitgebrachte nummer 7563. 7 wishes, 5 sleeps, 6 days, 3 minutes, Friday 12 a.m. zetten ze erbij in de caption. En dit hoor je erbij. Hè?

0: Ja, het nummer zit al een tijdje in een setlist. En Florence Rhode had zelf in interviews ook al verklapt dat het nummer op hun debuutalbum zou komen. De fans zijn er dus al langer op aan het wachten. En ik lees heel veel enthousiaste reacties onder de post op Instagram. Vrijdag is het dus eindelijk zover. Dan zou die 7563 alvast gereleased worden. Op het album is het wel nog eventjes wachten. Maar intussen zijn we gelukkig nog heel zoet met deze Break the Girl van op hun eerste EP. Studio.
1: De festivalzender.

Binnenflash van Alice May staat nog op Pukkelpop op donderdag 20 augustus in de club. Straks vanaf 8 uur komt Voodoo Village langs hier in de festivalzender. Eerst krijg je nog Sid. Je kan ze kennen van de hip-hop collectieven Odd Future en The Internet. En je kan ze dus nu ook solo gaan kijken in ons land. Want ze staat op Kramrock in september. Too many days.

0: Radio Brussel.
1: 8 uur, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De twee jongeren die gisteren door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zijn Belgen. Een van de twee komt uit Hoeilaert in Vlaams-Brabant. De jongeren waren aan het wandelen in groep toen ze plots werden verrast door een hevig onweer. Een van hen, een jongen van 14, kreeg een hartstilstand. En samen met een jongeman van 21 werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een van de twee zou intussen wel beter zijn. Verschillende ziekenhuizen in ons land hebben hun hitteplan aangepast nu we de tweede hittegolf van deze zomer meemaken. In juni, tijdens de vorige hittegolf, bleek dat ziekenhuizen het moeilijk hadden. Het was in verschillende ruimtes echt te warm voor medewerkers en kwetsbare patiënten. Ziekenhuizen proberen zich nu beter te organiseren, zegt ook spoedarts Sam Proesmans van Ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen.
2: Waar loopt de temperatuur het hoogst op? Welke patiënten zetten we best waar? Ik bedoel daarmee, ja, oudere mensen hebben natuurlijk minder compensatiemechanismen, zijn sowieso kwetsbaarder. Misschien moeten we die mensen dan ook niet in de gang plaatsen waar de temperatuur dan het hoogst oploopt. Hè. Dus we zijn gewoon beter in kaart aan het brengen van waar slaagt die hitte vooral toe en welke patiënten verzorgen we waar. Het is utopisch om te denken dat we tegen volgend jaar natuurlijk overal airconditioning hebben geïnstalleerd.
1: De Rijn staat in het westen van Duitsland op zijn laagste peil sinds 1880. De waterstand van de rivier is gedaald tot 24 centimeter. Daardoor is binnenlands vrachtverkeer bijna onmogelijk. En bedrijven moeten op zoek naar alternatieven om hun producten te vervoeren. Ook op andere plaatsen in Europa veroorzaakt de aanhoudende hitte problemen. Hongarije en Roemenië vragen burgers om onnodig gebruik van water en elektriciteit te vermijden. Nu ook het waterpeil van de Donau blijft dalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen werd het vandaag 40,8 graden, de hoogste temperatuur ooit gemeten in die stad. En Union speelt op dit moment in de derde voorronde van de Champions League voetbal tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. De wedstrijd is in Oostende, want Union mag Europees niet in het eigen stadion spelen in Brussel. Dat stadion voldoet niet aan de normen van de Europese Voetbalbond. In het stadion in Oostende speelt nu de fusieclub Diksmuide Oostende. Dat is een amateurclub. En zij zijn tevreden met de komst van Union, zegt woordvoerder Bram Kersenbilk.
3: We hebben natuurlijk financiële afspraken met Union en zeker in de amateurreeks waarin wij nu spelen, kan dat een zeer mooie som opleveren voor de club. Maar ik denk toch ook vooral, het is fantastische promotie voor de club en voor de stad. De vele mensen, de vele pers die nu zien dat er ook na KVO Stende en dankzij KSV Diksmuide nog leven is in Oostende.
1: Ja, en de wedstrijd is enkele minuten aan de gang. Het staat nog 0-0 ziek. De laatste onweers en regenbuien trekken weg. Vannacht veel wolken met kans op een plaatselijke bui. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later meer opklaringen bij 24 graden aan zee en 27 in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: De festivalzender.
5: Thaïs van Beurum.
6: Als jij wil feesten aan een kasteel, dan kan het wel eens zijn dat Foodie Village volledig jouw ding is. En het moet net lukken dat ze hier te gast zijn bij mij.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music. Mm,

0: What You Say zal dat passeren in de set van Young Marco op Voodoo Village op 12 september.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzetten.
1: Voodoo Village. Voodoo Village.
0: Een gezellig volle studio deze avond, want Maxime, Mia en Gael van Voodoo Village zijn te gast. Goedenavond alle drie.
3: Hey,
0: hallo.
3: Hey.
0: Hallo. Jullie komen ons alles vertellen over het topfestival dat Voodoo Village is. Op 11, 12 en 13 september in Grimbergen is dat. Voor mensen die nog nooit op Voodoo Village zijn geweest, wat is Voodoo Village?
3: Voodoo Village is een driedaags festival in de bossen van Grimbergen. Meer dan muziek, ook heel veel experiences, heel veel workshops en een podium of zeven. Dus ja, zeker de moeite is om eens af te komen.
0: Ja, jullie locatie is ook wel heel speciaal. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen?
3: Wij vinden sinds 2017 plaats aan het Gravenkasteel in Humbeek.
0: Ja.
3: Dat is heel magisch. We hebben daar een heel mooi bos. En een van onze grootste podia is ook in het bos van het kasteel. Dus dat is heel magisch.
0: Ja. Welke podia hebben jullie zoal?
4: Ja, we hebben eigenlijk vijf grote hoofdpodiums. Die een beetje gebaseerd zijn op de Chinese filosofie van de vijf elementen. We hebben de Yard, inderdaad de Bosstage, die in het midden van het bos bevindt. We hebben de Observatory, die dit jaar volledig vernieuwd wordt. We hebben de Shelter Stage. En dan de laatste is onze Oracle.
3: Ja.
0: Ja, kei tof. Ja, jullie festival draait ook om rond die vijf werelden. Kan je daar wat meer over vertellen?
4: Ja, dat klopt. Zoals ik al zei, dat is een beetje gebaseerd op vijf elementen. Dus we creëren eigenlijk een vijftal werelden met elk een eigen genre, een eigen stijl. En dat is ook het leuke. Je ziet eigenlijk hoe dat die werelden zich mengen. Dus de mensen die bijvoorbeeld komen voor de DJ in het bos, die gaan dan een keer op bezoek in de Oracle. En
0: ja.
4: Dat is heel leuk zo om die beweging te zien op het festival.
0: Zal wel, ja. Ja, zeker. Ja, ook Pausa staat bij jullie, Britse DJ en producer. Hoe hard kijken jullie uit naar die show?
3: Het is de tweede keer dat ik kom belt. Een paar jaar geleden is hij ook geweest met Onder Golfos, met Dennis Kroes. Ja, heel blij dat hij komt. Hij wil wel absoluut de sunset doen. Dus hij speelt al redelijk vroeg op vrijdag. Hij speelt om 7 uur, denk ik. En we openen de deuren pas om 4 uur. Dus,
0: Dus mensen moeten gewoon vroeg komen.
3: Heel vroeg komen op vrijdag.
4: Ja.
0: Dit is hem, die Pausa, met Too Cool To Be Careless.
1: Studio.

0: Maxi Meraki kan je zien op Voodoo Village op de Yard Stage. Tot 9 uur zijn Maxime, Mia en Gaël van Voodoo Village hier te gast in de festivalzender. We draaien het hele uur muziek van op die line-up. En je ontdekt ook alles over het festival daar aan het Schravenkasteel in Humbeek. Het is dit jaar ook jullie 11e editie. Vorig jaar kregen we een extra festivaldag erbij. Komt die dit jaar ook terug? Ja,
1: ja, die komt terug.
0: Keigoed. Zijn er nog nieuwigheden dit jaar?
1: We doen toch redelijk veel nieuw terug. We doen een volledig nieuw design van de Observatory Stage. En er is dit jaar de Orfica bijgekomen en de Listening Bar. Ja. Dat is toch wel een aantal nieuwigheden. En ook, ik denk dat we ongeveer 70 experiences hebben, workshops in de Oracle Area. Dus toch wel die zone enorm uitgebreid.
0: En wat kan je daar allemaal beleven op die stage en in die Listening Bar en zo?
1: In die stage heb je de Oracle is een live podium. En daar rond bouwen we eigenlijk allemaal experiences. Dat zijn one-on-ones, dat zijn lightning therapy. Dat gaat heel breed. Mm-hmm. Je hebt daar ook een markt. De stage, als je een beetje weg wilt gaan van de muziek, dan kun je daar een beetje tot rust komen.
2: Ja. Ja, we gaan donderdag eigenlijk de Oracle website online zetten. Die komt ook op onze socials. Dus alle informatie dieper over die experiences kunnen de mensen daar vinden.
0: Oké, heel tof. Hoe gaan jullie stages er dan uitzien ook? Daar ben ik heel benieuwd naar.
2: Ik keek vooral uit naar de Calypso stage, de listening bar waar de Maxime over sprak. Want de inrichting daarvan, we gaan samenwerken met Marius Rietiu. Dat is een ontwerper die eigenlijk heel veel van zijn designstuks bij ons in de Calypso stage zal verwerken. Dus er zal een boot komen, verschillende zitmeubels. Dus ja, dat gaat echt iets moois in. Ja. Eens gaan kijken.
0: En er is ook een nieuw ontwerp voor de Observatory. Wauw, dat was even een tongtwister stage. Dat klopt, hè?
3: Ja, de Observatory gaat eigenlijk een volledig nieuw design krijgen. Het is eigenlijk letterlijk een observatory zijn. En als de avond aanvalt, dan ga je mooi naar de lucht kunnen kijken. Mm-hmm. En ik draai er zelf ook de eerste dag wanneer dat de stage dus open is. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn.
0: Ja. Ja, want Mia, het is grappig, jij bent er nu bij, maar je doet dus stage bij Voodoo Village. Maar daar is nog een extra laagje aan, toch?
3: Ja, ik werd eigenlijk eerst geboekt en ik had eigenlijk nog geen stage. Ik was er een beetje laat mee en dan had ik een open sollicitatie gestuurd. En ik ben leuk of dat ik nu alles achter de schermen mee kan volgen tot de opbouw.
0: Ja, en wij kunnen jou zien op de line-up als...
3: Mi amor.
0: Ja, je bent ook getipt door Helena Lauwaard vorige week hier in de show.
3: Ik heb het gehoord.
0: Jawel, kei tof. Los van de shows van al die artiesten op Voodoo Village, hebben jullie ook nog tips van wat je daarnaast absoluut moet doen? Want je kan heel veel doen, maar wat moet je nu absoluut doen?
2: Ik denk, vooral eigenlijk de experience. Mm-hmm. Maar ik denk ook een leuke tip is dat je naast alle normale transportmiddelen ook met de boot bij ons naar Voodoo kunt. Die vertrekt vanuit Brussel. En dat is eigenlijk al een klein feestje alvorens je het festival binnenwandelt. Dus dat is wel echt een leuke tip ook.
0: Ja, van tour en taxis is dat. Ja. Kan je recht naar jullie kasteel daar van Voodoo Village. Kei tof.
1: Enkel heen. Hè. Terug zal je goed idee zijn.
0: Terug moet je zelf regelen. Kei goed. Straks gaan we wat dieper in de line-up duiken ook. En nu is er dus iemand die op de Orfica stage staat. De festivalzender! Studio Brussel. Dat is Jess Sanusi. Met haar heerlijke stem. Dit is Release.
4: And we're still right here. I mean, I'm still optimistic about this whole love thing. It's gonna be amazing and great. But remember when

0: What You Gonna Do van Black Mamba en Roos kan je zien op de zaterdag van Voodoo Village.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Voodoo Village. Voodoo Village.
0: En daar hebben we het nog het hele uur over. Over Voodoo Village van 11 tot en met 13 september in Grimbergen. Maxime, Gael en Mia van Voodoo Village zijn hier bij mij. En ik duik met jullie graag eens in de line-up. We gaan er even door.

0: We hoorden onder andere Sam, Vintage Culture, Helena Lauwaert, Oscar and the Wolf, The Blaze, Frankie Rizzardo, Melody en Adrian Mills. Hoe stellen jullie zo'n line-up samen? Elk jaar opnieuw.
1: Het grappige is natuurlijk, elk jaar moeten we vroeger en vroeger beginnen. Vroeger konden we gewoon het festival laten passeren en een paar weken, maanden vakantie nemen en dan beginnen met de line-up. Maar nu merken we dat we eigenlijk nu al gestart zijn met de line-up van volgend jaar.
0: Oké. Ja, want hoe stellen jullie dan zo'n affiche samen? Gaan jullie op zoek? Of hoe?
1: Ja, we zijn natuurlijk veel op zoek. Prospectie aan het doen. We hebben onze eigen favorieten. En we volgen ook een beetje de trends natuurlijk.
0: Ja.
1: En alles vertrekt van ons natuurlijk vanuit die vijf werelden. Vijf verschillende stijlen. We gaan van techno tot downtempo tot afro house. En ja, vanuit daar starten we eigenlijk. Ja. En proberen we de puzzel te leggen.
0: Zo is het puzzelen met alle namen die jullie graag willen zien. Ja, het is een dikke line-up dit jaar. Dus mogelijk is het ook moeilijk kiezen nu. Maar naar wie kijken jullie zelf het meest uit?
2: Ik kijk hard uit naar Mushina. Dat is een Portugese artiest die eigenlijk ook een sterk dancer is. En vorig jaar was hij voor het eerst bij ons in de Oracle. En heeft echt de Oracle. Dat was on fire. Die was op de stage aan het dansen. Iedereen was aan het springen. Dus dit jaar komt hij terug omdat we die zo leuk vonden.
0: Ja.
2: En ja, ik denk dat we met heel team eigenlijk al afgesproken hebben om daar zeker naartoe te gaan.
0: Ja. En bij jou, Maxime?
1: Oh, ik heb er een aantal. Natuurlijk, En Me, dat is een beetje de resident van het festival aan het worden, maar ik blijf er toch wel naar uitkijken. Hij gaat dit jaar om 5 uur al starten, heel vroeg. Een 3 uur set doen in de bos op zondag. Kijk toch wel naar uit. Samen natuurlijk met Mia.
0: Dat ik, Mia Moor natuurlijk. Mia Moor. En jij, Mia, naar wie kijk jij uit?
3: Ik kijk eigenlijk het meest uit naar Melodie, omdat ik die overlaatst in Traum heb gezien. Die ik moest voor hem draaien. En dat was eigenlijk een van de beste house sets dat ik ooit had gezien.
0: Oké. Okay.
3: Ja, gewoon house van vroeger, hoe dat moet. Was echt perfect.
0: Ja. En welke naam kennen we misschien nog niet, maar moeten we absoluut gaan checken als we er zijn bij jullie?
1: Oh, ik zou zeggen, Nogger.
0: Ja.
1: Dat is een live act dat hij gaat brengen op zaterdag. Dat gaat echt magisch zijn. En Afnan Prins, die in de Oracle ook een set gaat geven, die gaat samen dan beginnen zingen met hem.
0: Ja.
1: Lijkt een beetje, niemand weet dan, maar ik zeg het hier nu.
0: Ah, een primeur. Kei tof. Oké. Okay. Ja, op jullie line-up staan er ook heel veel vrouwen, veel vrouwelijke DJ's. Heel fijn. Zondag is er een back-to-back van Claudia en Otta. Een tip van Helena Lauwaert ook. Wat verwachten jullie van die set?
2: Dat ga ik keihard zijn.
0: Voilà. Meer moeten we eigenlijk niet weten. Dit is Otta met Pulso. Je kan het zelf even horen.

0: stage van Voodoo Village.
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn er!
1: Voodoo Village. Voodoo Village.
0: En je hoort hier op Studio Brussel alleen maar muziek van op de line-up van Voodoo Village tot 9 uur. En op Voodoo Village, bij jullie, daar staat toch altijd heel veel lokaal talent op de line-up. Hoe belangrijk vinden jullie dat?
3: Ja, we vinden dat heel belangrijk. We proberen daar echt wel een mooie balans in te vinden met internationale acts en lokaal talent.
0: Ja, want er is ook dit jaar een stage hosting van Helena Lauwaert, als ik mij niet vergis. Ja. Hoe hard kijken jullie daar naar uit?
4: Ja, inderdaad. Helena host onze Observatory Stage op zaterdag. Ik vind het ook belangrijk dat er genoeg vrouwen op de line-up staan. Dus ja, Helena en Friends heeft, is al 2 jaar geleden bij ons ook op de Observatory gespeeld. Toen heeft ze een openingslot gedaan. Dus ze is ondertussen zoveel gegroeid in wat dat ze brengt. Mm. En daarom dachten we echt van oké, een hosting op zaterdag.
0: Ja, super tof. En dan is er natuurlijk die volledig maker van jullie line-up, Oscar and the Wolf, als headliner op vrijdag. Hoe hard kijken jullie naar die set uit? Want dat gaat wel zot zijn, denk ik.
3: Wel, we hebben een paar weken geleden op Tomorrowland nog gezien. Het is eigenlijk ook zo dat we op het idee gekomen zijn om te boeken. Vorig jaar waren we met team op Tomorrowland. En hij heeft daar zijn After Hours set gedraaid. En we waren enorm onder de indruk. Dus bij ons gaat het ook een clubset zijn. Een mix tussen DJ en live. Dus ja, dat is wel een beetje meer high energy.
0: Ja.
3: En ja, het is gewoon... Magnifieke artiest, hè?
0: Ja, zeker weten. Zondag is er ook de back-to-back van die Belgen Sam en Ajna. Als jij daar zondag nog wel bij zijn, dan heb ik heel goed nieuws. Want je kan nog met 3 vrienden naar de zondag van Voodoo Village. Mia, Maxime en Gael hebben nog 4 ticketjes mee voor die zondag. En niet alleen toegangstickets voor het festival, maar ook voor de boot die jou van tour en taxis in Brussel tot aan de inkom van Voodoo Village brengt. Maar dan moet je een antwoord geven op deze vraag. Mia, aan jou de eer.
4: Welke stage krijgt een nieuw design?
0: Welke stage krijgt een nieuw design? We hebben er daarnet al over gepraat. Dus als je dat weet, stuur dan nu in de app van Studio Brussel. En wie weet ga je met 3 vrienden naar de zondag van Voodoo Village.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel.

0: Losing My Religion in die club-edit van Oscar and the Wolf kan je ook zien op de vrijdag van Voodoo Village.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: En je kon zelf ook nog naar Voodoo Village, daar in Grimbergen. Want ik heb hier nog 4 ticketjes liggen voor de zondag. Misschien wel voor Wout en 3 vrienden. Dag Wout.
2: Een goeie avond.
0: Een hele goeie avond. Is het jouw eerste keer Voodoo Village? Stel dat je deze tickets wint.
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Oké. Okay.
2: Ik ben al een keer of 3 geweest.
0: Oké, okay, dus het valt in de smaak.
2: Ja, het is een goed festival.
0: Ja, zeker weten.
2: Dat ik nog eens wil beleven.
0: Kijk, is er iemand van op de line-up die je graag wil zien?
2: Goh, eigenlijk niet specifiek, want ik weet niet goed wie dat er allemaal komt. Het was niet de bedoeling of niet het plan om te gaan.
0: Ah, kijk. Dus je gaat verrast worden door al die goeie namen die daar op die line-up staan.
2: Ja.
0: Ik kan je daar nog heen sturen, Wout. Als je wist welke stage dit jaar een nieuw design krijgt. Welke stage is dat?
2: Dat was volgens mij de Observatory.
0: Ik kijk even naar de jury. Klopt dit antwoord?
3: Correct. Correct.
0: Ja, zeer goed. Proficiat. Jij gaat met 3 vrienden naar Voodoo Village.
2: Dank u wel.
0: Met veel plezier. Wie ga je meenemen?
2: Ik zit wat in een vast klikje met oud-Giro-vrienden.
0: Oké. Okay.
2: Het zijn ook die mensen die de vorige keer zijn meegeweest. Dus ja, dat zullen dezelfde mensen zijn, denk ik.
0: Ja, die neem je mee op de boot naar Voodoo Village. Heel tof. Zondag kan je deze Sam zien. Ik ga hem draaien met zijn remix van Magnetic. Heel fijne avond, Wout. En geniet ervan, hè, daar.
2: Dank je wel.
0: Fijne avond. De Festival Center. Studio Brussel.

0: Met Fairchild hoorde je hem hier.
1: Studio Brussel.
2: De festivalcenter.
1: Voodoo Village. Voodoo Village.
0: Het hele uur lang waren Mia Gael en Maxime van Voodoo Village hier bij ons in de festivalzender. Maar we moeten bijna afsluiten, helaas. Heel jammer. Maar niet voor jullie mij vertellen hoe jullie zo'n geslaagde editie vieren met de crew daar op Voodoo Village.
3: Wel, vorig jaar hebben we het met iedereen gedaan in het productiedorp. Maar daar was de productie niet zo blij mee. Dus we hebben dit jaar beloofd aan hun dat we iedereen gaan meepakken naar de Fuse in Brussel.
0: Oké.
3: Waar we onze officiële afterparty ook.
0: Ja, de officiële afterparty kan je doen in de Fuse. Dat is fantastisch. Ik ga nog de Blaze draaien. Die staat ook bij jullie op de line-up. Hoeveel kippenvel verwachten jullie tijdens die set?
3: Dat gaat magisch zijn. Hè. Ik denk, we hadden ze vorig jaar al boeken, dus ik ben heel blij dat dat dit jaar gelukt is.
0: Het is gelukt. De Voodoo Village dus, van 11 tot 13 september in Grimbergen. Dikke merci om langs te komen, alle drie. En daar kan je dus ook de Blaze zien, daar in Grimbergen. Een hele fijne avond. Het is Territory van de Blaze.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: The Blaze kan je dus ook zien op Voodoo Village op zondag 13 september. Een hele fijne avond.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er komt een nationale cafédag op 12 september. Bedoeling is om de cafésector te steunen. Vooral de bruine kroegen, want die hebben het moeilijk. 10 jaar geleden waren er in Vlaanderen nog 8500 cafés. Vandaag nog 5000. De bedoeling is dat we op 12 september massaal op café gaan voor de goede zaak. De actiedag is vandaag voorgesteld in een café in Aalst in Oost-Vlaanderen. En kreeg steun van actrice Danny Heijlen, bekend als cafébazin Pascalleke uit FC De Kampioenen.
4: Omdat ik in mijn jeugd heel veel kroegen bezocht heb in Antwerpen. Heel fijn, omdat je toch heel veel leert in een kroeg. Omdat je je eerste sigaret eventueel rookt. Je eerste liefdesverdriet verdrinkt. Die bruine kroegen, ik zou dat heel spijtig vinden dat die verdwijnen.
3: De Amerikaanse minister van Financiën zegt dat er morgen een akkoord kan zijn om de zeestraat van Hormuz te heropenen. Die belangrijke handelsroute in het Midden-Oosten wordt door Iran geblokkeerd sinds de start van de aanvallen van de VS en Israël op Iran. Volgens de minister onderhandelen de Amerikanen met de Iraniërs over de heropening en is een akkoord voor vandaag of uiterlijk morgen. Eerder zei de Amerikaanse president Donald Trump ook al dat er een akkoord op komst is. Iran ontkende dat meteen en zei dat er zelfs geen gesprekken waren met de Amerikanen. In Italië hebben vuilnisophalers geholpen om een winnend loterijticket van 1 miljoen euro terug te vinden. Een vrouw liet haar ticket controleren, maar kreeg de melding dat er niet kon worden uitbetaald. Ze dacht dat ze niks had gewonnen, maar het bedrag was gewoon te hoog. Ze gooide het lotje dan maar bij het vuilnis. Later bleek dat ze de winnende combinatie had. De vrouw schakelde de hulp in van het afvalverwerkingsbedrijf om het ticket terug te vinden. En dat is dus gelukt. En in het voetbal begint bekerwinnaar Union vanavond aan zijn Europees seizoen. In de derde voorronde van de Champions League speelt het op dit moment tegen het Noorse Bodo Glimt. Bert Sterks, er is daar al heel wat gebeurd in de eerste helft.
5: Er is inderdaad al veel gebeurd. Er is 4 keer gescoord. 2-2 is de stand halfweg tussen Union en Bodo Glimt. 2 keer kwamen de bezoekers op voorsprong. 2 keer met een stilstaande fase. Een penalty goal van Blomberg voor de 1-2. En voordien een vrije trap van Bergmooi. Een doel getrapt voor de 0-1. En dan was bij Union 2 keer dezelfde man, degene die kon gelijk maken in de 26e minuut. Floric, een eerste keer na een hoekschop kon hij in 1 tijd binnentrappen. En vlak voor rust was hij daar opnieuw. Op een tegenaanval van Union trapte hij in 1 tijd mooi een voorzet van Guillerme Smit binnen. En zo dus een geanimeerde eerste helft met 4 doelpunten, 5 gele kaarten. En alles nog te spelen in deze match. Volgende week volgt overigens de terugwedstrijd. Eerst nog maar die tweede helft, zometeen Union Bode 2-2.
3: Bedankt Bert. We krijgen veel wolken vannacht met hier en daar een regenbui. Het blijft wel zacht bij temperaturen tussen de 16 en 20 graden. Morgen start bewolkt met ook wat lichte regen. Later meer opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
2: Studio Brussel.

Carry On. Mijn bestie, het internet, die zegt dat je verse oesters altijd levend en gesloten moet bewaren in de koelkast, met de bolle kant naar beneden. Maar Royal Otis, die bewaart ze gewoon liever in een

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
8: Life is music.
9: Life is music.
8: Studio Brussel.
10: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Supermarktketen Aldi gaat zijn promotieacties weer gewoon online zetten. In mei had Aldi beslist om de prijzen van de wekelijkse promoties op verse producten onzichtbaar te maken, tot enkele dagen voor ze van kracht werden. De supermarktketen wou niet dat die informatie te snel bij de concurrentie terechtkwam. Het ging om promoties voor groente, fruit en vlees. De klanten waren niet tevreden en dus draait Aldi de maatregel terug, zegt woordvoerder Emily Verhagen.
11: Dus wij hebben ervoor gekozen om onze prijzen van onze verspromoties niet langer te blurren van de komende week. Onze klanten vragen namelijk om goed geïnformeerd te zijn, waarbij dat de prijs een belangrijk onderdeel is voor de opmaak van hun boodschappenlijstje. Daarom gaan we nu dus ook de prijzen terug zichtbaar stellen, zodat de klanten hun aankopen goed op voorhand kunnen plannen.
10: 12 september wordt Nationale Cafédag. De bedoeling is om die dag massaal op café te gaan om uitbaters te steunen, want de sector heeft het moeilijk. 10 jaar geleden waren er in Vlaanderen nog 8500 cafés, vandaag nog 5000. Actrice Danny Heijlen, beter bekend als cafébazin Pascalleke uit FC De Kampioenen, steunt de actie.
12: Omdat ik in mijn jeugd heel veel kroegen bezocht heb in Antwerpen. Heel fijn, omdat je toch heel veel leert in een kroeg, omdat je je eerste sigaret eventueel rookt, je eerste liefdesverdriet verdrinkt. Die bruine kroeg, ik zou dat heel spijtig vinden dat die verdwijnen.
10: De Britse prinses Eugenie, de jongste dochter van ex-prins Andrew, heeft een derde kindje gekregen op vakantie in Lissabon en Portugal. Een dochtertje. De baby is gezond en weegt net geen 3 kilo. Dat delen het Britse koningshuis en de prinses zelf mee op sociale media. De naam blijft voorlopig een geheim. De baby heeft als 15e in lijn voor de Britse troonopvolging ook geen koninklijke titel. De Britse koning Charles laat weten verheugd te zijn met de gezinsuitbreiding. En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Bij het sterkst, kort voor het einde, zag het er nogthans goed uit voor Union.
13: Ja, even leek het erop dat Union met een kleine bonus richting Noorwegen zou trekken na de late 3-2 van invaller Promise David. Maar Bjørtuft kon met een kopbal alsnog gelijk maken. 1 van 3 tegendoelpunten voor Union uit een stilstaande fase. Want in de eerste helft trapte Berg al een vrije trap rechtstreeks binnen 0-1. En Blomberg zette een penalty om voor de 1-2. Voor Union was het Floruc die 2 keer kon gelijk maken in een wedstrijd waarin op een slecht terrein al best slordig werd gevoetbald. 3-3 dus uiteindelijk. De terugmatch wordt wellicht een zware klus voor Union. Al veel Europese topploegen gingen onderuit op bezoek bij Bodø Glimt.
10: Bedankt Bert. Het wordt geleidelijk aan droger vannacht met wel wolken bij temperaturen tussen 16 en 20 graden. Morgen start bewolkt met nog enkele buien. Daarna brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 27 graden. Donderdag veel zon, dan halen we nog 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Studio Brussel.

0: kermis in het Spookhuis hoor je vaak boeha. Hier in Studio Brusselhuis vooral Dua van Disclosure. Welkom.
1: Je luistert naar
2: Studio Brussel. Life is music. Money, money.

en Simo Lagnawi met Terrell. Jij en ik, wij worden professioneel weduwe en dat doen we in 3 stappen. Stap 1, zoek je een oude rijke stinker. Stap 2, draag geen waterproof mascara op de begrafenis van diezelfde rijke stinker. En stap 3, luister naar het nummer Tantori Amos, Professional Widow.

op je flipcall hier nu donderdagnacht na wat pintjes tegenkomt. Of op een dinsdagochtend op kantoor. De verstaanbaarheid, die blijft hetzelfde. Namelijk niet. Of toch voor iemand uit Aalst en omstreken. Je hoort het donderdagnacht. Wanneer de baas van Studio Brussel zegt dat je aan alles mag likken, dan zijn de opties oneindig. De Eiffeltoren, het kontje van koning Filip,

Blackbox Revelation. En Burn Me Down. Wanneer je wilt afkoelen, dan kan je dat doen in een cryokamer. Dat is zo'n kamer waar je 2 tot 3 minuten in zit en de temperaturen tot min 100 en 150 gaan.

genaamd van Andromatic. TD, die staat voor dinsdag. En ook voor dickpics die jij en ik liever niet krijgen. Maar evengoed voor David Bowie en de dolle muziek die daarna nog volgt. En dat all night long. Dit is I Would Be Your Slave. David Bowie

0: Radio Brussel.
1: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Supermarktketen Aldi gaat zijn promotieacties weer gewoon online zetten. In mei had Aldi beslist om de prijzen van de wekelijkse promoties op verse producten onzichtbaar te maken, tot enkele dagen voor ze van kracht werden. De supermarktketen wou niet dat die informatie te snel bij de concurrentie terechtkwam. De klanten waren niet tevreden en dus draait Aldi de maatregel terug, zegt woordvoerder Emily Verhagen.
2: Dus we hebben ervoor gekozen om onze prijzen van onze verse promoties niet langer te blurren van de komende week. Onze klanten vragen namelijk om goed geïnformeerd te zijn, waarbij dat de prijs een belangrijk onderdeel is voor de opmaak van hun boodschappenlijstje. Daarom gaan we nu dus ook de prijzen terug zichtbaar stellen, zodat de klanten hun aankopen goed op voorhand kunnen plannen.
1: Zo Plankendaal heeft vandaag jonge kievitten vrijgelaten in Geel in de provincie Antwerpen. De kievit is een akkervogel die in Vlaanderen bedreigd is en daarom heeft de dierentuin vogels vrijgelaten in een natuurreservaat van de Zoo, waar veel zeldzame planten en diersoorten voorkomen. De dierentuin werkt met vrijwilligers en landbouwers samen om de kievit te redden, vertelt Pieter Tierks.
3: Dan gaan we eigenlijk samen met een groep vrijwilligers, want we hebben heel veel ogen nodig, gaan we eigenlijk actief op zoek naar kievitnesten. Gaan we daar eventueel mandjes plaatsen of stokken bijzetten, als de landbouwer daar rond kan werken. Maar in sommige gevallen is dat dus niet haalbaar. En dan moeten we de eieren gaan collecteren, gaan rapen. En die eieren eigenlijk in een broedmachine of een incubator gaan uitbroeden. En te zorgen dat ze toch een nieuwe kans krijgen.
1: Er liggen mogelijk explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het natuurgebied dat nog altijd in brand staat in Noord-Limburg in Nederland. De brand is nog steeds niet volledig onder controle. Er zijn nog altijd plaatsen waar het vuur af en toe oplaait. De brandweer vraagt advies van de explosieve ontruimingsdienst over de munitie en blijft voorlopig enkel op bestaande paden in het bos blussen. Zowat 100 hectare is daar al afgebrand. En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Het verslag is van Bert Sterks.
4: Even leek het erop dat Union met een kleine bonus richting Noorwegen zou trekken na de late 3-2 van invaller Promise David, maar Bjørtoft kon met een kopbal toch nog gelijk maken. Een van drie tegendoelpunten uit een stilstaande fase. Want in de eerste helft trapte Bergwall een vrije trap rechtstreeks binnen 0-1 en Blomberg zette een penalty om voor de 1-2. Voor Union was het Floric die twee keer kon gelijk maken in een wedstrijd waarin op het slechte terrein slordig werd gevoetbald en Union zijn doelpunten te makkelijk incasseerde. 3-3 dus uiteindelijk. De terugmatch wordt wellicht een zware klus. Al veel Europese topploegen gingen onderuit op bezoek bij Bodø Glimt.
1: Het wordt geleidelijk aan droger met wel wolken bij temperaturen vannacht tussen 16 en 20 graden. Morgen start bewolkt met ook nog enkele buien. Daarna brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De twee Belgische jongeren die maandag door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zouden buiten levensgevaar zijn. De jongeren waren op trektocht met een groep van zo'n 15 mensen toen ze plots werden verrast door een hevig onweer op 2700 meter hoogte. Ze werden kritiek naar het ziekenhuis gebracht. De ene jongeman van 21 voelde niets meer in zijn benen. Het andere slachtoffer, een tiener van 14, had verschillende brandwonden, zegt Jean-Michel Godet van de lokale Franse politie.
2: Une personne donc relativement inconsciente et l'autre consciente avec une perte de sensibilité motricité au niveau de membre inférieur. L'autre personne donc un adolescent de 14 ans, voilà, qui était très choqué et qui présentait de nombreuses brûlures.
1: Een van de twee komt uit Hoeilaart in Vlaams-Brabant. De woonplaats van de andere jongen is niet bekend. Er liggen mogelijk explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het natuurgebied dat nog altijd in brand staat in Noord-Limburg in Nederland. De brand is nog steeds niet volledig onder controle. Er zijn nog altijd plaatsen waar het vuur af en toe oplaait. De brandweer vraagt advies van de explosieve opruimingsdienst over de munitie en blijft voorlopig enkel op bestaande paden in het bos om te blussen. Zowat 100 hectare is daar al afgebrand. Supermarktketen Aldi gaat zijn promoacties weer gewoon online zetten. In mei had Aldi beslist om de prijzen van de wekelijkse promoties op verse producten onzichtbaar te maken, tot enkele dagen voor ze van kracht werden. De supermarktketen wou niet dat die informatie te snel bij de concurrentie terechtkwam. De klanten waren niet tevreden en dus draait Aldi de maatregel terug. Woordvoerder Emily Verhagen vertelt wat je opnieuw zal kunnen zien.
3: Dus bij Aldi kan je steeds de online folder van deze en de volgende week raadplegen. Wekelijks bieden wij dan ook bij Aldi 25 promoties aan op vers. Van vers vlees tot groenten en fruit in de bakkerij. Verse aankopen behoren vaak tot de wekelijkse aankopen. Vandaar dat we deze als test een week op voorhand toonden. Maar nu gaan we dus opnieuw de prijzen van de vers promoties van de lopende en de volgende week tonen via de digitale folder.
1: En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. Union gaf de zegen nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit een stilstaande fase. Dat is een werkpunt volgens Union middenvelder Rob Schoofs.
4: Uiteindelijk kunnen we 3-2 maken en dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrij trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit, want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
1: De terugwedstrijd vindt volgende week dinsdag plaats in Noorwegen. Het wordt geleidelijk aan droger met wel nog wolken bij temperaturen vannacht tussen 16 en 20 graden. Morgen start bewolkt met ook nog enkele buien. Daarna brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De twee Belgische jongeren die maandag door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zouden buiten levensgevaar zijn. De jongeren waren op trektocht met een groep van zo'n 15 mensen toen ze plots werden verrast door een hevig onweer op 2700 meter hoogte. Ze werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De ene jonge man van 21 voelde niets meer in zijn benen. Het andere slachtoffer, een tiener van 14, had verschillende brandwonden, zegt Jean-Michel Godet van de lokale Franse politie.
2: Een persoon relativement inconscient en l'autre consciente avec une perte de sensibilité motricité au niveau de membre inférieur. L'autre personne donc un adolescent de 14 ans voilà qui était très choqué et qui présentait de nombreuses brûlures.
1: Een van de twee komt uit Hoeilaart in Vlaams-Brabant, van de andere jongen is de woonplaats nog niet bekend. De brandweerlieden die de natuurbrand blussen in Nederland bij Venray doen dat voorlopig alleen nog vanaf de bestaande paden. Mogelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. In het natuurgebied dat in brand staat zijn er ontploffingen geweest. Gisteren in de loop van de dag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de Nederlandse explosieve opruimingsdienst opgeroepen. De brand bij Venray is nog niet onder controle. Zo'n 100 hectare natuur is al verwoest. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is gunstig, zeggen de hulpdiensten. Door de hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie ook uit de Tweede Wereldoorlog aan de oppervlakte gekomen. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren onder meer in het dorp Le Forge, zo'n 50 kilometer ten westen van Bordeaux, verschillende explosies te horen. Eerst werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar ondertussen heeft de prefectuur bevestigd dat het gaat om munitie. De Franse autoriteiten houden rekening met nog meer munitie in de bodem. Daarom blijft een deel van het gebied afgesloten totdat de ontmijning is afgerond. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zege nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit een stilstaande fase. Dat is een werkpunt volgens Union middenvelder Rob Schoofs.
3: Uiteindelijk kunnen we de 3-2 maken en dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrij trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit, want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
1: De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. Er komen meer wolken in de loop van de nacht en daar kan plaatselijk een buitje uitvallen. Het blijft minstens 17 graden. Ook in de ochtend kans op lichte regen, na de middag steeds bredere opklaringen, met in het westen nog kans op zonnige perioden. Temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.